0: Maken van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaat

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
5: Mijnleesbril.nl.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen heeft het matras voor de 50-plusser. Na jarenlang onderzoek hebben we het ideale matras ontwikkeld. Voor slechts €599. Kom 100 dagen proefslapen. Bezoek Ralf Klaassen in het centrum van Doesburg of ralfklaassen.nl.
7: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
8: Goedemorgen Gelderland.

0: Ja, en country muziek. Country is al lang niet meer iets voor cowboyhoeden, Nashville en een verdwaalde steel guitar. Het genre is bezig en een behoorlijke opleving. Radio Gelderland draait het geregeld. Artiesten als Morgan Wallen en Shaboozy die halen honderden miljoenen streams. En ook popartiesten zoeken steeds vaker de hoek van country op. Tegelijkertijd klinkt country tegenwoordig soms behoorlijk als pop. Maar die oude ingrediënten die blijven overeind. Hè. Dus een gitaar, een verhaal, een kleine snik, een beetje liefdesverdriet. En bij voorkeur iemand die de zon tegemoet rijdt in een pick-up truck. Nou, er komen vandaag vast wel een paar country classics voorbij. Deze dag begint droog met wat zon, maar al snel vocht en bewolking. En later vandaag gaat het stevig regenen. Het wordt 16 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen volgt er nog een droge dag met zon. Maar dit weekend moeten we rekening houden met buien. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de kranten schrijven. Nou, alle kranten vandaag kleuren Haags. De algemene beschouwingen domineren de voorpagina's. Hè. Gisteren en ook vandaag wordt er verder gepraat. De toon is overal hetzelfde. Het kabinet maakt geen keuzes. De oppositie is verdeeld en premier Jetten zoekt nog naar zijn rol. Trouw vindt dat de oppositie het kabinet steeds minder serieus neemt. Jesse Klaver van Pro noemt het kabinet dat op een muur afrijdt. NRC meldt dat minister Heijnen zijn conceptbegroting openbaar moest maken na druk uit de Kamer. Een begroting die afgelopen zomer bijna tot een kabinetscrisis leidde. De Telegraaf kopt op de chaos. Ja 21-leider Eertmans joeg de oppositiepartijen uiteen en legde de onderlinge verschillen bloot. Het AD ontleed de methode Jetten. Hij kent de dossiers, maar een minister zegt dat hij vooraan staat als het goed gaat en achteraan als het moeilijk wordt. De Telegraaf meldt ook dat de koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag nu al achterhaald zijn. Door de stijgende olie- en gasprijzen kloppen de berekeningen niet meer. De campingrel dan, ander nieuws, in Barchem, die is voorbij. Harry Vogels, die na de overname van camping Reusterman door het Franse Utopia moest vertrekken, heeft na 8 maanden ruzie een deal gesloten. De rechter stelde voor om eerst gewoon eens even samen te praten en binnen een kwartier was het rond. Vogels laat zijn caravan staan en krijgt 2700 euro mee. Andere gasten hopen nu op dezelfde manier tot een oplossing te komen. De Stentor opent met de spoorsabotage. Op 40 plekken zijn stalen buizen tussen de rails gelegd. De AIVD mengt zich in het onderzoek. Bij Teugen was het op 1 dag 2 keer raak. En ook het AD meldt dat de sabotage nog steeds niet is opgeëist. De Gelderlander heeft een mooi Gelders verhaal. Het Hendrik Pierson College in Zetten heeft een verplichte boekbreak ingevoerd. Elke dag 20 minuten stil en lezen. En iedereen is er blij mee. En het is weer die week van het jaar. De kinderpostzegelactie is begonnen. En dit keer kozen de kinderen zelf het thema veilig opgroeien. Tot en met volgende week woensdag gaan ze de deuren langs.
1: Wilt u kinderpostzegels kopen?
2: Dat is de bekende vraag die de komende week bij veel voordeuren weer zou klinken. Zo'n 100.000 basisscholieren gaan weer op pad om zoveel mogelijk kinderpostzegels te verkopen. Met de verkoopmap staan we voor een grote blauwe deur.
3: Ja.
2: Ik zou zeggen, bel maar aan.
3: Oké. Doe jij het?
4: Ja.
2: Nu is het wachten tot ze open doen.
4: Ja.
2: Is dit spannend?
3: Ja. Het is de eerste keer in mijn hele leven dat ik dit doe.
4: Hallo.
5: Goedemiddag.
3: Kinderpostzegels kopen.
6: Ja.

The Beat and Can't Get Used to Losing You op Radio Gelderland. 6:15 is het. Ik moest lachen om een berichtje van de collega's van Omroep Drenthe. Daar staat een basisschool in Eekst. En daar proberen ze een kolonie beschermde vleermuizen uit het schoolgebouw te krijgen daar. De vleermuizen houden al enige tijd de sloop van de verouderde school tegen. Eerder is er al voor 2 ton een speciaal dak gebouwd naast de school, in de hoop dat vleermuizen daar dan vrijwillig naar dat dak zouden verhuizen. Maar dat dak, daar hadden ze geen belangstelling voor. Nu worden de zogenoemde eenrichtingsflappen geplaatst. Dus de vleermuizen kunnen wel door de flappen naar buiten, maar niet meer terug naar binnen. Een soort kattenluikje die je zeg maar 1 kant dan weer dicht doet. Andere openingen in het gebouw worden allemaal afgesloten. En als de laatste vleermuis dus naar buiten is gevlogen en niet meer naar binnen kan, dan kan de school waarschijnlijk mogelijk dit najaar nog worden gesloopt.

0: still here.
1: Share Special en Speed of Light op Radio Gelderland.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Een goed begin is het halve werk. Dat lijkt mij wel een leuke titel voor dit spelletje wat we in de vroege ochtend spelen. Namelijk, ik laat een begin horen. En als dat goed is, als dat dus wordt geraden door jou, dan is dat het halve werk. Dan kunnen we de hele plaat draaien. Dan zijn we goed begonnen deze dag. Nou, eerst even het intro erbij pakken.
2: Een goed begin.
1: Dat dus. Kort, maar krachtig. Herken je het? Nou, dat zou mooi zijn. Dan wil ik van jou de titel en de artiest hebben in de mail. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Als je weet welke plaat dit is.
2: Een goed begin.
1: Kom maar door. frank@gld.nl of een appje. En kom maar binnen. Zonder kloppen. Dit is de dijk. Op Radio Gelderland. Het is 10 minuten voor 7:30.

0: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info. Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl. Voor magnitudebedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
3: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Staverden is het 12,6. In Wageningen 13,8. Het weer in Gelderland vandaag begint droog met wat zon. Al snel volgt er meer bewolking. Gaat het later stevig regenen vandaag. Het wordt 16 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen volgt een droge dag met zon. Maar dit weekend moeten we rekening houden met buien. Een Aldi-filiaal in Zevenaar is ontruimd en voorlopig gesloten door ernstige lekkages na de hevige regen van gisteren. Het water kwam in de buurt van de elektriciteitsvoorzieningen, waarop klanten en medewerkers het pand uit voorzorg moesten verlaten. En natuurmonumenten planten op verschillende plekken op de Veluwe meer loofbomen om het risico op grote natuurbranden te verkleinen. Loofbomen houden meer vocht vast en branden minder snel dan naaldbomen, waardoor vuur zich minder snel door het bos kan verspreiden. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en natuurlijk in de mobiele app. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 5 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Kerkdriel 10 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Meteren en Waddenooyen 5 minuten extra reistijd.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
5: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
6: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: www.123gold.nl.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
10: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars, exclusief wonen met aandacht. Kijk op Aurelismakelaars.nl.
11: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: De Detroit Spinners en Cubit op Radio Gelderland. 6:06. Ik was gisteren in het tuincentrum en het viel me op toen ik naar binnen liep dat daar een briefje hing dat de Pokémon-kinderen beter pas aan het eind van de week konden terugkomen, want die kaarten waren op. Ik denk, Pokémon-kaarten? Is dat dan weer? Ja, dat is zo. En ik zag het gisteren ook in het journaal voorbij komen. Het is echt weer losgebarsten, de Pokémon-gekte. Al voor openingstijd staan er dan rijen voor speelgoedwinkels, ook in het centrum van Arnhem. En dat is dan dus niet voor de uitverkoop van het speelgoed, maar echt voor de Pokémon-kaarten dus. Er zijn namelijk nieuwe setjes uitgekomen en onder de verzamelaars zijn die nieuwe setjes heel erg gewild.
1: Ik stond hier om 3:30 ochtends. Ja, toen ik de eerste was, dacht ik wel van, ja, yes. Dus ik ben de eerste.
2: I will buy everything what I can.
3: Pokémon is 30 jaar en daarom is er een nieuwe kaartenset uit. En die is heel populair.
4: Ik heb een schoenetje mee, parapluutje en een blikje drinken.
5: We zijn er allemaal mee opgegroeid, zoals je ook in de rij ziet. Gemiddelde leeftijd is 20, 25, 30, al dan niet hoger. Dus het is ook iets nostalgisch.
1: Als je hem hier niet vandaag kan krijgen, dan moet je hem online gaan halen. Dan betaal je vaak dubbele prijs.
6: Nou ja, Pokémon is sowieso de laatste jaren wel echt helemaal booming gegaan weer. Vooral dit jaar. Ja, 1 keer in een paar maanden komt er dus een set uit. Maar nu is er dus een set uit van 30 jaar bestaan van Pokémon. Er zijn echt hele speciale kaartjes met hele speciale arts erop. Nou, daar worden mensen helemaal wild van natuurlijk. Ja, je kan gewoon eerst naar je winkel lopen, want ja, er staat een rij voor de deur. Ja, is wel heel leuk om te zien natuurlijk.
2: The happiest day of my life in, I don't know, all my life.
1: Geslaagd. Ik weet al wat ik wil dichtlaten en wat ik wil openmaken. Dus het wordt een leuke dag vandaag. Na school.
0: Voor zo'n doosje met 9 pakjes kaarten erin ben je zo'n €90 kwijt. Maar daar draait de echte verzamelaar zijn hand niet voor om. Sommige zeldzame kaarten kunnen namelijk uiteindelijk duizenden euro's waard worden. In de jubileumset zitten kaarten uit de allereerste generaties opnieuw uitgebracht. Naast ook gloednieuwe exemplaren. Dus het is weer helemaal terug. Pokémon. Ik kan misschien ook weer eens een keer die app downloaden op mijn telefoon. Ik weet dat je beestjes moet vangen en gaat rondlopen. Dat gebeurt ook nog steeds. Ik zag ze laatst in het Sonsbeek Park. De hele groepen. Zo'n accu uit de tas. En dan lopen ze met elkaar door het park. Beestjes vangen.

0: samen met The Weeknd op Radio Gelderland. I Feel It Coming, en hoorde je. Het is 6:12.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Hoog tijd om het goede begin helemaal te draaien, want ik draaide eerst alleen de eerste paar seconden.
1: Een goed begin.
0: Het zijn wel hele lekkere seconden. Maar de plaat helemaal is ook fijn, 3:20 lang. En die mag ik gaan draaien, dankzij Marco en dankzij Evert en dankzij Abel, want die zegt ook goedemorgen vanuit het zuiden.

0: Begin-introotje wat we net horen komt uit 1985 en is van de Star Council met Shout to the Top.
1: We beginnen vandaag met Shout to the Top van de Style Council.
2: Goedemorgen, goed begin is het halfwerk. De Style Council natuurlijk met Shout to the Top. Goedemorgen.

0: James Blunt. Taste Like Summer. En daarvoor een goed begin is het halve werk. Dat kwam van Style Council in Shout to the Top.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, hoe is het buiten? Ik had regen, Johnny Willemsen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het was heel weinig, maar ik had regen.
2: Ja, ik had ook een paar druppels. Ik ben er niet echt nat van geworden, maar dat viel wel iets. Ja, dat is lang niet overal in Gelderland zo. Als je eigenlijk op de radar kijkt, dan zie je eigenlijk net niks. Boven het westen van Nederland overigens wel wat kleine signaaltjes. Dat is het beeld van vanochtend. Het is bewolkt geraakt vanuit het westen. Misschien dat mensen in de Achterhoek nog net iets van een glimpje van de zon op kon zien. Maar de hoofdmoot vandaag is bewolking. Vanochtend een keer een beetje wat gespetter. In de loop van de middag wat meer regen. Een beetje een gebied met buien die je van west naar oost over de provincie trekt.
0: Ja, een beetje hetzelfde als gisteren. Want er was ook echt dat ik het raam open. Dan moet ik het raam weer dicht doen. Raam weer open, raam weer dicht.
2: Nee, gisteren was het inderdaad echt weer buien met tussendoor zon. En ook wel echt pittige buien. Soms met onweer erbij.
0: Ja, hè?
2: Ik verwacht vandaag geen onweer. Ik verwacht gewoon een grijs weerbeeld. Waarbij de regen, het gaat harder, wat minder hard. Dat wisselt elkaar een beetje af. In de tweede helft van de middag vooral. Misschien ook nog een deel van de avond. Dus het is wel anders dan gisteren. Temperatuur is ook iets lager. Vandaag wordt het niet veel warmer dan een graad of 17.
0: Oké, en vrijdag wordt het dan wel een beetje een droge dag, hè? Morgen.
2: Zeker, ja. Morgen een droge dag. In de ochtend nog vrij veel wolken, maar later op de dag ook behoorlijk wat zon. Nog wel een stevig windje, een windkracht 4 uit het westen. En daardoor geen hoge temperaturen, maar misschien wel iets meer dan vandaag, 18 of 19. Best wel een oké dag.
0: Okay. Hey, en het weekend?
2: Weekend staat weer regen op het menu. Zaterdag regen en zondag wat buien. Zondag ook wel zon. Temperaturen wel vrij hoog. Zit even in die zachte lucht. Dus zaterdag wordt het ondanks een grijs en nat weerbeeld 20 graden. En ook 's nachts is het 15. Dus koud is het zeker niet. Maar een mooi weekend ook niet. Maar het mooie weer zit wel voor volgende week in de aanvoer.
0: Wat dan?
2: Krijgt te maken met een hoge drukgebied. Even afwachten hoe die precies gaat liggen als het gaat om temperatuur. Dus ik waait de wind een beetje uit west of noord, dan is het wat aan de koele kant. Maar is het meer een zuidcomponent, dan wordt het wel ruim 20. Maar in ieder geval een droge week staat ons te wachten met geregeld zon. Misschien 's ochtends wat mist, maar wel een droge week met zeker in de loop van de dag zon.
0: Oké. Okay. Johnny, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Ja, tot over een uur.
0: Oké. Okay. Volgend uur trouwens ook contact met Italië, met Turijn. Daar is onze sportcollega Jan Sommerdijk. Die zit natuurlijk vanavond in het stadion van Juventus bij de Europa League wedstrijd van NEC. En samen met hem blikken we alvast een beetje vooruit op die wedstrijd. En we hebben natuurlijk volgend uur ook weer een plaatdelict op te lossen.

0: Slaapspecialist Ralf Klaassen heeft het matras voor de 50-plusser. Na jarenlang onderzoek hebben we het ideale matras ontwikkeld. Voor slechts €599. Kom 100 dagen proefslapen. Bezoek Ralf Klaassen in het centrum van Doesburg of ralfklaassen.nl.
1: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Alweer je leesbril kwijt?
4: Mijnleesbril.nl.
3: Het grootste assortiment leesbrillen.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
7: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
6: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
8: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. Dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
6: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, dankjewel. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 5 minuten, 20 minuten. Door een dichte rechte rijstrook, daar is iemand onwel geworden op de A15. Gorkum-Nijmegen tussen Del en Waddenooi nu 20 minuten. Verder op de A15 richting Gorkum vanuit Nijmegen tussen Echteld en Waddenooi 6 minuten. Op de A28 is een ongeluk gebeurd. Tussen Nijkerk en Amersfoort staat 10 kilometer stil. Dat kost je een uur. Er zijn 3 rijstroken dicht voor het ongeval. Op de A30 Ede-Barneveld bij de aansluiting met de A1 door een ongeluk is de rechterrijstrook daar dicht. Dat zorgt vooralsnog niet voor files.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
11: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
12: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
13: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
17: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
19: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
20: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Een voorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.
22: Hey, Remon!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Goedemorgen Gelderland.

Dolly, hè. Ah ja. En dat op de dag van de countrymuziek. Dolly Parton. 9 to 5. Goedemorgen, Gelderland. Het is 8 minuten over 7.

0: Misschien dit jaar wel precies op het goede moment. Hè? Want country is helemaal terug in de hitlijsten. Ella Langley bijvoorbeeld, Choosing Texas, stond maar liefst 20 weken bovenaan de Amerikaanse hitlijsten. Werd ook in Engeland nummer 1. En tegelijkertijd heeft de countrywereld natuurlijk dit jaar moeten afscheid moeten nemen van misschien wel haar grootste boegbeeld. We draaiden er net Dolly Parton. Haar muziek is weer massaal opnieuw beluisterd. 5 van haar liedjes zijn weer terug in de hitlijsten. Het genre is duidelijk bezig aan de opleving. Dus je zult het vandaag ook alweer op Radio Gelderland gaan horen, country. Deze dag die droog begint met wat zon, maar snel volgt de bewolking. Het gaat later stevig regenen. 19 graden kan het maximaal worden bij een matige zuidwestenwind. Morgen een droge dag met zon. Dit weekend alweer rekening houden met buien. Ja, het nieuws van vandaag. Even een greep eruit. De algemene beschouwingen domineren de voorpagina's van de ochtendkranten. En de toon is overal hetzelfde. Dit kabinet maakt geen keuze. De oppositie is verdeeld. En premier Jette zoekt nog naar zijn rol. De eerste dag beschouwen duurde tot vannacht 2:30. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Ja 21-leider Joost Eertmans opende de deur om deelakkoorden te sluiten met het minderheidskabinet.
1: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
0: Ja, maar daar zit Jesse Klaver van Pro niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet 1 groot akkoord sluit met links of rechts. De algemene politieke beschouwingen gaan vandaag weer verder. En dan is het de beurt aan premier Jette. Trouw ziet dat de oppositie het kabinet steeds minder serieus neemt. Het AD ontleedt ook de methode Jette. Hij kent de dossiers, staat vooraan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk wordt. En de Telegraaf meldt, die koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag die zijn nu al achterhaald door de stijgende olie- en gasprijzen. De berekeningen kloppen niet meer. Dan ander nieuws. De gewelddadige gebeurtenissen in Overasselt komen niet uit het niets. De familie van Jan G. is al tientallen jaren in beeld, al sinds 1999. Volgens deskundigen is het voor kinderen die opgroeien in een crimineel milieu heel erg moeilijk om eruit te stappen. En er zou veel meer samenwerking moeten zijn tussen politie en hulpverlening om zo'n patroon te doorbreken. Je leest er meer over op gld.nl. Volgens het AD komt er een nieuwe radiozender met alleen maar country. Nou, dat is helemaal leuk op de dag van de countrymuziek. De naam ligt al klaar. Jolene Country Radio. Nou, daar zou Dolly helemaal trots op zijn. En een politicus van het Vlaams parlement wilde na een vergadering nog even naar de wc. Niet ongewoon natuurlijk. Maar het slot bleek kapot. Zijn collega's waren inmiddels onder huis. Zijn telefoon lag nog op zijn bureau. Frederik Erens van Vlaams Belang heeft 13 uur lang op het toilet gezeten. 13 uur lang! Naar eigen zeggen, vooral met nadenken en zen zijn. Rond 6:00 ochtends is hij gevonden door de schoonmaakster. De militaire politie brak de deur open met een koevoet. En Erens moest nog even naar het ziekenhuis vanwege een zuurstofgebrek, maar maakt het nu goed. 13 uur, dat is nog eens even echt een debat uitzitten.

0: If you love somebody, set them free. Het is 7:15 geweest. Zometeen plaat delict. Maar eerst gaan we het hebben over NEC. Want het wordt een hele bijzondere dag vandaag voor de Nijmeegse club. Vanavond om 9:00 spelen ze in de Europa League uit tegen Juventus. En Jan Sommerdijk is voor ons bij die wedstrijd vanavond. Jan, je bent al in Turijn. Je kunt het bij ons ook volgen op de sociale media met de collega's. Hoe staat de club uit Nijmegen ervoor? Hoe is het met NEC?
1: Ja, buongiorno, Francesco.
0: Buongiorno.
1: Ja, NEC staat er eigenlijk best wel aardig voor. In de zin van dat ze, zoals ze het allemaal gepland hebben, gaat het tot nu toe. En dat wil je graag. Je wil geen gekke dingen meemaken onderweg. Nou, was dit niet de meest riskante reis, hè, van vliegveld Wezen. Op 3 kwartier van Nijmegen af naar Turijn, ruim 1 uur vliegen. Ging al precies zoals ze dat wilden. Ze kwamen 11:30 al aan. Nou, lekker naar het hotel. Even een beetje rusten, wat lunchen en zo. Nou, dan hebben ze 's avonds om 6:00 een persconferentie gehad met trainer Dick Schreuder en speler Per Schuurs. 7:00 trainen in het stadion. Dat leek even mis te gaan, want er kwam onweer. En ze een paar keer flitste het en donderde het toen de training zo ongeveer ging beginnen. Maar ze hebben uiteindelijk toch zonder echt problemen, want het weer, die bui dreef een beetje over. Hebben ze de training kunnen doen in dat imponerende stadion. Het is echt groot. Het is een beetje groter dan de Goffert. Maar er werd gezegd, doet een beetje denken dan aan de arena qua grootte, maar dan sfeervoller. En het ziet er echt heel mooi uit, moet ik zeggen hoor. Want ik ben in heel veel stadions geweest, toch wel weer onder de indruk.
0: En hoe is het? Hoe zit de trainer erin?
1: Die zit er goed in, Dick Schreuder. Die is heel ontspannen, maar ook realistisch. Want ze hebben natuurlijk niet de beste periode achter de rug. En met name de laatste wedstrijd tegen de hekkensluiter Cambuur uit. Ja, dat was natuurlijk heel matig. Ja, dan kun je een heleboel dingen doen. Hè. Ze hebben ook wel even, hij heeft gezegd, ik heb twee, één ding anders gedaan. Ik heb echt nadrukkelijk nu even met iedereen nog die beelden bekeken. En toch ze op bepaalde dingen gewezen. Maar ja, hij wil ook niet overdrijven. En dat laat hij dan op deze manier even weten.
2: Ja, weet je, ik ben ook niet zo van, je moet allemaal mensen straffen of straftraining geven, of daar geloof ik allemaal niet in. Uiteindelijk hopen we dat we morgen er gewoon weer staan en dat het goed gaat.
0: Ja, dat zei hij dus gisteren. Zijn ze voor vanavond op volle sterkte?
1: Voor zover dat kan. Er zijn natuurlijk 3 spelers achtergebleven in Nijmegen. Emre Mor, Ahmetjan Kaplan en Devron Fonville. Nou, dat was bekend dat die geblesseerd waren. Nou, de spelers gisteren, voor zover ik dat weet, want we moesten na een kwartiertje wel weg bij die training, hebben die training goed doorstaan. Maar er is ook niet heel, heel pittig intensief getraind. Gewoon even om lekker te wennen aan de omstandigheden. Maar ja, de twijfelgevallen, Philip Sendler, Per Schuurs en zo, ja, die waren er allemaal gewoon bij. Dus die kunnen, die twee bijvoorbeeld kunnen zeker een hele wedstrijd spelen. Maar je zou je laat de een beginnen en daarna laat je de andere invallen daarvoor. Bram Nuitink, die ook even rust had gekregen, was er ook gewoon weer bij. Dus ja, het alles wat er is, kan in principe spelen.
0: En is Per Schuurs de speler met de meeste aandacht, denk je?
1: Absoluut, ja. Per Schuurs, die heeft natuurlijk hier in Italië gespeeld bij Torino. Er was ook Italiaanse pers. En die hadden eigenlijk, uit beleefdheid hebben ze er eentje gesteld aan Dick Schreuder. Maar die hadden vooral heel veel vragen over Per Schuurs. Dat was zo grappig. Schuurs zei van, moet ik het in het Nederlands doen? Want hij kan ook natuurlijk aardig mondje Italiaans. Bij Bram Nuitink is dat nog veel imponerender. Want die heeft hier een jaartje of 9 gespeeld. Maar Schuurs heeft vooral even nog teruggekeken ook. Want dan vroegen ze er ook wel naar. Op zijn periode dat hij echt hij heeft gewoon bijna 3 jaar niet kunnen voetballen. Hoe hij dat heeft gevonden, ook mentaal. Maar hij heeft gezegd dat Turijn hem altijd toch goed gezind is geweest. Hij heeft niet dat hij nou denkt van Turijn, dat is ook de periode waar ik het zo verschrikkelijk heb gehad, sportief gezien. Hij heeft altijd wel genoten van de mensen hier. Hij is hier altijd heel goed geholpen en opgevangen door de mensen van de club Torino en ook van door de supporters. Maar hij wilde daar, op een gegeven moment zei hij van, ik heb er nu een streep onder gezet. En toen kreeg hij ook andere vragen. Dan zijn de Italianen wel netjes gewoon over hoe hij de club sowieso ziet. En hoe hij ook Juventus beleeft. En hij schetste even hoe hij eigenlijk wedstrijden tegen Juventus heeft ervaren.
3: Ja, het stadion zal, helemaal uitverkocht zijn. En de Italiaanse sfeer is altijd goed. En ik denk goed gevuld uitvak, wat voor ons ook natuurlijk heel mooi is. En het zal ook niet een wedstrijd zijn die heel anders is dan andere. En voor ons gewoon de taak om ons eigen spel te spelen en niet gek laten maken.
0: Ja, niet gek laten maken. Hoe denken de Italianen over ons dan, over NEC?
1: Toch wel met veel respect. De trainer bijvoorbeeld, Luciano Spalletti, die heeft uitgebreid Dick Schreuder geprezen. Gezegd van, nou, dat is nou een trainer die echt iets doet wat je niet veel ziet. Hè. Die hele aanvallende tactiek van Schreuder, die valt echt op. En heeft ook gezegd, ja, we moeten opletten. Want ja, hij heeft bewezen in het verleden dat hij tegen goede clubs toch in staat is om met die tactiek te verrassen. En hij zegt, nou, daar hebben we ook ons zeker goed op voorbereid. Dus waar werd Schreuder daar weer mee geconfronteerd. En ja, Dick Schreuder zegt, ja, dat is zo. Wij weten dat ook, dat we dat kunnen als we een goede dag hebben. Maar dan moet iedereen er helemaal 100% bij zijn. Anders dan is dat niet mogelijk. Maar ja, hij vond het toch heel mooi dat hij complimenten kreeg van een trainer als Spalletti, die toch zijn sporen wel verdiend heeft in Italië. Al staat hij momenteel flink onder druk, want Juventus had ook niet de beste start in jaren. 7 punten uit 4 wedstrijden is niet wat ze willen. Die willen gewoon meteen bovenin meedoen. En ze staan nu al achter op andere ploegen in de competitie.
0: Dus niet Juve-waardig.
1: Nou ja, is Roma.
0: Ja. Het is,
1: En NEC heeft natuurlijk ook niet een lekkere start.
0: Nee, zeker niet. Het is voor beide clubs volgens mij zeer interessant om het vanavond in de Europa League goed te doen. Kijken hoe NEC het er vanaf gaat brengen uit in Turijn. Jan Sommerdijk is daar voor ons bij. Je kunt u vanavond volgen bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Jan, dankjewel. Hier zometeen platenlicht, maar eerst de Stones. Dit is de Jealous Lover.

0: Jealous Lover van Rolling Stones.
1: Plaatdelict.
0: We hebben weer een nieuw dossier voor je.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En wij hebben ook weer een Radio Gelderland zaklamp klaar liggen voor de gouden tipgever. Dat is de persoon die weet waar ik het nu over ga hebben. We behandelen vandaag een internationaal dossier. Het is er namelijk eentje van onze oostenburen. Een man is daar na middernacht aangetroffen in een horecagelegenheid. De verdachte beweert dat hij prima zonder zijn voormalige geliefde kan. Maar na een stuk of 6, 7 biertjes en veel te veel sigaretten krijgt hij een andere bezoeker in het vizier. En zonder enig bewijs besluit hij dat dit de nieuwe vriend van zijn ex moet zijn. En hij sommeert de verbouwereerde man haar met rust te laten. De platenpolitie is op deze zaak gedoken, heeft met diverse getuigen gesproken. Want later diezelfde nacht wordt de verdachte lopend door de stad gesignaleerd. En ze horen hem onderweg voortdurend met zichzelf in discussie. Hij wil haar niet meer, maar ook hij wil haar juist wel. Een duidelijke verklaring heeft hij niet afgelegd, maar hij lijkt behoorlijk in tweestrijd, in dubio. Dus, jaloezie versterkt door alcohol, het lastigvallen van onschuldige kroegbezoekers en ernstige besluiteloosheid in de openbare ruimte. We zoeken een Duitse zanger, 32, toen het nummer een hit werd in 1990. En met die plaat bracht hij dan ook internationaal door. Zijn handelsmerk, Duitsstalige pop en slager, vaak met een stevige rockrand. Na sluitingstijd wordt hij nog lopend door de stad gezien. Zijn verklaring verandert ongeveer om de meter. Over één vraag wordt hij het maar niet met zichzelf eens. Is het nou wel of geen liefde? Enig idee over wie ik het heb en welk nummer? frank@gld.nl of een appje naar de studio. En dat moet dan dus de titel en de artiest bevatten van dit plaatdelict. Denk er maar eens rustig over na, terwijl je naar Curtis Mayfield luistert. En move on up.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
3: Lekker!
2: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in

0: uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
1: Oeh, het is weer 2 minuten over 7:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Laagsoer is het 12,8. In Ede is het 13,5. Het weer in Gelderland begint vandaag droog met wat zon. Spoedig volgt er meer bewolking en later gaat het regenen. Het wordt 16 tot 19 graden met een matige zuidwestenwind. Morgen volgt nog een droge dag met zon, maar in het weekend moeten we rekening houden met buien. De gemeentelijke belastingen in Arnhem gaan volgend jaar opnieuw flink omhoog. De gemeente wil 12 miljoen euro extra ophalen bij inwoners. De OZB stijgt met 5,6% en ook de afval- en rioolheffing en de parkeertarieven gaan omhoog. En enkele tientallen dak- en thuislozen hebben een tentenkamp opgezet midden op het Keizer Karelplein in Nijmegen. Ze zijn daar neergestreken nadat de gemeente 2 weken geleden de ontmoetingsplek bij het multifunctioneel centrum sloot vanwege aanhoudende overlast. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Dan verkeersinformatie van de ANWB. De spits is begonnen hoor. De meeste files staan buiten Gelderland, maar ik zal toch even de 2 grootste bij ons voorlezen. De A15 Gorkum-Nijmegen, dus knooppunt Del en Waddenooyen. 20 minuten vertraging over 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht, daar is iemand onwel geworden. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen strand 0 de knooppunt Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar er staat er wel 6 kilometer. En met die 6 kilometer ben je 1,5 uur extra onderweg. De rest van de meldingen die lees ik niet voor, en dan ben je binnen 10 minuten weer onderweg. Dus nou ja, kom op hè.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
2: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Chai Coltrane, Go Like Elijah. 10 minuten over 7:30. Zometeen plaatdelict, de oplossing. Eerst wil ik het met je hebben over plaatsdelict. Ons opsporingsprogramma vanavond op tv. Met daarin aandacht voor een overleden vrouw. Die vrouw is in juni in het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen in het water gevonden. En tot dusver weet de politie nog niet wie dit is. De politie gaat nu niet uit van een misdrijf, maar het vaststellen van de identiteit van de vrouw blijkt dus een stuk lastiger, zegt Sven Strijbos van de politie.
1: Er is uitgebreid forensisch onderzoek gedaan. En ook is het signalement van de vrouw vergeleken met mensen op de lijst van vermiste personen. Het heeft geen match opgeleverd. En dus weten we nog altijd niet wie deze overleden vrouw is. En dat is de reden dat we om jouw hulp vragen. Want misschien zijn er mensen die haar herkennen. Bijvoorbeeld aan haar uiterlijk of misschien wel aan de kleding die ze droeg.
0: Ja, de vrouw was tussen de 1,75 en 1,85 meter lang. Ze had een slank postuur, geen littekens of tatoeages, een slecht gebit met teruggetrokken tandvlees en losse tanden. Ze droeg een blouseje en een jasje met een opvallende print. De politie heeft foto's van de kleding en een tekening van het gezicht van de vrouw gemaakt. Wil je zien hoe dat eruit ziet? Dan moet je dus vanavond kijken naar Plaatsdelict ieder uur op TV Gelderland. En na deze plaat van Guus Meeuwis, de oplossing van plaatdelict. Kan niet op vandaag.

0: Guus Meeuwers en tranen gelachen op Radio Gelderland. Het is bijna 7:15.
1: Plaatdelict.
0: Ja, we hadden een mooi plaatdelict. Eentje van onze oosterburen. Een Duits dossier. En het gaat over een nummer. Over een persoonlijke innerlijke strijd om een verloren geliefde. De zanger worstelt tussen het verlangen om zijn ex terug te krijgen. Hij zegt, verdomme, ik hou van je. En de koppigheid om te doen alsof er helemaal niets kan schelen. Ik hou helemaal niet van je. Daarom wisselt hij een beetje tussen, zeg maar. Hij dwaalt 's avonds door de straten. Hij drinkt te veel bier. Hij rookt en hij staart naar telefooncellen die maar niet overgaan. Dus waar niet wordt gebeld. Hij wil eerst vrijheid en weggaan. Maar merkt echt nu pas hoeveel hij zijn partner mist. En deze Duitse zanger en songschrijver brak in 1990 wereldwijd door met het overgevoelige liefdeslied. Hij schreef het zelf, hij produceerde eraan mee. Hij gooit er ook zijn eigen liefdesverdriet in. En dat hoor je. Echt een rauwe echtheid zit er in het nummer. En dat maakt het meteen tot een van de meest geliefde Duitsstalige popplaten van zijn generatie. Dat verdomme ja, verdomme nee, waarin hij zijn liefde toegeeft en ontkent, is echt zo'n stukje wat je wil meezingen. Het werd ook bij ons in Nederland een regelrechte nummer 1 hit. Het is een Duitsstalig nummer wat dan bij ons wordt omarmd. Dat zegt genoeg over de kracht van de melodie en de emotie. Het werd een bepalende plaat voor zijn carrière. Een nummer dat hem in één klap tot ster maakte. En dat hem tot op de dag van vandaag blijft achtervolgen op de beste manier die je kunt bedenken. Meeslepende pop en een groot hart. Gezongen door iemand die precies wist hoe het voelde. Ineke die appt erover. Frank, dit was de plaat van mijn vriend, later mijn man en van mij. Ik mag officieel eigenlijk niet meedoen, want ik heb al in de vakantie een zaklampje gewonnen. Dan mag je wel gewoon meedoen hoor, Ineke. Sterker nog, als je dan wordt uitgekozen als dubbele winnaar, als tweede keer, krijg je een sterretje achter je aan. Maar Ineke wilde gewoon even kwijt dat ze het wist. En ondanks dat haar man is overleden intussen, blijft dit voor haar toch echt hun lied. Nou, dat vind ik dan wel weer mooi. Nee, maar de gouden tipgever vandaag is Priska. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je had hem goed.
2: Ja.
0: Ja, hoe wist je hem?
2: Nou, het was zo'n hit waar ik heel veel draaide.
0: Oh ja?
2: En als je op de radio was, dan of op televisie, dan zong ik mee.
0: Ja, het is inderdaad bij ons een nummer 1 hit geweest. Dus heel veel mensen waren er dol op. Jij dus ook?
2: Ja, en ik kijk veel Duitse slagermuziek.
0: Oké. Okay.
2: Vooral op AD, ZDF. Dus daar komt hij geregeld voorbij.
0: Ja, dus je hebt de Duitse zenders heb jij zeg maar dichtbij zitten op je afstandsbediening.
2: Ja, en we hebben schotel, dus we kunnen ook bijna alle Duitse zenders ontvangen.
0: Oké. En wat maakt het dat je dat zoveel volgt en zo leuk vindt?
2: Familie van mij woont in Duitsland en die hebben een radiozender.
0: Oké. Okay.
2: En die hebben één keer per jaar hebben ze een groot feestavond. En daar komen artiesten.
0: Ja.
2: En die zijn toch heel anders als de artiesten in Nederland. Veel gangbaarder, je kunt dichter bij ze komen.
0: Beter te benaderen.
2: Ja, beter te benaderen dan hier in Nederland. Sommigen die zijn echt heel stug en heel afstandelijk.
0: Ja.
2: En in Duitsland moeten ze dat echt niet doen, want dan maken ze hun eigen carrière kapot.
0: Ja, en ze maken dus ook echt nog tijd voor de fans en voor iedereen.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel mooi, hè?
2: Niet die hele grote, zoals Alleen of Andrea Berg, maar deze allemaal zo wel.
0: Ja, maar op een gegeven moment word je volgens mij te groot. Dan is dat niet meer vol te houden als je dan iedereen diezelfde aandacht wil geven.
2: Ja, dat is zo.
0: Dan kom je nooit meer thuis. Dan blijf je maar staan naar je optreden.
2: Ja.
0: Ja. Over wie hebben we het?
2: Matthias Ruin met Verdampt, ik liep die.
0: Ja, helemaal goed. Ik ga jou een Radio Gelderland zaklampje geven als gouden tipgever vandaag. En ik ga hem voor je draaien, dus je mag lekker meezingen thuis.
2: Ja, maar ik kan hem niet uitzetten, want dan slaapt er nog één. Ja.
0: Oh, heel zacht meezingen. En als mensen denken van, wat hoor ik toch in Deventer? Dan ben jij dat.
2: Ja, inderdaad.
0: Okay. Dankjewel voor het meespelen.
2: Graag gedaan. Fijne dag.
0: Joe.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Matthias Ruim met Verdamd, ik liep dich. Groetjes uit Veenendaal van Henk Bos.
1: Matthias Ruim met Verdamd, ik liep dich. Groetjes Erik van Loch met Aalten.
2: Matthias Ruim met Verdamd, ik liep dich.
3: Goedemorgen Frank, met Arjen. Dat is Matthias Ruim met Verdamd, ik liep dich. Tjus!
4: Tjus! En ook niet alleen in Deventer is er meegezongen met Matthias Ruim. In Ols doet Wil ook mee. Dus, nou, en dus in Veenendaal, Aalten en Dingsbelo. Allemaal appjes van mensen die hem leuk vonden. Opgelost. Matthias Ruim dus vandaag. Wat wordt het morgen? Misschien wel jouw tip. Geef hem door via frank@gld.nl. Een appje. Of bel met de plaatselijke politie.
5: Zaak gesloten.
4: Zaak gesloten. Daar zijn de Oosterburen weer blij mee. Weer een dossier opgelost. Kan weer punkelijk en netjes opgeruimd worden. Eens even kijken. Wij hebben contact met Johnny Willemsen in Van Weerplaza. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Wat voor dag wacht ons vandaag qua weer?
6: Vanochtend is het nog best wel oké. Wolkenvelden, maar ook wel ruimte voor de zon. Sterker nog, ik heb hele mooie foto's gezien uit Gelderland. Bijvoorbeeld een droomfoto van de Waalbrug bij Nijmegen met echt hele diepe, donkere, geel-oranje tinten qua zonsopgang.
4: Mooi, hè?
6: Inderdaad, mooie zonsopkomst in ieder geval in delen van Gelderland. Waarschijnlijk best wel op veel plaatsen is dat het geval geweest. Dus vanochtend droog met de toenemende bewolking. En in de loop van de middag krijg je vanuit het westen met buien te maken. Daarbij een stevige zuidwestenwind, windkracht 4. Misschien aan de rand weer een windkracht 5. En een graad op 17.
4: Oké. Hey, en morgen?
6: Morgen een grotendeels droge dag. Misschien in de vroege ochtend een lokaal buitje. Maar de hoofdmoot is droog met de geregeld zon. Graadje warmer dan vandaag, 18, misschien 19. Bij een matige westenwind.
4: Oké, nou dat voelt als een mooi weekend wat er achteraan komt, of is dat niet zo?
6: Nou, zaterdag komt er wel nog een graadje bij, 20 graden, alleen het weerbeeld is bewolkt en toch ook wel kans op af en toe regen. Het is een hele zachte dag, ook de nachten zijn zacht in het weekend, dus minimumtemperaturen van een graad of 15. Zondag krijgen we dan weer te maken met een wat meer open weerbeeld, dus een paar buien, maar ook geregeld zon. En vanaf maandag breekt een droge periode aan. Aanvankelijk is het nog niet zo warm. Temperatuur op maandag misschien een graad of 18. En 's ochtends kans op mist. Later in de week dan steekt er waarschijnlijk een meer zuidenwind op. En gaan we naar ruim 20. Er zit nog een beetje onzekerheid in. Maar in ieder geval is het zo dat het vanaf maandag een aantal dagen droog is met geregeld zon.
4: Oké, nou dat is een mooi vooruitzicht. Hey Johnny, dankjewel. En tot over een uurtje. Hè?
6: Ja, tot over een uur.
4: En wij gaan het volgend uur onder andere hebben over de deurbel. Want die gaat weer bij menigeen in Gelderland. En als je dan de deur opendoet, zullen daar kinderen voor je staan. De kinderpostzegelactie is namelijk weer begonnen. En ze hebben het thema dit jaar zelf gekozen. Het thema is veilig opgroeien. Meer over de kinderpostzegels hoor je na 8 uur. En na Sydney Youngblood. Dit is Sit and Wait.

0: bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Grijp nu uw kans.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
9: Ik vrees dat die totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
8: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
10: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
8: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
11: Nou, dan is dit de verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermalsen. 6 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A15 bergingswerkzaamheden na een eerder ongeval. De rechterrijstrook is dicht. Tussen knopen Del en Waddenooi 20 minuten. En op de A50 naar Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderloo 12 minuutjes. De N332 Lochem-Raalte tussen Laren en de A1 kwartier vertraging. En Raalte-Lochem, dat is dus de N332 de andere kant op. Tussen de A1 en Laren 11 minuten extra reistijd.
12: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99.
13: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
4: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
16: Het kacheltje Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Vorden.
15: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
20: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
21: Hey Remo!
22: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
21: Hey, Remo!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
24: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
25: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
26: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
24: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
25: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
27: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
28: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
29: Goedemorgen Gelderland.

0: lekker hier en ga niet weg. 8:11. Goedemorgen Gelderland. Het is donderdag 17 september, de dag van de countrymuziek. En daar laten we natuurlijk altijd wel iets van horen bij ons op de radio. Vorige uur draaiden we nog Dolly Parton, de vrouw die zoveel heeft betekend voor het genre country en die we dit jaar zijn verloren. Maar country leeft volop verder. Stella Lefty ga ik nog draaien dit uur, dat is een van de nieuwe namen. En die laat dan weer horen hoe fris country anno 2026 klinkt. Van Dolly tot de nieuwe generatie. Je hoort het vaak genoeg voorbij komen op Radio Gelderland. En zeker ook vandaag dus tijdens de countrymuziekdag. Een dag die droog begint met wat zon, maar snel volgt de bewolking. Het gaat later stevig regenen. Het wordt 19 graden maximaal bij een matige zuidwestenwind. Morgen nog een droge dag met zon. Dit weekend moeten we rekening houden met toch iets meer buien. Maar volgende week wordt het gewoon weer mooi. En grepen het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de kranten schrijven. De algemene beschouwingen domineren de voorpagina's en de toon is overal hetzelfde. Dit kabinet maakt geen keuzes. De oppositie is verdeeld en premier Jette zoekt nog naar zijn rol. De eerste dag heeft vannacht tot 2:30 geduurd. En de belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Ja 21-leider Eertmans opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten. Maar daar zit Jesse Klaver van Pro niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit, met links of met rechts.
1: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
0: De groeten. De algemene politieke beschouwingen gaan dus vandaag verder en dan is het de beurt aan premier Jette. Het AD ontleedt de methode Jette. Hij kent de dossiers, hij staat vooraan als het goed gaat, maar achteraan als het moeilijk wordt. De Telegraaf meldt die koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag die zijn nu alweer achterhaald op donderdag. Door de stijgende olie- en gasprijzen kloppen de berekeningen niet meer. Dan ander nieuws. Meerdere kranten schrijven over de EU Kids Act. Kinderen onder de 13 mogen straks niet meer op sociale media. Jongeren tot 15 alleen met toestemming van ouders. Het verslavende ontwerp van apps als TikTok en Instagram moet voor iedereen onder de 18 worden aangepast. En de bewijslast draait om. Niet ouders of de overheid, maar de techbedrijven zelf moeten aantonen dat hun dienst veilig is. De Stentor opent met spoorsabotage. Op 40 plekken zijn deze week stalen buizen tussen de rails gelegd. De AIVD mengt zich nu ook in dit onderzoek. Bij Teuge was het op één dag 2 keer raak. Ook het AD meldt dat de sabotage nog steeds niet is opgeëist. Het Financieel Dagblad kijkt over de oceaan. In Amerika heeft de centrale bank de rente weer verhoogd naar 4%. Dat betekent dat lenen duurder wordt en sparen juist meer oplevert. De bedoeling is om de prijsstijgingen af te remmen. President Trump wil juist het tegenovergestelde, een lagere rente, zodat de economie sneller groeit. Maar de nieuwe baas van de centrale bank die trekt zich daar niks van aan. En dan nog de Gelderlander. Op het Hendrik Pierson College in Zetten legt iedere dag de hele school de pen neer. Van VMBO tot VWO, van klas 1 tot 6, iedereen leest. 20 minuten lang, in stilte, in het eigen lokaal. Ze noemen het de bookbreak. Geen telefoon, geen gesprekken, gewoon een boek. En het mooie is, iedereen vindt het fijn. De leerlingen, de leraren, zelfs de brugklassers. Gewoon 20 minuten stilte op een middelbare school. Het kan dus gewoon. Bookbreak.

weekend bij Omroep Gelderland staan we stil bij operatie Market Garden. Bij ons volg je live de herdenkingen in Arnhem, vanaf de Ginkelse Heide en in Oosterbeek. Ook nemen we je mee naar de Bridge to Liberation, live vanaf de John Frostbrug in Arnhem. Dus, wil je niets missen? Kijk dan op gld.nl.

0: Stella Lefty en Boston op de dag van de countrymuziek op Radio Gelderland. Collega Rob Kluis komt net binnen. Ik zeg, jij moet zo meteen op de koffie met plaat bij de dag natuurlijk wel een countryplaat gaan uitzoeken. Hè? Gaat hij doen, heeft hij beloofd. 8:59 is het. De komende dagen kan het zomaar gebeuren dat er kinderen voor jouw deur staan met een verkoopmap onder de arm. Want de kinderpostzegelactie is weer begonnen. En tot en met volgende week woensdag zullen dus duizenden basisscholieren in heel Gelderland de deuren langs gaan. En het thema dit jaar is veilig opgroeien.
1: Wilt u kinderpostzegels kopen?
2: Dat is de bekende vraag die de komende week bij veel voordeuren weer zou klinken. Zo'n 100.000 basisscholieren gaan weer op pad om zoveel mogelijk kinderpostzegels te verkopen. Jonny Bijl, juf van deze klas, hebben ze er een beetje zin in?
3: Ja, zeker. Ze zijn altijd heel fanatiek hier. Ze willen het liefst gelijk nu aan de deuren.
2: Met de verkoopmap staan we voor een grote blauwe deur.
4: Ja.
2: Ik zou zeggen, bel maar aan.
4: Oké. Doe jij het?
5: Ja.
2: Nu is het wachten tot ze open doen?
5: Ja.
2: Is dit spannend?
4: Ja. Dit is de eerste keer in mijn hele leven dat ik dit doe.
5: Hallo.
6: Goedemiddag.
4: Kinderpostzegels kopen.
7: Ja.
2: Het thema dit jaar is veilig opgroeien. Elfie Josemans van Kinderpostzegels. Waarom is dit thema gekozen?
8: Nou, de grootste reden is eigenlijk dat kinderen dat zelf hebben aangegeven. Dus wij hebben kinderen gevraagd, wat zijn voor jullie belangrijke onderwerpen? Waar denken jullie dat kinderen het moeilijk mee hebben? En daar kwam veilig opgroeien, een veilig thuis, eigenlijk het meest naar voren. Dus daarvoor hebben we gekozen.
9: Ik vind veilig opgroeien wel een mooi thema. Ja, heel veel kinderen kunnen niet veilig opgroeien en dat vind ik zielig voor ze.
8: Het geld gaat naar kinderen die te maken hebben met eenzaamheid, armoede, onveilig thuis. Dus dat zijn eigenlijk de onderwerpen waar Kinderpostzegels zich voor inzet. En dit jaar ligt natuurlijk een hele grote nadruk op veilig thuis.
2: U heeft zojuist kinderpostzegels gekocht.
7: Ja.
2: Waarom doet u mee aan deze actie?
7: Dat is gewoon leuk. Het mocht gewoon gebeuren. Ja, ja, ja.
2: Ieder jaar doet u mee?
7: Ja, elk jaar. Dus dat moet je handhaven. De kinderen ook niet teleurstellen.
5: Wilt u hier nog even uit
7: de oh ja, mijn handtekening.
5: Ja.
2: En als iemand bij jullie heeft gekocht, wat dan?
5: Dan gaan we naar de volgende deur en dan zeggen we ook fijne dag en zo.
2: En dan krijgen ze een sticker?
5: Ja, en die moeten ze dan op de deur plakken.
2: Ja.
5: Dat er niet 10 keer aan wordt gebeld.
0: Nee, maar dan word je het op een gegeven moment wel zat, hè? De zegels van dit jaar zien er anders uit dan dat je gewend bent. Ze zijn zelfklevend en hebben de vorm van een huisje. Met extra stickers op het vel om je post mee te versieren. Dat is helemaal leuk. De opbrengst gaat dus naar kinderen die opgroeien met eenzaamheid, armoede of een onveilige thuissituatie. De actie loopt nog tot woensdag 23 september volgende week dus. En de kans is groot dat dus deze week ook nog bij jou wordt aangebeld. Maar Ingrid liet al weten via de app dat bij haar in Aalte ze al langs zijn geweest. Kijk eens aan. Dit is Sharamar. And I can make you feel good. Een hele goede morgen, Gelderland. Het is 8:56.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: www.123gold.de.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Spankeren is het 12,8. In Tiel is het 14 graden. Het weer in Gelderland begint vandaag droog met wat zon. Spoedig vocht en meer bewolking. Later vandaag gaat het stevig regenen. 16 tot 19 graden. Dat wordt het vandaag. Matige zuidwestenwind. Morgen een droge dag met zon. En dit weekend moeten we rekening houden met buien. Het Israël Productencentrum in Nijkerk, het IPC, mag vanaf volgende week geen producten meer importeren uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het bedrijf probeerde het importverbod via de rechter tegen te houden, maar is in het ongelijk gesteld. Het bedrijf overweegt nu vervolgstappen. En Benny Jolink krijgt na ruim 50 jaar normaal een oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur. De Achterhoekse zanger ontvangt eind deze maand de eretitel Hollandse Meester van de Buma NL Awards. Zometeen meer erover. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. De spits is begonnen op deze donderdagochtend. De meeste files staan in Zuid-Holland-Brabant, maar ook wel in Gelderland hoor. Ik lees even de langste voor. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen. Een uur, dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Er wordt gewerkt op de A2, dat zorgt voor 5 minuten. Dus als Zaltbommel in Geldermalsen richting Utrecht. 10 minuutjes op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Op de N233 Veenendaal-Kesteren tussen de A12 en het Ambacht-industriegebied een half uur over 3 kilometer. De N332 Ratel-Lochem tussen de A1 en Laren 17 minuten. En men is bezig met opruimen op de N804 Schaarsbergen-Hoenderlo. De weg is bij Loenen dicht. De explosieve opruimingsdienst is daar aan het werk. O jee, zou daar zijn.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Goedemorgen, Gelderland.

0: Cougarl, Steve Forbert op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is 6:30. We hoorden het net al even in het korte. Benny Jolink, oerend hart, deur donderen. Het zijn allemaal woorden die Gelderlanders wel kennen. Benny Jolink, de man van normaal. Hij heeft gisteren thuis in Hummelo de Buma Cultuur Oeuvreprijs gekregen.
1: Ik zat laatst te drieten op de play. Hier passen als een kijk, maar duurde wel een uur of twee.
2: Ja, ik voel me zeer vereerd. Gelukkig. Ik vind het fijn dat je het woord componist gebruikt. Componist, tekstdichter. Ja. Daar ben ik heel dankbaar voor en ik ben er trots op.
1: Ik zeg oeh! Oeh! Ik zeg ah!
2: Ik vind het een eer omdat het is voor eigenlijk voor creativiteit. He, dat vind ik mijn belangrijkste onderdeel van mijn vak. Ik ben eigenlijk dus beeldend kunstenaar en dingen bedenken en dan maken. Dat vind ik het zelf het belangrijkste. Niet naapen, gewoon zelf iets bedenken en dat dan ook uitvoeren. Maar iedereen kent mij van het uitvoeren van die schreeuwlelijk die altijd op tv was. En die daar op dat podium staat. Maar daar ben ik eigenlijk helemaal niet. Vind ik het creëren en componeren, tekstdichten, dat vind ik veel belangrijker. Ik vind dat ik daar trots op mag zijn. Maar ik loop niet naast mijn schoenen. Zo ben ik niet.
0: Hollandse meester, dat wordt hij eind deze maand, krijgt hij dat echt overhandigd. Dialect op het podium, rock vanuit de Achterhoek. Jolink heeft een eigen geluid neergezet dat nergens anders vandaan kan komen. En dat verdient dus de oeuvreprijs. En daar mag hij inderdaad, zoals hij zelf zegt, ongelooflijk trots op zijn. Dat zijn wij ook op hem. Het woord van de dag. Wat zal ik eens kiezen uit de dikke Van Dijk? Ik pak mijn woordenboekje er even bij. En ik ga bladeren en zoeken. En dan kom ik erop terug naar Player.

Baby Comeback van Player op Radio Gelderland. Goedemorgen. De Nederlandse taal, dat is een schitterende taal met heel veel woorden die wat minder vaak worden gebruikt dan andere woorden. En dat vinden we zonde hier bij Goedemorgen. Bij Goedemorgen Gelderland. Elke dag geef ik je daarom een nieuw woord mee. Dus een woord om een beetje op te kouwen vandaag en misschien weer eens te gebruiken. Die woorden staan allemaal in de dikke Van Dijk. Daar zet ik ze in. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje, vol met vergeten taalparels. En vandaag kies ik voor het woord zwichten. En dat is getipt door een luisteraar, Hans Wildeboer, vanochtend. Die gaat binnenkort proefdraaien op een korenmolen om te starten met de opleiding tot vrijwillig molenaar. Dat is natuurlijk een prachtige ambacht. En daar hoort dit woord helemaal thuis, zwichten. Want voor een molenaar betekent zwichten simpelweg het minderen of het weghalen van het zeil op de wieken. Als het te hard waait, dan moet het zeil eraf, anders gaat de molen er vandoor. In het dagelijks leven gebruiken we figuurlijk zwichten voor wijken, toegeven of bezwijken onder druk. Het woord is al eeuwen oud en hangt samen met zwenken en wijken.

kunt ook zeggen, ik had mij zo voorgenomen om deze week niet te snoepen, maar toen een warme appeltaart op tafel kwam, ja, toen ben ik toch grandioos gezwicht. De directie wilde eerst niet meebewegen, maar onder druk van de vakbonden moesten ze uiteindelijk wel zwichten. En je kunt dus ook zeggen, Hans klimt straks dapper de molenwieken in, hopelijk zonder te zwichten, voor hoogtevrees. Zwichten.

0: George Michael en Faith op Radio Gelderland. Maakt het 9:10. Tijd voor het weer. Johnny Willemsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij hebben allebei vanochtend een paar druppels gehad, hè, op ons hoofd richting het werk.
1: Ja, klopt. En op sommige plekken in Gelderland is dat nog het geval. Hier en daar kan een spatje vallen. Maar gedurende de ochtend stelt het eigenlijk nog vrijwel niks voor. Wel veel wolken en een aantrekkende zuidwestenwind. Ja, de buien van betekenis staan pas op het programma voor de loop van de middag. Dus ik denk dat het tot 1 uur of 2 eigenlijk de meeste plaatsen in Gelderland wat droog is.
0: Okay.
1: En vanaf 2 uur vanuit het westen, dus die buien, zit je helemaal in Winterswijk. Dan kan het zomaar tot 4 uur duren voordat de eerste regen van betekenis valt.
0: En zit er ook stevige wind bij dan vanavond?
1: Niet extreme windstoten of zo, maar de wind is al aan het aantrekken. En er staat vanmiddag gewoon een doorstaande wind, een zuidwestenwind, windkracht 4. Misschien aan het water en de randmeren een windkracht 5.
0: Oké, dat vandaag dus. Dus eigenlijk grotendeels nog best wel oké. Hoe is het morgen?
1: Morgen beter. In de
0: beter nog?
1: Ja, in de vroege ochtend misschien nog een buitje. Hè. Vannacht zijn er nog een paar buitjes, maar vroege ochtend misschien nog. Maar al snel vrij zonnig. En een graad of 19 als middagtemperatuur. Dus een droge dag met geregeld zon.
0: Oké, nou, dan heb ik wel zin in het weekend.
1: Ja, dan is weer iets minder. Zaterdag is het zeker niet koud. Sterker nog, misschien nog iets warmer dan vrijdag. Ongeveer 20 graden. Maar wel een grijze dag met af en toe een beetje regen. En op zondag dan zijn er een paar buien, maar ook weer wat zonnige momenten. Ja, het mooie weer is eigenlijk pas volgende week. Dus dan krijgen we te maken met een hoge drukgebied. Krijg je in ieder geval heel rustig weer, dus weinig wind en droog. 'S Ochtends kan het wat grijs zijn. Mist bijvoorbeeld is een mogelijkheid. En in de eerste dagen van volgende week ligt de temperatuur nog niet heel hoog. 18 of 19 graden. Maar mogelijk dat in de tweede helft van de week de wind wat zuidelijk wordt, dan komt er ook meer zon, minder kans op grijzigheid. En gaan we naar ruim 20 waarschijnlijk.
0: Oké, een rustige, maar misschien wel hele mooie week nog volgende week voor de boeken.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké. Johnny, dankjewel. En wij horen jou over een uurtje bij Rob in Op de Koffie, hè?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, afgesproken. Rob, goedemorgen.
2: Morgen.
0: Jij hebt op deze donderdag gekozen voor een onderwerp waar je het bij de koffie over wil hebben met ons.
2: Zeker. De HEMA bestaat 100 jaar. Maxima gaat vandaag op werkbezoek. Even kijken wat er allemaal is bij de HEMA. Maar iedereen heeft wel iets met de HEMA, volgens mij. Dus wat is jouw HEMA-gevoel?
0: Het is natuurlijk wel echt een winkel die ook zichzelf weer opnieuw heeft uitgevonden.
2: Ongelooflijk.
0: Hè? Want het was eigenlijk een beetje een aflopende zaak.
2: Weg, toen is Broekhoorn er even ingesprongen.
0: Ja, en toen kwam er een soort rebranding en opnieuw ingericht. En in eerste instantie dacht ik van, wat gaan ze doen?
2: Ja, dat is goed gelukt, hè?
0: En nu heb ik het idee, als ik die winkel loop, ik word er wel weer.
2: Ja, je wordt er blij van. Het is niet de allergoedkoopste winkel, maar ook niet de duurste winkel. Maar je krijgt een soort prettig gevoel of zo.
0: Ik weet niet. Hij is ook handig voor schoencadeautjes de komende feestmaanden weer.
2: Dat dingetje is, school campus natuurlijk. En ze hebben tegenwoordig best wel hele goede reclames. Toch?
0: Online zijn ze vooral ook heel grappig om in te springen op de actualiteit. Dat valt me op.
2: Nat worden.
0: En mijn associatie, ik weet nog dat ik...
2: Rookworst.
0: Ja, maar toen liep ik dus in de winkel en toen zag ik een kind voor mij zo'n bak met die worsten. Zo'n worst eruit pakken, eraan likken en die worst weer terugleggen. Dat is ook altijd mijn associatie met de HEMA.
2: Oké. Okay. Nee, de worst mag nooit weg. Als de worst bij de HEMA weg, is de HEMA dood. Hè?
0: Ja, dat is het wel, hè?
2: Ja.
0: HEMA-worst, ja. Oké, de HEMA 100 jaar met koninklijk bezoek vandaag. Ja. En natuurlijk de vraag op Radio Gelderland. Wat is voor jou
2: de HEMA?
0: De HEMA. Waar staat er HEMA ook weer voor, weet jij dat nog?
2: Hollandse Eenheidsmaatschappij. En dan weet ik niet of die A nog voor Amsterdam is, of dat die maatschappij is geworden, zal ik maar zeggen.
0: Ik heb nog een paar seconden liedje.
2: Kijken.
0: Kan ik dat nog snel...
2: Vanwege die makkelijke prijzen, hè?
0: Ja, precies. Hollandse Eenheidsmaatschappij Amsterdam.
2: Toch, die A.
0: Toch wel, ja. Oké, nou, weten we dat ook weer. Of weten we dat gewoon weer, inderdaad. Dat mag je doorgeven?
2: Ja, bellen straks. Bellen? Mailen, alles kan.
0: Oké. Rob@gld.nl of een appje. Maak er een hele mooie donderdag van. En ik denk dat er ook wel een country plaatje langskomt bij jou zo.
2: Ik denk het wel.
0: Dag van de country muziek.
2: Country music.
0: Ja, plaat bij de dag zometeen. Ik ben heel benieuwd welke dat gaat worden.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
4: Zei jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket. Oh, hey.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
1: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
1: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen...

0: geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
1: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
0: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
2: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
0: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Verkeersinformatie aan de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello. 5 kilometer, 11 minuten. De vertraging komt door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. Blijf op de A1, maar dan een stuk Apeldoorn richting Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer langzaam rijden, stilstaan. 10 minuten extra reistijd daardoor. En de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen de aansluiting met de A12 en industriegebied het Ambacht. 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En dan nog een wegafsluiting. De N804 Schaarsbergen richting Hoenderlo is tussen Schaarsbergen en de aansluiting met de N304... door opruimwerkzaamheden in beide richtingen gesloten.
4: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
5: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw

Zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Op de koffie.

Billy Joel en My Life hier op Radio Gelderland. 9:10 geworden. Het is donderdag 17 september. Spannende dag voor alle NEC-fans. Vanavond gaat er gevoetbald worden in Turijn. Juventus, NEC in de Europa League. Verder, kan er iemand voor de deur staan die zegt: wil je postzegels kopen? En wordt het toch weer een zeer aangename dag. Hier is Diana Ross, The Chain Reaction.

0: Newman, Something in the Air. Hier op Radio Gelderland is het 9:09 geworden.
1: De plaat bij de dag.
0: Tijd voor de plaat bij de dag. Het is vandaag de dag van de country music. En Henk die dacht, nou dan heb ik er nog wel eentje voor je. Hij is blues, hij is country, hij is geweldig. Zegt Henk. Maar daar zijn we het volledig mee eens. Chris Stapleton is plaat bij de dag. Tennessee Whiskey.

Chris Stapleton, het Tennessee Whiskey op de dag van de country muziek. Plaat bij de dag, Henk, dankjewel. Ja, dit is muziek ook voor lekker laat in de avond. Gewoon even zitten met jezelf of een paar vrienden en genieten van wat je ook drinkt. Plaat bij de dag trouwens, die is er iedere dag. Hè? Heb jij een plaat bij de dag? Laat weten welke jij wil hebben via de app 06-22-22-1342. Of mail even, rob@gld.nl. Welke plaat en waarom? Dit is George Ezra. Don't matter now.

Dit weekend bij Omroep Gelderland staan we stil bij operatie Market Garden. Bij ons volg je live de herdenkingen in Arnhem, vanaf de Ginkelse Heide en in Oosterbeek. Ook nemen we je mee naar de Bridge to Liberation, live vanaf de John Frostbrug in Arnhem. Dus wil je niets missen? Kijk dan op gld.nl/marketgarden.

Joel, Billy Ocean en Love Really Hurts Without You hier op Radio Gelderland. 2:02. Het warmt op, maar niet al te snel hoor. Het is 13 graden in Arnhem en in Barneveld 14. En dan kijken we ook nog even naar het nieuws op gld.nl. Daarin toch een vervelend bericht voor alle Arnhemmers. Want Arnhem wordt de komende jaren een duurdere gemeente. Yep. Miljoenen euro's naar klimaatpotjes, tot tientallen extra handhavers en pendelbussen voor Vitesse. Arnhem gaat de komende jaren op allerlei terreinen meer geld uitgeven. En waar die rekening dan terechtkomt, ja, dat is natuurlijk altijd duidelijk, hè, bij de inwoners. De lasten stijgen fors in Arnhem, waardoor Arnhem inmiddels qua lasten een peperdure stad is om te wonen. En dat gaat de komende jaren verder toenemen. Want hoewel natuurlijk Nijmegen Havana aan de Waal heet, is Arnhem sinds 2022 echt knijterlinks. En er wordt de poet eerlijk verdeeld, toch? Ja. Dan ook nog het verhaal van Ben Saunders natuurlijk. En de vriendin van Ben die vraagt om rust. Want zij zegt, ik ben er in onbeschrijfelijk groot gat gevallen. Dinsdag overleed de zanger Ben Saunders. En zijn vriendin Janita doet een oproep op Instagram om met de woorden van onze zoon Benji te spreken. Mama, ik heb een gat in mijn hart dat nog maar voor 1% gevuld is. Dat schrijft ze op Instagram. Ze noemt het overlijden van Ben Saunders een onbeschrijfelijk groot gat in het leven van de familie en de naaste. Ja, 43 jaar is Ben Saunders geworden. Dat is veel en veel te jong. Allemaal te lezen op gld.nl. En heb jij tips? Dan zijn die ook van harte welkom, hè? Via de app, snelst. 06-22-22-1342. Nieuws bij jou uit de buurt. Wij horen het ook graag. Hier is ABBA. Head over heels.

0: Crathub en How Would You Feel? 18 minuten voor 10 geworden. Het is vandaag 17 september. De HEMA bestaat precies 100 jaar. En daarom krijgen ze vandaag bezoek van koningin Maxima. Doet ze in het filiaal in Amsterdam. Ja, de HEMA betekent ook Hollandse Eenheidsmaatschappij Amsterdam. In de tijd opgericht om makkelijke prijzen neer te zetten op goede producten. Ze hebben het moeilijk gehad. Maar ze zijn er weer doorheen. En ze zijn weer helemaal terug, de HEMA. Daarom vandaag maar eens de vraag. Wat is de HEMA voor jou? Als ik HEMA zeg, wat komt er dan bij jou naar boven? Natuurlijk de rookworst, zou ik bijna zeggen. Maar HEMA is meer, hè? Toen ze bijna omvielen, was toch het land wel een rep en roer. Want na de V&D ook nog de HEMA. Nou, dan zijn we een stukje van onze identiteit kwijt. App of mail alvast wat de HEMA voor jou nou is. Dus straks zullen we nog bellen. Dit is Morgan Wallen.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Boy in the Bubble van Paul Simon. Het is 11:10 geworden. Maar eens even naar het weer gaan kijken met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is een beetje zo'n tussendag lijkt het wel. 20, een beetje grijzig, misschien regen, maar toch...
1: Het valt vanochtend wel goed mee. Er zijn wel heel wat wolken, maar af en toe schijnt de zon er toch ook nog doorheen. Een neerslag van betekenis valt er voorlopig nog niet. Dat staat wel in het programma voor de loop van de middag. Zit je in het uiterste westen van de provincie, is dat al vanaf een uur of twee. Dan zit je in de Achterhoek, dan blijft het waarschijnlijk tot een uur of vier droog. Maar in de loop van de middag dus stevige buien vanuit het westen. Kan af en toe echt wel doorplensen. En voor die buien uit wordt het een graad.

0: Graad of 18. Nou, als het flink regent, dan zakt de temperatuur naar een graad of 14.
1: Kijk, en dan gaan we dus een andere tijd in qua weer, of valt het allemaal mee?
0: Nou, het wisselt wat af. De buigheid neemt vanavond en vannacht af. Minimumtemperatuur van een graad of 12. En dan is er morgen weer behoorlijk wat ruimte voor de zon. Wordt het 18 of 19 graden, eigenlijk best wel een aangename dag. Er staat wel een matige wind. Zaterdag wordt het warmer, een graad of 20. Maar is het wel grotendeels bewolkt met soms een beetje regen. Zeker niet kletsnat, maar ja, het kan wel af en toe wat regen vallen. Maar er is wel zachte lucht. Hè. Overdag een graad of 20, maar ook 's nachts en 's ochtends vroeg is het 15 of 16. Zondag weer wat zon, maar ook nog een enkele bui. En vanaf maandag waarschijnlijk een tijd droog weer. Dus volgende week droog weer en heel rustig weer, nauwelijks wind. Is wel een risicootje op wat grijze starten. Denk aan mist 's ochtends. En de temperatuur is een klein beetje onzeker. Waarschijnlijk aan het begin van de week net onder de 20. Maar mogelijk in de tweede helft van de week zelfs iets boven de 20.
1: Nou zeg, we gaan er weer naartoe. Lekkere nazomer. Johnny, dankjewel.
0: Graag gedaan.

Dat blijft lekker, hè? Barry White and What Am I Gonna Do With You. Op zo'n ochtend waarvan je denkt van, nou, wat moeten we mee doen? Nou ja. Gewoon lekker de radio aanzetten en je niet te druk maken. Hond misschien mee naar buiten. En als je op je werk zit, gewoon extra koffietje. En langzaam op gang komen met de Moody Blues. Have to fall in love.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
10: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
11: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
12: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
13: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Lieselot, dankjewel.
17: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: De koffie.

attraction, it's got to be perfect. Of moet het gewoon goed zijn voor een goede prijs? Want dan kun je terecht bij de HEMA. Ja, Nederlands trots bestaat vandaag 100 jaar. En daarom krijgen ze bezoek van koningin Maxima. Maar ze krijgen ook bezoek van allerlei klanten natuurlijk, die iedere week wel een keer over de vloer komen. Wat is jouw HEMA-gevoel? Want toen HEMA dreigde om te vallen, toen zagen we toch wel dat de HEMA in heel veel harten besloten is. Kortom, iedereen heeft al iets met die HEMA. Al is het maar van vroeger uit dat het een van de eerste winkels was waar je gewoon lekker een beetje kon ronddobberen en wat bekijken en wat drinken en wat eten misschien wel. Kortom, gewoon uit kon gaan tijdens het winkelen. Nou, vandaag 100-jarig bestaan dus van HEMA. Bezoek van koningin Maxima. Wat is jouw HEMA-gevoel? Als je dat wil vertellen op de radio, dan kun je bellen 0800 345 0345. Als je het wel wil melden, maar niet wil vertellen, dan kun je schrijven via de mail rob@gld.nl of de app gebruiken 06 22 22 13 42. De HEMA krijgt bezoek vandaag van koningin Maxima, want bestaan 100 jaar. Maar ja, niet alleen Maxima heeft een HEMA-gevoel, dat heeft iedereen wel. Wat is het gevoel dat jij hebt bij de Hollandse Eenheidsmaatschappij Amsterdam? De HEMA. Bel, app of mail tijdens Van Dikhout.

0: Te veel is niet genoeg. Niet bescheiden zijn, zegt Van Dikhout. 18 minuten over 10 geworden. We hebben vandaag over de HEMA bij de koffie. Want de HEMA krijgt bezoek vandaag van de koningin Maxima. Vanwege 100-jarig bestaan. Maar bijna iedere Nederlander heeft toch wel een zo'n HEMA-gevoel. Ze bestaan niet voor niks, 100 jaar. Trouwens, nu helemaal in handen van de Van Eert-familie. Dus van de Jumbo ook. En ja, die hebben het redelijk op poten gezet. Kun je wel zeggen, toch? Lekker lunchje deden wij, zegt Ingrid bij de HEMA. En koffie met gebak, dat doen we ook nog geregeld. HEMA, het echte gevoel, toch? Ja. Even kijken, Hans zegt goedemorgen. Ik heb laatst een paar keer de HEMA moeten bezoeken. Omdat zij verschillende dingen hebben. En ik moest een nieuwe broekriem hebben, kussen slopen. Ja, op internet kun je dan alleen van die hele sets kopen. Bij de HEMA, gewoon los. De blokker is weg, dus voor een nieuwe pan ga ik ook naar de HEMA. Zit lekker dichtbij. En wat hielp, van de postcode loterij had ik kaartjes met 5 euro korting. Ja, lekker. Even kijken. Gerry, dat is ook een inzender die echt wel aan de HEMA verknocht is. HEMA, dat is voor mij onderbroeken, lakens, make-up, keukenspullen en tompoezen. En waar ik dan al een beetje wandelend en linkelend tegenaan loop en altijd handig is om te hebben. Je hebt een Janneke-servies, vooral als er ergens een babytje geboortje is. Kleertjes, ook heel makkelijk bij de HEMA. Heerlijke winkel. Ja, gezellig winkelen met mijn lieve moeder. Met 3 hartjes van Erik. Ja, dat deden heel veel mensen. En heel veel moeders ook met hun lieve zoons en dochters. Gewoon even naar de HEMA. Even zitten, een goede soep pakken. Klaar, af. Nou, zegt Walter, HEMA, echt HEMA. Ik heb in het distributiecentrum gewerkt in de HEMA. Dat zijn wel slavendrijvers, hoor. 650 piks per uur moest ik halen. De norm. Nou ja, je nadeel heeft zijn voordeel, toch, Walter? En 0800-345-0345. Wim, goedemorgen.
1: Hallo?
0: Ja. Ja, je moet even. Jij luistert via het internet?
1: Ja, één moment.
0: Ja, zet me even uit, anders even vertragen.
1: Ja. Ga ik even weg, ja.
0: Jouw HEMA-moment, Wim.
1: Nou, ik als jongen, toen ik naar de ambachtsschool van Zutphen naar Deventer moest, liep ik dus dat station en dan kwam ik langs de HEMA destijds. Maar goed, dat is 66 jaar geleden.
0: Ja.
1: En dan moest ik een aantal dagen een dubbeltje opsparen, omdat ik dan ging lopen in plaats van met de fiets. Oh. Dus hoefde ik de stalling niet te betalen.
0: Ja, ja.
1: En dan had ik eindelijk, dacht ik, 50 cent bij elkaar. En ik terug weg s'avonds naar huis. Ik denk, dan ga ik rumbonen halen. Ja. Ik heb die rumbonen gekocht, meneer Keizer, dus destijds de oprichter eigenaar hier in Zutphen. Die zij heeft er nou 1 of 2 extra bij ingegaan. Die vond dat zo leuk.
0: Mm-hmm.
1: Maar fijn, ik moest nog warm eten. Dus ik loop naar huis, toen nog een kwartiertje of zo. En ik werd me toch een tijdje ziek. van die rum. Maar er zat rum in. Ik had natuurlijk van het leven, ik was 11 jaar nog.
0: Oh, zo, ja, ja, ja. Ja.
1: Dus je was, ik heb daar hele dankbare herinnering aan. Later zat ik heb meneer Keizer dat ooit ook verteld. En hij vond het prachtig. Hij zei, wil je er nog over hebben? Ik zei, nee, ik eet ze nooit meer.
0: Dat is wel een mooi verhaal, hè? Je was kotsmisselijk.
1: Ja,
0: maar je hebt er wel goede herinneringen aan.
1: Ja, mijn moeder zei, wat heb je toch? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik ben zo beroerd.
0: Ja, ja, jij was misschien wel dronken geworden als je extra van die rumboontjes pakt. En als 11-jarige ben je natuurlijk niks gewend.
1: Ja, nee, 50 cent. Dat was toen misschien een alle wonder of zo. Maar het was voor ons toen veel geld.
0: Ja.
1: Ja, want ja, ik heb er dus een week voor moeten sparen omdat ik...
0: Nou, en dan heb je het en dan word je er ziek van. Ach, wat. Ja, je hebt wel een mooi verhaal trouwens. Hè? Voor je hele leven gaat dat mee. Ja, dat is misschien nog wel.
1: Ik hoop dat je er iets aan hebt.
0: Ja, daarom. Dankjewel. En rumbonen nooit meer gedaan?
1: Nee, dat van zijn leven niet meer. 66 jaar geleden.
0: Wim, dankjewel. Ja, je bent nooit te oud om te leren, zou ik zeggen. En ook niet te jong. Ja, dit is een mooi verhaal natuurlijk. Hè? Je koopt iets, je spaart iets en het valt tegen, maar je hebt toch... Leven lang, 66 jaar geleden. Dat prachtige HEMA-verhaal. Dat zitten meer mensen hier. HEMA, dat is voor mij een herinnering aan ruim 45 jaar geleden. Toen heb ik vakantie weggedaan bij de banketbakkerij in Ede, schrijft Jeroen. Daar maakten ze alle koekjes voor alle HEMA's in Nederland. Geweldige herinnering voor mij nog steeds. Dat heerlijke vakantiewerk en heerlijke koekjes natuurlijk. Ach, voor mij ook een speciaal gevoel hoor, zegt Simone. De HEMA. Ik was er vaak met mijn moeder op woensdagmiddag. Als ze klaar was bij de kapper, dan gingen wij een pastijtje eten. En dat was nergens zo lekker als toen. Dat is nu 57 jaar geleden. Wij kochten er ook mijn eerste BH'tje. En ik spijbelde van school om een lekkere mokkapunt te gaan eten. Wij fietsten daarvoor van Beek naar Nijmegen. En ik kom er nog best vaak hoor. Het hoort gewoon bij je leven. Ja, Ach, dat zegt ook Frederik. Ja, voor mij is de HEMA toch met mams gaan zitten, koffie doen en iets erbij. En wat dat iets erbij was, dat kon iedere week anders zijn. Maar het gebak van de HEMA, daar wil ik ook echt mijn duimen voor omhoog doen. Nou, Jeroen, je hoort het. Je hebt op een goede plek gewerkt voor die koekjes en het gebak. En natuurlijk de worsten. Je ruikt het door de hele HEMA heen. Maar Jeroen zegt ook, die worst die is zo ongelooflijk HEMA. Volgens mij hebben ze ook een echt eigen recept. Ja, volgens mij hebben ze aan willen sleutelen en is dat weer teruggedraaid. Omdat Nederland pikte gewoon een nieuwe HEMA-worst neer. Dus het is het oude gewoon weer terug. Ja. Voor mij is de HEMA een soepje doen, zegt Onno. Een soepje doen en dan vooral de soep meenemen naar buiten en even gaan zitten. Dat kan tegenwoordig. Ze maken daar echt goede soepen. Dus wat mij betreft blijven ze nog lang. Nou zeg, HEMA 100 jaar. Heb jij nog HEMA gevoelens? Laat weten. Via de app en via de mail. Hier is Greg Kin met zijn band Jeopardy.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Milo en Howling at the Moon. We hebben het vanochtend over de HEMA. Die krijgen bezoek vandaag van koningin Maxima vanwege 100 jaar bestaan. En die worst, inderdaad, zegt Bert, ja, die is begin van het jaar weer veranderd naar het oude recept. Ze hadden een nieuw recept voor beter leven en wat milieuvriendelijker omgaan met dieren. Maar dat werd niet gepikt door de mensen. Nee, die wilden gewoon de ouderwetse rookworst. En toen zei de familie van Eert, nou, wat de klant wil, dat krijgt hij. Dus gewoon weer de ouderwetse rookworst. Dus heb je die hele knapperige rookworst met dat velletje, dan heb je weer een ouderwetse HEMA-worst. Dat zegt ook een Willem. Ja, de HEMA-worst is onovertroffen. Ik weet niet wat dat is, of dat gewoon de herinnering is ook, omdat ik hem al heel mijn leven, al 60 jaar lang, gewoon eet. Of dat hij echt gewoon anders is dan de andere. Het is misschien allebei, want hij is echt dus anders dan alle anderen. Ze hebben een geheim kruidenmengsel. Dat gaan ze ook niet bekendmaken. Dat staat overal wel te lezen. Goedemorgen. Mijn man wilde altijd die warme worst van de HEMA. Dat vond hij echt de lekkerste, zegt Nancy. Ook Ingrid zegt, ja, lekker hoor. Rookworst van de HEMA. Heerlijk blijft het toch. Ik ga zo meteen nog even. Ik ben nu een beetje warmer gemaakt, zegt Elaine. Ja, nou ja, het is ook een mooi plek hoor, toch? Ja. Vanavond waarschijnlijk op de alle journaals Maxima, die misschien wel zo'n tompoesje pakt. Hoe zou je dat koninklijk eten? Ja.

0: Het goede doel, ik dans, dus ik besta.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Aangekomen bij het spelletje voor bij de koffie doen we iedere dag in Op de Koffie. Gewoon jou de gelegenheid stellen om 3 prijzen te winnen. Leuk, van onze GLD-winkel. En de eerste vraag die houdt ons altijd een beetje bij de dag. De tweede gaat naar de muziek en de derde naar de provincie. Dan weet je wat je kunt krijgen. En je kunt dus met 3 goede antwoorden 3 leuke prijzen krijgen van ons in een envelop. Maar altijd een beetje je kennis testen. Wat hangt er nog in het hoofd? En wat is er bijgekomen? Wat is er al weggelopen? Moet je opzoeken. Eerste vraag, die brengt ons in 1958 bij de televisie. Voor het eerst toen te zien Pippo de Clown op de tv. Hoe heette zijn vrouw ook alweer? Van Pippo? Ja, moet zeker in leeftijd hebben om dat nog ergens paraat te hebben. Pippo de Clown voor het eerst in 1958 op televisie. Vandaag, 17 september. Hoe heet de vrouw van Pippo de Clown? Als je dat denkt te weten, dan ga je de komende 2 platen appen of mailen. Mailen doe je weer op het gld.nl en de app gaat via 06 22 22 13 42. Hoe heet de vrouw van Pippo de Clown? App of mail?

0: Lily Allen, 22. Het is 13 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor ons spelletje voor bij de koffie. Drie vragen, drie prijzen te winnen. Met goede antwoorden natuurlijk. Nou, het eerste goede antwoord, dat is al gegeven. Anders kom je niet door de ballotage. En Mirjam, wat is namelijk de vrouw van Pieper de Clown?
2: Mama Lou.
0: Juist. Was jij een kijker naar Pieper de Clown?
2: Ik ken het,
0: Je kent het, ja.
2: Ja, ik heb het ook gezien.
0: Ja, maar, bewust ook?
2: Lang geleden.
0: Ja. Ja, nee. Ja. Ik vis even naar je leeftijd, hè.
2: Ja, ik ben nu 59.
0: Ja, dan heb je het ook ergens gezien, maar niet echt dat je dacht van... Nou, hè, ik word heel teleurgesteld als ik vandaag mis. Nee,
2: nee, dat klopt.
0: Pieper de Clown en Mama Lou, ik zal even dat dingetje draaien. De tune.

0: Pipo Wagen, dat is ook wel een begrip geworden. Hè? Als je nu af en toe zo'n bed and breakfast een beetje bijzonder wil doen, dan kun je in een Pipo Wagen slapen.
1: Ja.
0: Daar moet je wel zin in hebben. Want het klinkt altijd avontuurlijker dan het al in werkelijkheid is.
1: Nou, mijn dochter heeft het een keer gedaan en die heeft er erg van genoten.
0: In een Pipo Wagen?
1: Ja, in een Pipo Wagen.
0: En wat was het overheersende gevoel?
1: Knus, intiem.
0: Knus, intiem.
1: Gezellig.
0: Kijk, dat zijn de verhalen die mama's willen horen. Gewoon.
1: Ja.
0: Ja, ik heb een leuke tijd gehad in een piepenwagen. En we gaan naar vraag 2, die brengt ons bij de muziek. Dit heb je dan wel bewust meegemaakt, in je puberteit waarschijnlijk. Toen, in 1977, aan top van de hitlijsten, Baccarat met Sorry, I'm a Lady. Kwamen de dames uit Spanje of Italië?
1: Spanje.
0: Ik klink bijna zeker hierin.
1: Ja, in Mexico. Ja.
0: Ja, want? Want?
1: Ik weet niet waarom, maar ik weet het.
0: Ja, ja, dit was zo'n aparte band. Die hadden een paar hits. Baccarat. Ja. En door het accent onthoud je gewoon als ze vandaan zijn gekomen. Hè? Spanje.
1: Ja.
0: De Gelderse vraag.
1: Ja.
0: Het brengt ons bij een brug, de Martinus Nijhoffbrug. Want we hebben wat bruggen in Gelderland. Waar ligt die Martinus Nijhoffbrug? Bij Zaltbommel of bij Hattem?
1: De tweede.
0: De tweede?
1: Ja. Nee. Oh, jammer.
0: Ach, de Martinus Nijhoffbrug is de vervanger eigenlijk van de Bommelse brug.
1: Oh.
0: Ja, hij ligt er alweer 30 jaar. Ja.
1: Sorry. Ja,
0: hoezo? Sorry, het kost jou een prijs.
1: Ja, jammer.
0: Nou, wat ga je doen vandaag verder?
1: Werken nog.
0: En wat houdt dat in?
1: Ik werk middagavond bij de bloedbank in Den Bosch.
0: Oh, en jij tapt bloed dus?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe moeilijk is dat? Want ik ben panisch voor mensen die een naald in me gaan steken. Dus...
1: Nou ja, het is vooral een beroep met gevoel, vind ik altijd.
0: Je
1: voelt vooral goed waar aders liggen. En het leuke vind ik dat je met... heel veel verschillende mensen te maken hebben met allerlei verhalen van jong tot oud. Die allemaal komen voor een goed doel. En dat vind ik geweldig. Ja.
0: En hoe hebben jullie dat geleerd? Waar oefen je nou op? Op een varken of zo?
1: Je oefent eigenlijk... het kan op een pot, maar dat wordt eigenlijk niet gedaan. Je oefent

0: op collega's en dan begin je.
1: Zo.
0: Ja, met een collega erbij. Maar,
1: ja, toch wel, ja.
0: Die vooraf even voelt van, nou, hier voel ik iets voor jij is en zo. Ja, leer je het gaandeweg.
1: Ja.
0: De een kan het heel goed en de ander zal het niet leren. Maar ja, vooral gevoel.
1: En scheelt het ook per mens dat jij denkt van, dat is de mijne. Wij hebben een band, ik kan jouw bloed er zo uitlurken.
0: Ja, nou ja, zo werkt het niet, want we doen op volgorde van binnenkomst natuurlijk. Maar er zit heel veel verschil in,
1: Nou, één tip dan voor mensen die een beetje zenuwachtig zijn. Wat zeg jij dan? Doe maar rustig of...
0: Wel even rustig inademen en uitademen. En bij het uitademen prik ik vaak en dan hebben ze het niet in de gaten.
1: Ah, kijk. Zo ben je gepakt, hè, door. Ja. Juist. Goed zo, Mirjam.
0: Ja. Zo en het. Afleiden, hè. Ja. Gewoon een leuk gesprek aangaan.
1: Ja, of muziek van Baccara opzetten.
0: Hè? Dat weet je niet,
1: Wil je hem horen of niet? Sorry, I'm a lady.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja, nou, veel plezier op je werk, hè? Dat zit wel goed, hoor.
0: Dank je wel. En veel succes met de uitzending.
1: Merci. Dag, Mirjam.
0: Dag.
2: Here comes that man again. Something in the way he moves.

Ach, ze waren met z'n tweeën. Nu is er nog eentje over, maar ja, die is nog steeds wel bakker aan met af en toe andere meiden naast haar. Maite Mateos. Dat was in het zwart gekleed. Geweldig. Ja, dit waren echt supersterren, hè, toen. Miljoenen platen verkocht. Sorry, I'm a lady. Bakkara. Dit is Steeler's Wheel. Neem ons mee naar 11 uur. Met Star.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
2: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey, je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
4: Albert Heijn. Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
9: Lieselot, dankjewel. De verkeersinformatie, dan er is een melding vanaf de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met een kwartier vertraging door de politiecontrole.
10: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg. Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Hey Remo!
15: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
14: Hey Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
20: Op de koffie.

0: Paul Young and Love Will Tear Us Apart. Maar ook het misschien ontbreken van subsidie kan wel eens dingen opbreken. Gisteren gemeenteraad Arnhem. Daar is een nieuwe budgettering uitgerold over van allerlei zaken. Arnhem wordt een stuk duurder. Arnhem gaat ook een stuk minder financieren. En één club die misschien wel onder de wielen komt van al die bezuinigingen is het Cirque de la Liberté. Toch best een begrip in Arnhem en omstreken. Gerda en Geraldine zijn vanochtend hier maar eens te gast om te praten over het circus. Want het is al wat eerder bekend, hè, bij jullie geraakt. De geldkraan gaat een beetje dicht.
1: Een beetje.
0: Helemaal.
1: Cirque de la Liberté, wij maken vanaf 2014 ieder jaar een hele grote circus theaterproductie. Dat deden we eerder in de ASM-haven. En nu moeten we locaties zoeken in de stad, omdat in de ASM-haven gebouwd gaat worden. En we hebben eind juli te horen gekregen dat de gemeente Arnhem Cirque de la Liberté niet langer wil subsidiëren voor het jaar 2027 en 2028.
0: En waarom is dat gezegd? Wat was de reden?
1: Er was een adviescommissie in het leven geroepen. Een betaalde adviescommissie. En die heeft zo gezegd een positief oordeel uitgesproken. Alleen te weinig punten gegeven aan Cirque de la Liberté om voor geld in aanmerking te komen.
0: Ja, dat sta je dan, Jill, in.
2: Hè? Ja, dat is niet fijn. En dat is natuurlijk de aanvraag voor 2027, dus volgend jaar en het jaar daarop. Dat is een subsidieaanvraag die je één keer in de twee jaar kunt aanvragen. Ja, als we die niet, als dat niet gebeurt, waar het nu dus naar uitziet, maar we maken bezwaar, we zijn echt wel eens bezig om te kijken welke mogelijkheden zijn er wel. Dan houdt na deze voorstelling die we gaan maken dit najaar van 23 oktober tot en met 8 november op de Korenmarkt bij Florfina. Dat is dan onze laatste. Ja. Want het is ook zo, wanneer je cultuur kan niet bestaan zonder subsidie. We zijn geen commercieel bedrijf. We zijn een stichting. Je wil iedereen betalen wat hij nodig heeft. Alle kosten. Wanneer wij ons kaartje zonder subsidie, dan zou een ticket misschien op €80 komen. Ja. En nu ligt die op €27,50. Wanneer je alleen komt, of met z'n tweetjes, en kom je met vier en meer, zakken wij al in prijs. We geven ook mensen bij volkshuisvesting een fikse korting.
0: Ja, dus jullie hebben wel een soort missie dan?
2: We hebben zeker een missie. We hebben ook bijvoorbeeld durf te delen tickets. Mensen die wat meer betalen, zodat wij een pot kunnen vullen waarmee we vluchtelingen, mensen die echt geen geld hebben, toch kunnen laten komen naar onze voorstellingen. Dus eigenlijk is onze
1: Ook alle Gelre-pashouders.
2: Alle Gelre-pashouders.
1: Kunnen een ticket kopen met hun Gelre-pas tegoed.
0: Ja.
1: Kijk, ja.
0: Je wil dus gezien worden. Je hebt dan een boodschap ook, denk ik, voor mensen. Wat is die buiten dat cultuur verbindt?
1: Het allergrootste thema is vrijheid.
2: Altijd.
1: En vrijheid is zeker op dit moment, maar de laatste decennia, een schaars goed aan het worden. En wij willen heel graag dat iedereen kan genieten van het circus van de vrijheid, in vrijheid, omdat samenwerken, samenwonen en samen beleven een groot goed is.

0: Belinda Carlisle en Circle in the Sand. We hebben visite vandaag op de koffie. Geraldine Lodders en Gerda van Kalsbeek van Cirque de la Liberté. Dat is een club die circus maakt op hun eigen wijze. Hè? Want wat is die wijze eigenlijk, Gerda?
1: Het is circus theater. Het is het nieuwe circus. Dus niet met dieren, nee, dat mag ook helemaal niet. Maar het is circus theater. En de nadruk ligt dan ook op theater wat betreft het verhaal. Er gaat een verhaal verbeeld worden door circusartiesten. Allemaal professionele circusartiesten en professionele muzikanten. Dus live muziek ook. En die circusartiesten die zijn allemaal hoog opgeleid. Hebben ook gewerkt bij Cirque du Soleil. Vinden het hartstikke leuk om in Arnhem te werken met de ruwe diamant Cirque de la Liberté.
0: Ja.
2: Dus ook eigenlijk en, wel ja. Onze geuzennaam, denk ik. Het circus van de vrijheid. Daar staan wij voor.
0: Ja. En, wat is vrijheid tegenwoordig dan?
2: Positief proberen te kijken naar de wereld. Elkaar ontmoeten. We hebben jarenlang, toen we aan de overkant van de Rijn zaten, op stadsblokken, hebben we bijvoorbeeld bankjes gehad. Geen stoelen. Zodat als de ene helft van de bank lacht, dan volgt de andere ook. Je hebt meer intimiteit. Ja. Bij het met elkaar beleven van een voorstelling.
0: Ja. Is dat nog echt van deze tijd? Het met elkaar beleven en bewonderend
2: als
0: kijken?
2: Je bij ons, ik durf te zeggen, wanneer je bij ons in de voorstelling zit, dat het echt met elkaar beleven is. Ik merk dat merk ik echt.
0: Ja,
2: dus dat merk ik echt.
0: Je wordt een ander mens van een voorstelling van Cirque de la Liberté.
2: Ja, ja.
1: Je wordt er blij van.
2: Je wordt er blij van. Je gaat met een goed gevoel weg. En je hebt met elkaar iets ervaren. Ik denk dat dat echt zo is.
1: Ja, ja en dat versterken we ook nog eens door vooraf aan de voorstelling, aan de show, samen te gaan eten. Spaghetti met olifantentranen. Dat is een begrip geworden, een traditionele maaltijd geworden in Arnhem. Mensen in de ASM-haven zaten aan een 85 meter lange tafel en aten met elkaar die spaghetti met olifantentranen. En leerden elkaar ook kennen, want mensen zaten ook met vreemden aan tafel. En die traditionele maaltijd, spaghetti met olifantentranen, die zetten we nu ook door, bijvoorbeeld bij Sounds. Want we staan in het restaurant Florfina op de Korenmarkt. En de chefkok van Florfina gaat die maaltijd maken. Dus mensen kunnen een ticket kopen voor de show en voor de maaltijd.
0: Juist, en dat kan dan best wel eens de laatste voorstelling in... Ja.
1: Het zou de laatste voorstelling van Cirque de la Liberté kunnen worden.
2: Op maat naar de toekomst.
1: Ja.
2: Maar het zou fantastisch zijn als iedereen weer gewoon komt. De ticketverkoop loopt. Hij loopt ook goed. Ik zou nog extra mensen met een geldpas op willen roepen. En anders doen we er ook nog wel een extra mail op uit. Of een extra nieuwsbrief op uit. Ook voor jullie is de mogelijkheid om mee te boeken met de spaghetti en olifantentranen.
0: En Sounds, zo heet die, hè, de nieuwe voorstelling.
2: Sorry, ja.
0: Wat gaat die brengen?
2: Geluid, muziek, wat het met elkaar doet. Live muziek, maar dat is altijd bij ons. En wat gebeurt er? Wat doen je gedachtes? Het is een totaal ervaring.
0: Ja.
2: Hij is nog volop in de maak.
0: Juist. En hoe kunnen mensen jullie steunen in die aanvraag om toch levend te blijven met wat subsidie van Arnhem, gemeente?
1: Door vooral te komen.
0: Oh, ja, ja.
1: en tickets te kopen. En we zijn nog bezig met plannen en ideeën om te kijken hoe we de bevolking van Arnhem, want ieder jaar hebben we duizenden bezoekers, vanaf 2014 al, om te kijken hoe we de bewoners kunnen enthousiasmeren. We weten in ieder geval wel dat, en dat bleek ook gisteravond, dat een flink aantal politieke partijen vinden dat Cirque de la Liberté moet blijven bestaan.
0: Korenmarkt, Sounds heet de voorstelling. Wanneer?
2: 23 oktober tot en met 8 november.
0: Kaarten en dan krijg je er eten erbij.
1: Nee, die krijg je niet bij. Die kun je erbij reserveren, bij kopen. Ja. En deze voorstelling, dat is een uitzondering, is voor 12 jaar en ouder.
0: Dat klinkt al spannend weer.
1: Dat is heel spannend.
0: Dat erom.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Jij wil nog een plaatje, Geraldine?
2: Ja.
0: Jij zag hem staan en je dacht, die hoort bij ons eigenlijk.
2: Ja, this world is our home. We moeten het allemaal met deze wereld doen en met elkaar.
0: Douwe Bob, die zingt dat. Dames, dankjewel.
2: Hartelijk bedankt.

Odyssey op Radio Gelderland om 11:55. Going back to my roots. Ja, het wordt warmer in de provincie. We gaan langzaam toch naar die 20 graden. Garderen 17 graden. En in Vuren 16,7. Ja, lekkere temperaturen ook voor deze donderdag. Kijken we nog even naar de toestand op de Gelderse wegen. Daar rijdt het op het gemak door. Behalve op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Daar nog 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dit is Doe Maar. Eén nacht alleen.

Good riddance, the time of your life van Green Day. Hier op Radio Gelderland, 17 voor 12 geworden. Nou, een hele goede avond hebben heel veel mensen als ze gewoon lekker naar de Veluwe gaan en beurlende herten kunnen bekijken. En ook kunnen beleven eigenlijk. Want in deze tijd van het jaar kun je dat oergeluid over de Veluwe horen schallen. Het geluid van eigenlijk ja, flirtende, uitdagende, seksualiserende herten eigenlijk. Het beurlen klinkt als een heel lang gerechte bas. Maar wil je dat een keer horen? Nou, dan hebben wij wel een paar mooie plekken uitgezocht. Ik ga ze hier niet verraden, maar op gld.nl kun je wel lezen waar je het beste kunt zitten met z'n allen. Nou, eentje zou ik dan doen. Wildobservatiepunt Alverschoten. Een hele mooie plek, groot open grasland. Vernieuwd en vergroot. Het adres Alverschotenseweg 50 in Hoogsoeren. Voor andere mooie plekken, voor beurlende herten. Met z'n allen beleven. gld.nl. Maar wij zien dat die artikelen heel goed gelezen worden. Een oerflirt op de Veluwe. Hier is Paul Henke.

When Tomorrow Comes van de Eurythmics. 10 voor 12 geworden. En enige tijd geleden maakten we bekend dat Wesley Snijder Memorabilia ging verkopen uit zijn eigen leven. Onder andere shirts die hij had geruild, die hij had gekregen. En ook, ja, zijn bal. Zijn zilveren bal als de tweede beste speler op het WK van 2010. Nou, die is verkocht voor 19.001 euro. Bij elkaar staat nu de teller op 32.000 euro. Het is eigenlijk nog steeds niet bekend waar het geld naartoe gaat. Er zit geen goed doel aan, dus waarschijnlijk is het goede doel Wesley Snijder. Ja, alhoewel hij zelf zegt, ik wil gewoon de verhalen die achter die dingen zitten delen met de mensen die ze kopen. Hij heeft ook de wedstrijdbal van de kwartfinale van Oranje tegen Brazilië geveild. En dat was 6.124 euro. Mooie opbrengst voor een bal en een shirt, toch? Ja. Hoewel, het shirt van Maradona, dat bracht 8,5 miljoen op. Dus ja, altijd baas boven baas. Baba.

0: Beach Boys en Bob Rann. Het is 7 voor 12. Erik van den Berg staat klaar.
1: Ja.
0: Met een...
1: Ik heb ook zonnige muziek.
0: Ja?
1: De 3 voor 3, ik zal het alvast verklappen. Het duurde pas over 3 uur, maar kun je tot die tijd iets voor jezelf gaan doen. Nee, ik heb 3 Spaanstalige hits uit verschillende decennia. Dit is een beetje... Is dat toch een beetje voorbij, die zomer, langzamerhand?
0: Nee, die gaat gewoon door de volgende zomer, heb ik het idee.
1: Ja, leven de klimaatopwarming.
0: Ja, dat is ook niks, zonder seizoen. Wat verder nog?
1: We hebben het over burlende herten natuurlijk. Ja. De herfst, tenminste vroeger de herfst begon. Nu gaat de zomer gewoon door.
0: Ja, die hormonen maar die herten, die gaan gewoon...
1: Ik weet niet of dat ook opschuift. Of die op een gegeven moment denken van... Nou, we kunnen wel een maandje later gaan burlen.
0: Of langer.
1: Ja, geen idee. Dat gaan we doen. En we gaan het hebben over pizza's, zal je aanspreken. Een probleem wat ik niet ken. Namelijk, wat als je je pizza niet hebt opgegeten... en je wil hem later weer opwarmen.
0: Of koud eten kan ook, hè.
1: Ja, maar ik slaag er wel in over het algemeen... om mijn pizza eens geheel op te eten, hoor.
0: Ja, ik heb wel eens uitzonderlijke dagen dat er een paar punten blijven liggen. Maar ik kan er ook heel slecht tegen. Hier heb je wel eens van die pizza-avonden. Dan wordt er weer een redactieclub geacht om even te brainstormen. Dan blijft de pizza staan.
1: Ja.
0: Die wordt in de koelkast gelegd. Daar heb ik geen moeite mee om die in de magnetron te floepen.
1: Nee, maar ik vind de pizza koud ook niet raar.
0: Nee, ja.
1: Het is niet echt iets... maar goed, als je hem wil... Als ik weer bij mij in Zelm, bij de pizzeria... als mensen dan in de doos meekrijgen... die niet op, krijg je meteen een instructie bij hoe je het beste kunt opwarmen. Dat vind ik wel goed. Goede service.
0: Op de Zelms. Ja, ja,
1: nou, daar gaan we het onder meer over hebben. Dus wij komen de tijd wel door tot 3.
0: Juist. En heb jij op- of aanmerkingen of tips ook nog om pizza warm te maken? Ja.
1: Kom maar door.
0: Erik@gld.nl. Nog 1 voor de ochtend van Orleans Dance With Me. Hele lekkere middag.

0: zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op. Niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
12: Voordeeluitjes.nl. Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
13: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
18: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren.
19: Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
20: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
21: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
22: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
23: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
26: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
27: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
28: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
27: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
28: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
29: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
30: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
31: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
29: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
32: Tot 3. Met Erik van den Berg.

0: Sammy Ramses Jaffe. En Ramses is een van de Nederlandse zangers, tekstschrijvers die zijn geëerd deze week met een plek in een nieuwe Wall of Fame van Nederlandse tekstschrijvers, waar ook Frank Boeien in is gekomen. En John Eubank bijvoorbeeld. En Emil Hartkamp. Dus een bond gezelschap aan mensen die prachtige muziek hebben gemaakt zijn bij het Beeld en Geluid in Hilversum vereeuwigd. Een soort Walk of Fame, maar dan. Het is 12 minuten over 12. Een hele goede middag. Welkom bij Tot 3. Het Burlen gaat weer beginnen, jongens. Je kunt weer kijken naar Burlen de Herten. En als je je afvraagt waar moet je zijn, ja, natuurlijk op de Veluwe. Maar de Veluwe is nogal groot natuurlijk. We hebben een mooie post gedaan op onze website. En ook in de app is dat te lezen. Waar kun je nou het beste kijken? Inclusief adressen en wat tips om het Burlen te gaan bewonderen. Bijvoorbeeld wildobservatiepunt Alfenschoten. Mooie plek om te gaan kijken. Bij Hoogsoeren. En wie weet heb je geluk. Wel een beetje op tijd uit de veren natuurlijk. Want dan heb je de meeste kans om ze te horen.
1: Tot 3 met Erik van den Berg.
2: Wat een

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Hier in Tot 3 op Radio Gelderland. Ja, langzaam zeker komen we richting de herfst. Het gaat meer regenen, maar toch wil Joy het hebben over natuurbranden, over bosbranden.
1: Ja,
0: waarom?
1: Ja, ik doe het nog even.
0: Het is voorbij.
1: Nu kan het nog. Nee, want om het risico op grote natuurbranden te verkleinen, plant natuurmonumenten op verschillende plekken op de Veluwe meer loofbomen. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want dit jaar zijn er dus in dat gebied meerdere natuurbranden geweest, waaronder de grote brand op een militair terrein bij het Harde. Om zulke branden te voorkomen, kijken terreinbeheerders en veiligheidsregio's samen naar oplossingen, dat zegt deze boswachter.
2: Bij naaldhout is de kans groot dat zo'n vuur zich veel sneller gaat verspreiden. Met name dat er heel veel hars in zit, in de naalden bijvoorbeeld. Dus in loofhout gaat de brand langzamer vooruit over het algemeen dan in naaldhout.
1: Dat is goed, hè?
0: Nooit over nagedacht.
1: Nee.
0: Ik denk, een boom is een boom en als het droog is, branden ze allemaal. Maar er zit dus een verschil tussen.
1: Ja, dit brandt dus minder snel en minder, of hoe zeg je dat? Ja, het verspreidt minder snel.
0: Ja.
1: Dus dat is een mooi iets. Ben jij donor eigenlijk, Erik?
0: Ja.
1: Als ik vragen mag, tenminste.
0: Ja, mag je vragen. Ik ben zowel bloeddonor nu. En als ik overleden ben, mogen ze alles van me hebben wat ze weer kunnen gebruiken.
1: Ja, ja, bij mij ook. En 6 jaar geleden kon iedereen die geen donor wilde zijn, die kon dat aangeven. En wie dat niet deed, die kreeg de registratie geen bezwaar. Nou, nu blijkt dat meer dan de helft van die mensen na hun overlijden alsnog geen donor wil worden. En dat komt dan omdat de nabestaanden dat niet willen. De directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting, die weet waardoor dat komt.
3: De korte samenvatting daarvan is dat nabestaanden soms verrast zijn door de keuze van hun dierbaren in het donorregister. En dat dat in een situatie van veel verdriet en hoge emoties vaak leidt tot een onzekerheid over wat de keuze is. En dat ze daarom voor de zekerheid geen bezwaar maken.
1: Aha. Ja, de vraag naar orgaandonoren die is groot, want eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of een ander orgaan.
0: Ja, en er moet ook snel gehandeld worden natuurlijk, hè?
1: Heel snel.
0: Ik bedoel, je overlijdt en dan moet er wel eigenlijk direct actie worden ondernomen. En ik snap, zeker als het overlijden onverwacht is, daar staat je hoofd als familie natuurlijk niet na van neem papa maar mee, want er moet eerst nog wat getransplanteerd worden.
1: Er moet nog even wat uitgehaald worden. Nee, en dat is dus het lastige aan dit verhaal.
0: Ja. Nee, helemaal goed. Maar goed dat er zoveel mensen wel donor zijn geworden.
1: Zeker.
0: Er zijn al heel wat winst geboekt, maar er kunnen er altijd nog meer bij.
1: En zo is het ook.
0: Word al een donor, mensen. Geef je ook bloed eigenlijk?
1: Nee, dat niet.
0: Ben je niet bang voor prikken, toch?
1: Ja.
0: Oh, dat deed hij.
1: En dat is heel stom, want mijn linkerarm zit helemaal vol met tatoeages en mijn enkels. Dus
0: dat onderga je dan maar wel zo leidzaam van doe maar.
1: Ja, maar dan zweet ik wel van tevoren, hoor. Het is echt heel erg. Maar wie mooi wil zijn, moet pijn lijden.
0: Zo is dat, helemaal goed. Davaris.

Penny Lane, The Beatles. Maar ik vermoed dat je zowel de titel als de artiesten wel had herkend. Zometeen heb ik trouwens nog deze voor je. Even een kleine popquiz. Een soort intro-spelletje. Heb je enig idee welke plaat je zometeen te horen krijgt? Dat lijkt me toch niet al te moeilijk, toch? Maar goed, die hoor je pas na Erik Messi en na Kim Wilde. Als je benieuwd bent hoe het de NEC en de NEC-fans vergaat in Turijn... vanavond spelen ze voor de Europa Cup daar tegen Juventus. Kijk op onze website en in de app. Om 12 uur is het fanplein open gegaan. Zometeen verwachten we de eerste foto's en filmpjes natuurlijk van de NEC-fans daar.

Crazy Little Thing Called Love. Queen, het is 1:50 tot 3 op Radio Gelderland. Zometeen eens even kijken wat het weer de komende tijd gaat doen. Het schijnt weer aardig weer te worden. Maar goed, jongens, de herfst komt er ook aan, hè? Dan mag het ook af en toe wel eens wat regenen, toch? En een mooie herfstdag met een beetje zon. Ik hou er wel van, hoor. Radio Gelderland, Michael Bublé.

0: Haven't Met You Yet, Michael Bublé. Radio Gelderland, we gaan ons even verdiepen in de wereld van de digitale dingen. De schermpjes in ons leven. Nou ja, dat komen we overal tegen natuurlijk. Geen leven zonder schermpjes. Waar zouden we zijn zonder de schermpjes? Een enkeling die denkt van, had ik maar geen schermpjes. Ik heb een hekel aan schermpjes. Nou, dat kan allemaal. Sterker nog, je kunt er ook wel echt een hekel aan krijgen, omdat je niet weet hoe het werkt bijvoorbeeld. Maar gelukkig is daar nu de hulp. De digi-hulp.
1: Wat wij zien is dat als mensen bijvoorbeeld de vragenlijst in moeten vullen, dat ze dan begint eigenlijk al met dat ze een mail krijgen met soms allerlei ingewikkelde termen, zorgdomeinnummer of DigiD, moet u inloggen, koppelcodes. Dus wij beginnen eigenlijk in die basis al, als mensen daar niet uitkomen, dat wij ze dan helpen om in te loggen. Dus wij helpen niet bij medische vragen, maar echt bij wat is DigiD, waar kan ik alles vinden? Nou, en als mensen dan ingelogd zijn met onze hulp en ze moeten een vragenlijst invullen, dan staat er soms zoveel informatie in zo'n scherm dat ze dat zelf, ja, eigenlijk niet, ja, waar moest ik nou ook alweer kijken? En wij helpen dan mee, zeg, ja, daar staan de vragenlijsten en wij werken ook met alle zorginstellingen samen, dus wij weten welke zij ook gebruiken. Dus wij weten ook waar wij de mensen op kunnen wijzen.
2: Belangrijk is het met, ja, dat de zorg ook steeds digitaler wordt, de toekomst kijken.
1: Ja, dat is waanzinnig belangrijk. Sowieso wordt de maatschappij steeds digitaler, dus het probleem van dat niet iedereen mee kan, is denk ik wel breder dan de digitale zorg. En zeker als je beseft dat relatief eenvoudige, empathische hulp die wij bieden, dat het enorme toegevoegde waarde heeft. Dus het is ook niet iets heel ingewikkelds wat we als maatschappij moeten gaan organiseren. Maar het is wel nodig dat het gebeurt.
0: Digihulp. En nu vraag je af, waar vind ik dan die digihulp? Nou, natuurlijk online. Ja, dat is ook wel wat. Heb je digihulp nodig, moet je online gaan zoeken naar de antwoorden. Maar je kunt ze ook bellen. 0800 1508. Dus noteer dat nummer voor alle digitale vragen. 0800 1508. De digi-hulp.

0: Nergens goed voor de dijk. We gaan eens even kijken. Met Johnny bij Weerplaza naar het weer. Johnny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, vertel eens, hoe staat Gelderland ervoor? Schijnt de zon?
1: In de Achterhoek hier en daar nog wel. Maar de bewolking is vanuit het westen wel aan het toenemen. En ja, de radar begint ook vol te lopen met buien. Die zijn voorlopig vooral voor de westelijke kustprovincies. Dus Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Maar verschuiven wel landinwaarts. Dus vanmiddag komt ook Gelderland aan de beurt. Als eerste het westen van de provincie. En voordat het in Winterswijk regent, is het waarschijnlijk wel een uur of vier. Okay. Maar ook daar krijgen we met regen te maken.
0: Maar een beetje de regen van niveau, stelt het wat voor? Of...
1: Nou, het is wel buiig, dus ik kan af en toe wel redelijk doorplensen. Gisteren hadden we natuurlijk wel echt onweer bij de bui, dat verwacht ik niet. Maar wel gewoon dat het soms stevig regent, ja.
0: En hoe gaat het dan verder?
1: Nou, vanavond trekken de meeste buien naar Duitsland weg. Maar vanavond en vannacht blijft nog wel een enkele bui mogelijk. Er zijn ook wat opklaringen, koelt af tot een graad of 12. Morgen in de vroege ochtend misschien nog een laatste buitje, maar de hoofdmoot morgen is gewoon droog met ook behoorlijk wat zonneschijn. Een graad of 19 morgenmiddag, best wel een mooie dag.
0: Okay.
1: En ja, in het weekend is het ook zeker niet koud. Zaterdag een graad of 20 en ook zondag 18 of 19. Zaterdag veel wolken, misschien een beetje regen, maar niet heel veel. En zondag dan weer een mix van buien en zon. Het droge weer, dankzij een hoogdrukgebied, krijgen we vanaf volgende week. Dus vanaf maandag eigenlijk, dan verwacht ik geen neerslag meer. Wel heel rustig weer, dus weinig wind en 's ochtends kans op mist.
0: Mm-hmm.
1: Eerste dagen van begin volgende week is het nog niet zo warm. 18 of 19 graden. En later in de week zou er een zuidenwindje kunnen opsteken. En dan wordt het nog wat warmer. Dus dat nazomerweer zit nog steeds wel in de verwachting.
0: Kijk, op naar een nazomertje volgende week. Dankjewel, Johnny.
1: Graag gedaan.
0: Martin Garrix, samen met Ed Sheeran.

Mooie samenwerking, Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Zo meteen na 1 uur te gast hier in de studio van Radio Gelderland. Belinda Kinnaars heeft uiteraard weer nieuwe muziek. Meteen regelmatig brengt ze wel weer een nieuw liedje uit. Ze heeft aan het einde van het jaar, dat wordt ook weer een soort traditie, een kerstshow in de Achterhoek, gaat ze ook alles over vertellen. En wij sluiten dit uur af met Elvis. Suspicion.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
10: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
12: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
13: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
12: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Ik heb één file voor je. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 10 kilometer langzaam rijden, een minuutje of 10 oponthoud. Daar is een onwelwording. De rechterrijstrook is daar momenteel dicht.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
18: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
17: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
19: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
20: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
24: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
25: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
26: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
27: Oké.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
29: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
30: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
31: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
32: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
33: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
34: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
35: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
34: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
35: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
34: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
35: Oké, ga ik op letten.
34: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
35: Doe ik.
34: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
36: Tot 3. Met Erik van den Berg.

0: Mongo Jerry, all right, all right, all right. In de studio van Radio Gelderland, ook leuk als je zit mee te kijken. Of misschien ga je nu wel meekijken als je hoort dat ze in de studio is. Blinde Kinnaar, zangeres.
1: Goedemiddag.
0: Uit Zeddam.
1: Ja.
0: En altijd in Zeddam blijven wonen ook, toch?
1: Ja.
0: In de Achterhoek.
1: Ja.
0: Jou krijgen ze met geen stok uit de Achterhoek? Of ben jij niet zo...
1: Nee, ik denk het niet. Nee, dan moet het Bonaire worden. Maar...
0: Bonaire, dat is saai.
1: Ja,
0: maar wel warm.
1: Ja, warm, saai en lekker rustig.
0: Oké.
1: Okay. Heerlijk.
0: Ik ben er nooit geweest. Jawel.
1: Oh, Erik.
0: Ja, aanradertje.
1: Aanradertje voor jullie. Lekker daarheen gaan, lekker chillen.
0: En dan een beetje dobber in de zee.
1: Ja.
0: S'avonds aan de cocktails en voor de rest geen...
1: Ja, watersport. Je hebt van allerlei mooie watersporten. Er zijn ook wel activiteiten. Je hebt overal muziek. Dus ja... Mijn hart wordt helemaal blij als ik aan Bonaire denk.
0: Oké, okay. Heb je nog opgetreden ook op Bonaire? Of,
1: Ja, met Robert Pauwels en met Patrick.
0: Okay.
1: Zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
0: Maar was dat zo'n reis met Nederlandse artiesten naar een tropische oord of zo? Of,
1: Nee. Je hebt daar een strandkroeg en die heeft één keer per jaar... zo ergens in januari hebben ze een groot feest. Dan komen al die eilanders, heel veel Nederlanders, die komen dan daarheen. En dan wordt er de hele dag gewoon lekker muziek gemaakt en gedraaid. En, dus het is één groot feest. Dus, ja, het is heerlijk met de voetjes in het zand en in het water. Lekker feest vieren.
0: Helemaal lekker bel weer geboekt voor januari. Of,
1: nee.
0: Moet je zelf een beetje opdringen.
1: Nou, helaas.
0: Jongens.
1: De coronatijd heeft eigenlijk een beetje fysiek. Dus daarna hebben ze wat gas teruggenomen. En doen ze het nu met Robert Pauwels, wat ook gewoon helemaal goed werkt. Dus...
0: Nee, dat is ook prima. Ja. Maar het zou extra leuk zijn als je ook Blinde Kinnaar daar aan het strand hebt natuurlijk.
1: Vind ik ook.
0: Mopt, maakt er wel even helemaal af natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Maar jullie hebben dan wel regelmatig, maar het is al in de Nederlandse artiestenwereld echt een dingetje. De reizen.
1: Ja, klopt.
0: Dus naar de sneeuw, of naar Turkije, of weet ik wat. Zonnige oorden.
1: Ja,
0: dus met een groep fans op vakantie ergens naartoe.
1: Ja.
0: Jullie s'avonds lekker optreden.
1: Ja, dat is echt heel leuk. Ja, in april hebben we dat gedaan met Lucassen. In november heb ik er eentje met een ander bedrijf, zeg maar. Dus daar heb ik ook helemaal zin in. En dan ga ik nog naar Newcastle met de boot. En dan hebben we natuurlijk nog elk jaar het fantastische bootreis met Ancora. Dus...
0: Maar Newcastle, dan zing je op de boot. Dan is op de boot is het feest, zeg maar.
1: Ja, met een grote ferry waarvan alles te doen is... gaan we met volgens mij met 400 mensen. Ze hebben één zaal hebben ze afgehuurd. Dus daar is de hele avond muziek, twee avonden lang. En de rest is gewoon lekker genieten daar. En eten, drinken en gezelligheid.
0: Geweldig. Maar zoals Turkije is wel een van de lokale landen... waar we regelmatig die reizen... toegaan natuurlijk. Daar zit je met elkaar.
1: Ja.
0: Met liefhebbers van het Nederlandse lied.
1: Ja.
0: In zo'n all-inclusive natuurlijk.
1: Ja, van hun is het leuk altijd, voor ons ook. Ja.
0: Het lijkt wel uitputtend hoor, man.
1: Dat is van
0: elke dag optreden dan ook, of?
1: Ja, nou, vaak, ja, bijna maar elke
0: mensen
1: dag
0: zitten, ze scheppen bij de all-inclusive een ontbijtje op... en jij staat er al die eerste liedjes te zingen, of?
1: Nou, niet te zingen, maar ja, het is wel zo. Als je uit je bedje komt en je wil een ontbijtje... dan, zo gauw je de hotelkamer uitkomt... Dan komen mensen al van, oh, goedemorgen, heb je lekker geslapen? En zo gaat dat de hele dag door. Dus dat maakt het wel inderdaad verboeiend.
0: Kijk,
1: je moet wel de aandacht aan de mensen schenken. En, maar ja, ook wel ontzettend leuk. Ja.
0: Leuk is dat, binnenkort kunnen we het nog gaan meemaken, meekijken. Want TV Gelderland is een keer meegeweest op zo'n reis dit jaar.
1: Ja.
0: Daar hebben we dus opnames van. Dus binnenkort komen daar de beelden van.
1: Daar
0: was je ook bij, toch?
1: Ik was er ook bij. Samen met Rutger.
0: Justin Cheerio was erbij.
1: En met Robert Pauwels.
0: Ja.
1: Dat was het.
0: Nou, of dat nog niet genoeg is.
1: Ja, dat
0: of dat nog niet genoeg is, mensen.
1: Nou,
0: binnenkort zien we dat op TV Gelderland.
1: Ja, leuk.
0: De muziekreis met Nederlandse artiesten. Hartstikke leuk. Zo direct praten we door met Belinda. Gaan we natuurlijk luisteren naar muziek. Maar eerst even de Brothers Johnson.

0: De Brothers Johnson en Stamp. Te gast zangeres Belinda Kinnaar. Hij woont in Zaandam en zij maakt al heel wat jaartjes muziek. Ik heb het voorheen wel eens verteld, maar je hebt heel lang in het coverband-circuit gezeten.
1: Ja. Yep.
0: En op een gegeven moment dacht je van, nou, ik ga gewoon eens een keer nieuwe wegen inslaan. Ik ga eigen liedjes maken, of liedjes van anderen op een op mijn manier zingen natuurlijk.
1: Ja.
0: En hoeveel jaar is dat inmiddels geleden? Heb je daar ooit spijt van gehad? Want een coverband, ja, je weet zeker, die kermissen gaan altijd wel door. Dus
1: ja, dat is waar.
0: Er is altijd een boterham te verdienen in het kermiscircuit, zullen we maar zeggen. Feesten en partijen. Maar met eigen liedjes moet je altijd maar afwachten of het...
1: Dat is zeker zo. Ik heb daar zeker geen spijt van. Het was ook wel oké, want we hebben ook allemaal met dat besluit toen genomen. Van jongens, als we nog iets anders willen doen, dan moeten we het nu doen. Anders dan, dan ben je al te oud. En ik ben de tel een beetje kwijt hoeveel liedjes verder. Maar behoorlijk wat. Ik heb een album gemaakt. Dus uiteindelijk ben ik wel heel erg trots op wat ik bereikt heb. Dat is nu dan, denk ik, 12 jaar geleden.
0: Dus, ja. Je bent een soort vaste waarde geworden. Bij de megapiraten, festijns en in het circuit.
1: Ja.
0: Ja, ze weten Belinda Kinnaar altijd wel te vinden.
1: Ja.
0: Of altijd, maar.
1: Ja, piratenfestijn altijd.
0: Precies.
1: Hoe bijzonder is dat? En verder, het gaat gewoon hartstikke lekker. Ik mag echt niet klagen.
0: Ik heb een compilatie van al je hits.
1: Oh, leuk.
0: Zijn er in 36 seconden mee klaar, zie ik. Nou, dat is ook wat.
1: Al mijn hits?
0: In 36 seconden.
1: Oh,
0: dat kan niet waar zijn. Dit.
1: Ben ik wel heel benieuwd.
0: Nee, ik heb gewoon maar even 3. Wel leuk, de allereerste was ik gewoon... Eigenlijk wel een subtiele overgang van je coverbandperiode naar je eigen periode. Maar iets van 10 miljoen keer bekeken inmiddels op YouTube.
1: Bizar, hè?
0: En toen kwamen de eigen liedjes in het Nederlands.
1: Oh ja.
0: En je maakt de eigen liedjes en af en toe een mooie bewerking van een bestaand lied natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Want je hoort het, jullie kennen het. En je moet er toch eventjes naar zoeken van wat het ook alweer is. Maar Dolly Parton natuurlijk.
1: Ja, Dolly, ja.
0: Onze Dolly is heen gegaan.
1: Dolly, ja.
0: Heb je veel liedjes van Dolly gezongen in je leven eigenlijk?
1: Nee, helemaal niet. Islands in the Stream, denk ik. Ik denk dat verder ben je gekomen. Heel stom.
0: Nou ja, wat is dit
1: terwijl
0: nou?
1: Ik het echt wel hele mooie muziek vind. Ik luister er graag naar.
0: Ja.
1: Ja, maar Dolly heeft wel natuurlijk wel een karakteristieke stem. Een eigen geluid. En... ja, mijn stem past er eigenlijk helemaal niet bij. Maar dit hebben we zo powerful gemaakt en zo feestelijk. Dus dit pakt er wel heel erg lekker uit.
0: Ja, ik denk sowieso dat dat heel belangrijk is. Als je dan toch iets van iemand anders erbij pakt... dat je het helemaal omzet naar jezelf.
1: Ja.
0: Een klakkeloze cover maken, dat is... Nou ja,
1: ja.
0: Dat kan. Maar ik zou zeggen, maak er echt iets van jezelf van.
1: Ja.
0: Dat je echt denkt van, nou, nu past het mij.
1: Nou, dat. Ja, het is met dit liedje. Ja.
0: En nu is er alweer een volgend liedje. Het is mijn leven.
1: Ja. Leuk, hè?
0: Wat behelst dat, zeg?
1: Ja.
0: Het is mijn leven. Is dit een strijdbaar lied? Gaat dit autobiografisch? Wat
1: nee.
0: Krijgen we zo?
1: Nee, ik heb gewoon de liefste man van de wereld. Hij vindt, hij vindt bijna alles goed.
0: Hij zit ook in de muziek, hè?
1: Ja, hij zit ook
0: Ancora.
1: In de muziek. Ja. En hij is ook mijn steun en toeverlaat. En hij heeft me altijd gepusht wanneer ik dacht van... nou, ik zie het niet meer zitten, het lukt niet meer, ik wil niet meer. Dan zei hij, kom Belin, schouders eronder en doorgaan. En dat hebben we ook gedaan. En dit liedje, het kwam eigenlijk... Emiel, die wilde weer wat schrijven voor me. Hij stuurde wat dingen op.
0: Hartkamp.
1: Emiel Hartkamp.
0: Ja, Emiel Verintimi.
1: Ja.
0: Er is in Nederland eigenlijk maar één Emiel.
1: Of? Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, als je zegt Emiel, zeg je Emiel Hartkamp.
1: Ja, dan weet je dat gewoon.
0: Ja, precies. Ja. Maar die had nog iets liggen. Of die
1: die stuurde dit liedje op. Ik durfde bijna niet te luisteren. Ik had al 3, had ik er al afgeschoten. Van, sorry Emiel, nee, past niet echt bij me. Ik vind het niet zo lekker. Of past niet in het beeld van nu. En
0: 3 keer ook gewoon.
1: Ja, ja. Dus dan jongen, de 4e keer.
0: Doe je huiswerk eens opnieuw.
1: Nee!
0: Hij was hier al bijna zat van. Zo, nou, Belinda,
1: weet ik dan niet. Dat denk ik dan. Dat voel ik me ook een beetje lullig. Ja. Iedere keer vind ik dat lullig.
0: Ook niet. Maar toen deze.
1: Ja, maar Emiel is heel makkelijk. Die zeggen, Belinda, dat maakt toch niet uit. Het moet bij je passen. Het moet goed voelen. Dus dan moet je ook zeggen nee. Dus hij snapt dat. Nou ja, met dit liedje, met kloppende hart heb ik hem aangezet. En ik was meteen verkocht. Ik denk, oh ja, dit is lekker. Lekker energie in. Het refrein is goed meezingbaar. Ja, en iedereen wil wel een keer helemaal los, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Je durfde gewoon niet meer. Na 3 keer. Je durfde de 4e keer niet weer nee te zeggen, natuurlijk. Nee, je had echt zoiets van... Nee, je voelde echt het goede gevoel.
1: Ja, ja. Nee, ik had meteen een goed gevoel. En Patrick ook. En ja, dat hebben we mensen laten horen. Van, wat vinden jullie? Iedereen zei, dit is lekker. Dit moet je doen.
0: Oké.
1: Okay. En ja, dat hebben we opgenomen. En natuurlijk... Ja, het is gewoon weer een hele dikke, vette productie. Ik moet zeggen, die Norris, die maakt er ook wel iets moois van. Hè?
0: Dat is de compaan van Emiel, die samen die muziek maken natuurlijk. Ja. Nou, de jury zit thuis bij de radio natuurlijk. Dus mensen, luisteren naar de nieuwe single van Belinda Kinnaert. En laat maar even weten, wat vinden jullie ervan?

0: Eens even kijken, de eerste stemmen komen binnen. Voor Belinda Kinhaar, wat vindt het publiek?
1: Ik ben benieuwd.
0: Dat zijn Willem Duister vroeg altijd. En wat zegt de gemiddelde Nederlander?
1: Ja.
0: Ik vind hem nu al top. Wat een gezellig liedje.
2: Oh,
0: Gerrit vindt het helemaal oké. En Frans schrijft... gezellig nummer. Goed medeëindertje.
2: Dank je.
0: Nou, drie stemmen. Drie positief.
2: Nou, fijn.
0: En prima weer.
2: Heerlijk.
0: Emiel en Noris hebben hun best weer gedaan.
2: Ja, dat hebben ze. Ja.
0: Wij moeten even verder op in het jaar kijken. Want aan het einde van het jaar heb je altijd wel iets. Tenminste, de laatste jaren.
2: Ja.
0: Mooie concerten in Amphion gegeven. Ook dit jaar is het weer zover.
2: Ja, Amphion dit jaar niet. Maar wel een lekkere, gekke... kerstparty.
0: Een kerstparty.
2: Een foute kerstparty.
0: En welke locatie heb je daarvoor uitgekozen?
2: Zaal Wieleman in Westervoort.
0: Oh, dat is hier niet zo heel ver vandaan.
2: Nee,
0: klopt. Oké, een foute kerstparty. En wanneer wordt die gehouden?
2: Dat is 6 december. Dat is de dag na onze lieve Sinterklaas die naar huis gaat.
0: Dat is wel een hele vlotte overschakeling. Je bent nog erger dan de Albert Heijn. Die gooi je ook op 5 december 's avonds alle chocoladeletters eruit. En de kerstchocolade erin, zeg maar.
2: Ja, nou dat. Ja. Nou ja, ik vond het gewoon een hele goede datum, de 6e. Want dan, iedereen heeft dan klaar met Sinterklaas. Dus dan hebben ze nog een beetje die aanloop naar de kerst. En dan denk ik, nou, gelijk vol erin. Gooi die kerstbomen gewoon uitstallen. De kerstballen
0: kijk,
2: erin.
0: Kijk, ja, precies. Nee, ik heb zelf al heel even een weekje geduld nodig tussen. Maar voor jou maak ik een uitzondering natuurlijk.
2: Kom je?
0: Tuurlijk.
2: Oh,
0: zondagmiddag.
2: Oh, leuk.
0: Alle 13 groeten zetten we gewoon de non-stop dan die dag. Nee, dat komt helemaal goed. Maar gewoon lekker foute kerstliedjes en lekkere gezellige kerstliedjes en...
2: Nou, het wordt gewoon een feestje. Dus niet alleen kerst, maar ook Marco de Hollander, die komt gezellig optreden.
0: Marco de Hollander.
2: Die zingt kerstliedjes, maar ook waarschijnlijk gewoon een paar polonaises. Dus
0: dat
2: het wordt
0: idee.
2: Een feestje en het liefst zo gek mogelijk gekleed. Hebben we vorig jaar ook gedaan en het was zo gezellig dat ik dacht, dit jaar ga ik het weer doen.
0: Komen we binnenkort nog wel een keertje op terug, want het is nu nog zo ver weg natuurlijk.
2: Graag.
0: Dat komt helemaal goed. Jeannette Opper, die heeft ook nog een opperins, heet ze trouwens. Hoi Erik, het was een heel gezellig nummer van Belinda Kinhaar. Zingt ook lekker mee.
2: Dank je.
0: Nou.
2: Wat dus fijn.
0: De Radio Gelderland-luisteraar heeft gesproken. Dit gaat helemaal goed komen.
2: Lekker, jongens.
0: Leuk. Maar ik kom binnenkort nog een keer langs tegen de tijd dat die kerstparty daar is.
2: Heel graag, Erik.
0: Leuk. Belinda Kinhaar, dank je wel dat je er was.
2: Dank je wel.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.

Say I'm your number one princess. We gaan het later dit programma hebben over pizza. Met name de vraag, hoe kun je pizza die je al hebt gekocht, bijvoorbeeld bij een pizzeria en mee naar huis hebt genomen, maar niet helemaal hebt opgegeten, later in de tijd toch nog een keer smakelijk opeten? Wat zijn daarvoor trucs voor? Zowel bij het opwarmen als voor het bewaren natuurlijk. En over pizza gesproken, in Turijn, waar NEC vanavond moet voetballen voor de Europa Cup, deelt verslaggever Karel de Jong op dit moment pizzapunten uit. Althans, zo lijkt het. Hij heeft een doos bij zich, een pizzadoos. Daarin ligt een pizza met punten. Maar daarop staan uitslagen van de wedstrijden. En je kunt kijken via Instagram, maar ook via onze website en app natuurlijk, wat de NEC-supporters verwachten. Karel kwam al de NEC open tegen, kleurrijke supporter, en die weet het zeker, 1-2. We gaan stunten tegen Juventus, zegt hij.

0: Time, the clock of my heart. Culture Club, het is vandaag 17 september. Het is vandaag de verjaardag van een van mijn helden, dames en heren. 91 jaar is hij geworden. Bassie, van Bassie en Adriaan, ofwel Bas van Toor. Hij komt in 1935. Ja, daar moeten we eventjes bij stilstaan. Nou, dit was het eerste wat ik van Bassie en Adriaan heb gezien destijds. Ik was nog maar een jaartje of zeven. Toen heb ik gekeken naar Bassie en Adriaan en de plaaggeest. Nou, dat was wel erg spannend, hoor.
1: Hoi, hoi, hippen de piep, zet op. Die zien nou helemaal geen plaaggeest meer.
2: Die zijn we voorgoed kwijt.
1: Die zien we nooit meer.
2: Nooit meer.
1: Hé, dan hebben onze avonturen toch nog een goed slot.
2: Inderdaad. Eindgoed, al goed.
0: Allemaal magisch. En gewoon omdat het kan, omdat hij 91 is.

0: Yves Berendsen, Verlangen. 14 en 15 november staat hij in Amsterdam in de Ziggo Dome. Ik zie op zijn website dat de laatste kaartjes in de verkoop gaan. Ik zat eens even te kijken of er nog wat meer aanvullende informatie was rond die twee concerten. Nou, zo is er een speciaal sfeervak. Een sfeervak op de tweede ring. Het sfeervak is voor iedereen die wil dansen en springen. Hier hoef je dus niet te blijven zitten op je stoel. Bovendien is er voorafgaand aan het concert voor de mensen van het sfeervak een feestje in het bierlokaal. En krijg je bovendien een fansjaal. Nou was ik een tijdje geleden ook in de Ziggo Dome bij een concert wat wel gezellig was. En binnen no time gingen de mensen voor mij staan en die bleven ook staan. Ja, dan wil ik ook niet vervelend zijn, maar ik denk ja, ik zat net zo lekker zo. Maar die ging eigenlijk niet meer zitten. Mag dat eigenlijk? En kun je er wat van zeggen? Ja. 14 en 15 november staat hij dus in Amsterdam. Yves Berendsen, we draaiden zojuist Verlangen.
1: Radio Gelderland.
0: En dit is van toen, jaren 60. Tommy Rowe. Hij voelt zich een klein beetje dizzy.

0: Radio Gelderland. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
7: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
8: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Eens even kijken naar de files. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 7 minuten, 4 kilometer langzaam rijden. A12 Arnhem richting Duitsland voor de grens. 10 minuten, politiecontrole, grenscontrole. Maar je hoort het juist in het NOS-nieuws. Daar gaan ze binnenkort mee stoppen. Dan stoppen ze met het controleren op de vaste plekken. Dus dan zijn we ook af van deze dagelijkse files en oponthoud voor de grens met Duitsland.
10: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
11: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
10: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Tot drie. Met Erik van den Berg.

0: F.R. David en Words. Hier op Radio Gelderland. 12 minuten over 2, we zetten de klok op rock.
1: De klok op rock.
0: En we pakken de langspeelplaat Deja Vu van Crosby, Stills, Nash en Young erbij. Dan zitten we in 1970-71. Almost Cut My Hair. Maar daarvoor moeten we eerst nog eventjes wat verder terug in de tijd. 1968, de moord op Robert Bobby Kennedy. Hij werd vermoord, was in de race om president te worden. En ook deze Kennedy werd om het leven gebracht. Zo werd dat nieuws vanuit het hospitaal de wereld ingebracht.
2: Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today, June 6, 1968.
0: En wat heeft dat van doen met Almost Cut My Hair? Nou, David Crosby, die het nummer schreef, die was zwaar onder de indruk van deze aanslag, deze moord. En schreef Almost Cut My Hair, omdat hij zo teneergeslagen was, dat hij even dacht, weet je wat ik doe? Ik knip gewoon mijn lange haar af. Omschreven in het lied als I feel like letting my freaky flag fly. Ik laat mijn freaky flag gewoon wegvliegen. Maar hij bedacht zich en hij kutte zijn haar niet af, gelukkig.
1: De klok op rock.
0: Maar dat is het verhaal achter deze plaat. Almost Cut My Hair.

0: Een halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Vrijdag 25 september van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.
1: Punk staat

De Gast, Raak en de zanger van De Gast, Siep van der Ploeg, die heeft tegenwoordig een hele nieuwe carrière. Ja, hij doet nog steeds liedjes van De Gast zingen natuurlijk, maar hij zit ook bij The Scene. En daarnaast is hij, dat is ook wel opvallend, want hij is de jongste ook niet meer, zeer succesvolle triatleet geworden. Hij traint zich helemaal suf, hij zwemt, hij loopt, hij fietst. Dat vind ik knap. Als rock'n'roll artiest ook nog zo'n sportieve carrière op te starten. Radio Gelderland, easy. Ik heb faith no more voor je.

0: het moest gewoon eventjes. Ik kon niet anders. We gaan het hebben over pizza's, Bente.
1: Yes.
0: En met name over het feit hoe jullie dingen weer opnieuw kunnen opwarmen of lekker kunnen krijgen nadat je ze hebt gekocht en besteld en misschien al eventjes in huis hebt. Maar eerst maar eens eventjes kijken naar jouw eigen pizza-beleving. Ben je een beetje een pizza-besteller?
1: Ik hou heel erg van pizza. Het is mijn lievelingseten zelfs.
0: Oh, echt waar? Ja. Als je naar een onbewoond eiland zou gaan, toast pizza's mee en dan komt het goed.
1: Zeker, ja. Nee, heel lekker vind ik dat.
0: En heb je nog voorkeur voor bepaalde soorten pizza's?
1: Ik vind denk ik zelf het lekkerste gewoon met alleen salami. Gewoon lekker klassiek.
0: Gewoon heel basic.
1: Ja.
0: Niet te veel toestanden erop.
1: Nee.
0: Want het is weer, een van mijn dochters werkte een tijd lang in de pizzeria. Toen viel me op dat het steeds gekker wordt. Ik bedoel, vroeger, pizza met een paar dingetjes vlees of een paar champignonnetjes. Nee joh, het is knoflook, saus, swarma. Nou, verzin het allemaal maar. Het gaat allemaal op de pizza. Voor mij hoeft het niet.
1: Ik zeg,
0: too much, een paar ingrediënten is meer dan genoeg.
1: Mm-hmm.
0: En dan nog even de kardinale vraag. Vind jij de pizza Hawaii, vind jij dat wat?
1: Nee, ik vind eigenlijk dat not done is. Dat kan echt niet. Ananas op een pizza?
0: Nee, ja, ik vind het gewoon niet zo smakelijk.
1: Nee, ja, dat ook niet.
0: En voor mij mag iedereen alles op een pizza gooien, hoor, in principe. Zo is het ooit bedoeld natuurlijk, als eten.
1: Dat is
0: je
1: waar.
0: Maakt een bodem en dan gooi je gewoon alles op wat je nog in je koelkast hebt zitten, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Maar schijfjes ananas erop. Het wordt ook natter van en zo. Het is zoetig. Nee, ik zou het ook niet doen. Maar nu is dus de vraag, wat willen we graag opgelost hebben, Bente?
1: Ja, hoe je nou een pizza echt nog lekker kan opwarmen nadat je hem een dag later nog wil eten.
0: Dus je hebt hem thuis bezorgd gekregen, je hebt helft opgegeten, of je had misschien wat te veel pizza's in huis gehaald. Hoe krijg je die pizza nog lekker? Of moet je misschien wel helemaal niet opwarmen? Laat het maar even weten. Wat doen jullie ermee als jullie thuis een pizza hebben liggen? Die nog eventjes een dag later of misschien wel 2 dagen later opgegeten kan worden. Hoe doe je dat? Heb je daar handige tips voor? We zijn benieuwd.

0: Aretha. Aretha Franklin en The Chain of Fools. Iedere dag gaan we in tot drie op zoek naar oplossingen die ons leven wat makkelijker maken. En dit keer duiken wij in de wereld van de pizza's. Dat doen we samen met Bente. Ja, de vraag is, hoe krijg je een koud geworden pizza weer lekker? Dus als je die thuis hebt meegenomen uit de pizzeria, of je hebt hem besteld en hij ligt al een paar uur of een paar dagen, wat kun je dan doen? Nou, Bente, we hebben de eerste oplossing van Remmelt. Die doet er gewoon heel veel extra oude kaas overheen. Geraspte kaas.
1: Okay,
0: en dan gewoon lekker in de oven een beetje aan laten sudderen. Een beetje knasperig laten worden. Nou, dan krijg je gewoon keiharde pizza met heel veel kaas.
1: Wauw.
0: Ja, is wel lekker natuurlijk.
1: Dat is zeker een goede optie.
0: Ja. Zijn er nog meer oplossingen te bedenken?
1: Je hebt meerdere opties om je pizza inderdaad op te warmen. Maar ja, de ene is natuurlijk wel lekkerder dan de andere. Want je kan hem heel makkelijk in de magnetron doen. Maar dan wordt je pizza wel heel erg slap en niet meer zo knapperig. Ah,
0: dan is de beleving wel een beetje weg, vind ik.
1: Ja.
0: Hoor.
1: En wat nou echt het beste werkt, is om je pizza op te warmen in een pan. Want dan blijf je pizza en knapperig en het gaat nog ook eens snel.
0: Oké, maar gewoon met een klontje boter of zo in de koekenpan?
1: Nee, je legt hem eigenlijk gewoon in de pan. Er hoeft niks nog bij de pan.
0: Oké.
1: Dus dat is eigenlijk het meest lekkere. Ja, je zou hem eventueel ook nog in de oven kunnen doen, maar dat duurt gewoon heel erg lang. Dan ben je echt 25 minuten bezig.
0: Oké.
1: Wordt hij ook wel knappig, maar dan ben je langer onderweg. De pan is veel sneller dan de...
0: Gewoon in de pan eventjes aanzetten.
1: Ja.
0: Ja, want dat knapperige, dat is natuurlijk al een van de succesnummers van de pizza. Ik bedoel, ja. Als het slap wordt, dan kan het wel warm worden. Maar als het slap wordt, is de lol wel er een beetje af natuurlijk.
1: Nee, ja, hè? Zeker. Oh, en wat je ook nog zou kunnen doen is, als je hem dan in de pan hebt, een paar druppeltjes water doen en dan de deksel op de pan doen.
0: Ja.
1: Door de damp die dan vrijkomt, kan de kaas ook meer gaan smelten.
0: Oké.
1: Dat is ook lekkerder.
0: Nou, die kaas is natuurlijk een beetje hard geworden dan natuurlijk, ja, in de loop van de tijd. Gisela, die is het eens met mij en Rob. Want we hadden het al eerder even over het probleem. En toen zei hij, ja, ik eet het ook wel gewoon koud op.
1: Oh ja.
0: Kijk, op zich is het een koude pizza met koude kaas en tomaat. Ja, op zich prima natuurlijk.
1: Dat kan je ook doen inderdaad.
0: Het is minder dan warm, maar toch.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook. Ze zegt, ik koop ook vaak gewoon een pizzabroodje op de vuist. Heerlijk, ik ben een echte pizzaverslaafde. Maar goed, het probleem, dus knoop het in je oren. Heb je een pizza in de pan, eventueel met een paar druppeltjes water, dekseltje erop.
1: Ja.
0: En smullen maar.
1: Zeker.
0: Zo simpel kan het leven zijn, mensen. Heerlijk. Nou wil ik vanavond pizza eten.

0: Tried Your Love, Third World.
1: 3 voor 3.
0: Ik heb er nog 3 voor je. En vandaag zijn dat 3 Spaanstalige hits uit verschillende decennia. We beginnen in de jaren 70. Machedares, het Songfestival van 1973. Heerlijk meegalmen zo direct met Eres Tú. Ik weet niet hoe het met jouw Spaans is gesteld, maar dat voor mij dat komt niet verder dan un cerveza, por favor. Ronald Goedemond, de cabaretier, die heeft zich ook verdiept in het Spaans. En hem is iets opgevallen. Kijk of ons dat ook opvalt.

0: voor drie.
1: Ai.

0: Despacito.
1: Ach, ik denk wat Spaanse klanken is altijd lekker zo aan het begin van de herfst. Hoewel het weer de komende dagen weer wat gaat bijtrekken. We krijgen nog een nazomertje, dus
2: lekker.
1: Gaat helemaal goed komen. Despacito, bijna 10 miljard keer inmiddels bekeken op YouTube. 10 miljard.
2: Ja, het is ook gewoon een heel lekker liedje. Ik word er toch meteen blij van. Het is zeker, weet je, het is een beetje druilerig. En dan voel je toch die zon opkomen.
1: En ik had mij ooit voorgenomen, ik ga de tekst uit mijn hoofd leren. Dat lijkt me heel cool.
2: Erik, oké, doe maar.
1: Nee, dat is nog steeds dus niet gelukt. Maar dat is met Rapper's Delight ook nog niet gelukt. En die is nog een keer 30 jaar ouder. Dus...
2: Oh, grappig. Iedereen heeft dat wel met een bepaald liedje. Ik heb dat ooit gehad met Ice Ice Baby. Ik denk dat ik het eerste coupletje nog wel lukt.
1: Maar daarna is het
2: en
1: ook
2: daarna is toch ook weg.
1: Het is heel lekker om zo'n liedje lekker te kunnen. Meezingen.
2: Ja, dat klopt. Maar, ik zou dat wel eens willen zien eigenlijk, Erik, dat jij volledig Despacito misschien...
1: Uitdaging.
2: Als
1: jij dan een ijs-ijs baby uit je hoofd leert, dan leer ik Despacito uit mijn hoofd.
2: We hebben in januari een winterfeest, zag ik van de omroep. Dus Despacito, doe ik ijs-ijs baby.
1: Dat zouden we wel eventjes de knallers van het feest zijn.
2: Dat
1: natuurlijk.
2: Wou ik zeggen.
1: Geweldig. Deze week, zometeen zijn we thuis in Gelderland. Je kijkt ook even naar Turijn, waar NEC vanavond moet gaan voetballen.
2: Absoluut, hebben we verslag van natuurlijk. Dus dat komt langs.
1: Wat gebeurt er nog meer?
2: Nou ja, we hebben de gouden wissellijst. En dat vind ik wel leuk. Vandaag is Koen Wouters jarig. En die ken jij natuurlijk als de zanger van...
1: Clouseau.
2: Exact. Dus die hebben we in de gouden wissellijst.
1: Ach, hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Leuk. Als we trouwens toch gaan zingen. Tenminste, als we gaan zingen.
2: Ja, deze is wel makkelijk, denk ik.
1: Dan kunnen we er ook nog een dansje bij doen. Dan doen we dan doen we het dansje van de Macarena erbij. Oh, dat wordt nu al een onvergetelijk feest.
2: Maar kan jij dan ook een beetje met je heupen zo? Want dat is het. Je moet dat een beetje doen voordat je gaat springen naar de andere kant. Hè?
1: Ja, dat kan ik een beetje, ja. Met nadruk op een beetje.
2: Oké, ik kan het je wel leren.
1: Maar ik heb nog eventjes, hè. Kunnen we nog eventjes oefenen, natuurlijk. Hè.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
7: Ik ben flexibel.
6: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
7: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
6: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Hey Remo!
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Volido! Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
15: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: En er is 1 file in de provincie Gelderland. En die staat op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 10 minuten vertraging.
10: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
20: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
21: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
20: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
22: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
23: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
23: Albert Heijn. Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
25: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
26: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: David Bowie met Modern Love hier in Thuis in Gelderland. Desiree hier, een hele goede middag. Het is 17 september, een dag waarop in 1931 de grammofoonplaat uitkwam. Was gewoon een van de eerste mogelijkheden om muziek ook thuis af te spelen in plaats van het alleen live te ervaren. Kijk, nu is het allemaal hartstikke normaal natuurlijk, hè. Als je een liedje wil horen, je slingert Spotify aan of eventjes YouTube en je kan het horen. Maar toen, in 1931, stel je even voor, dat moet toch een ding geweest zijn? Dat je ineens thuis je muziek kon luisteren die je wilde horen. Dat je niet tegen iemand moest zeggen van, goh, ga jij eens even achter die piano zitten en kan je dan even dit liedje spelen? Maar dat je dan gewoon zo'n grammofoonplaat erop kon leggen en dat je dan de muziek kon horen die je wilde. Dat moet toch echt fantastisch zijn geweest? En wat ik dan zo mooi vind, is dat ze natuurlijk toen in 1931... hadden ze nooit verwacht dat die platen bijna 100 jaar later nog steeds hip zijn. Ik bedoel, onze stagiair is 18 en die verzamelt ze ook, dus ik bedoel maar. Nou, in de Gouden Wissellijst vandaag geen LP, maar een foto van een artiest. Elke dag hangt er wat anders hier in de Gouden Wissellijst in de studio. Soms is het dus een foto van een artiest, de andere keer van een albumhoes, dan weer van een filmposter. Eén ding is zeker, het heeft altijd iets te maken met de dag van vandaag, met deze 17 september. En vandaag zie ik daar een foto hangen van Koen Wouters, want hij is vandaag jarig, nog net geen 60, hij is 59 geworden. En we kennen hem natuurlijk allemaal van Clouseau. Dus ik dacht aan jou de keus. Welke van Clouseau mag ik voor je gaan draaien? Ik zou zeggen, pak de Omroep Gelderland-app erbij. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan kan je heel makkelijk met ons whatsappen. Of je mag natuurlijk ook mailen. Desiree@gld.nl. Zeg het maar, welk nummertje mag het worden?
1: 1. De

0: enige nummer 1 hit in Nederland voor Clouseau. 1 weekje stonden ze op 1, maar hé, het is toch 1 weekje op 1, hè? Passie is dus nummer 1. Zeg het maar, wil je die horen of worden toch deze?
1: 2.
2: Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten...
0: Haalde nooit de top 40 in Nederland, maar is toch wel een beetje zo'n culthit geworden. Ik bedoel, als je Anne heet, dan is dit vast en zeker heel vaak naar je gezongen. Anne is nummer 2.
1: 3.
3: Daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend.
0: Ik heb een hele tijd een jingle gehad aan het einde van mijn radioshow die gebaseerd was op dit liedje. Daar gaat ze. Toch wel een van de bekendste liedjes van Clouseau. En daarom is het optie nummer 3.
1: 4.
3: Bij zichzelf denkt dat ze de mooiste is.
0: Of ga je voor een outsider? Is nooit een hit geworden bij ons, maar toch wel een heel mooi liedje uit 1997. Dat ze de mooiste is van Clouseau is optie nummer 4. Laat het maar weten, welke mag ik voor je draaien? Pak die Omroep Gelderland app erbij. Rechtsbovenin staat dus app ons. Kan je me heel makkelijk een appje sturen met 1, 2, 3 of 4. En dan hoor je hem zo meteen na Michel Fugain.

0: Keith Urban en Michael McDonald met We Go Back. En ondertussen kijken wij naar de gouden wissellijst. Die hangt hier in de studio en daar hang ik dan elke dag een andere foto in. Altijd heeft iets te maken met de dag van vandaag. In dit geval dus 17 september. En ik zie een foto van Koen Wouters hangen. Want hij is jarig en we kennen hem natuurlijk allemaal van de band Clouseau. Dus ik vroeg aan jou, welk van die liedjes mag ik voor je draaien? Nou, dat was eigenlijk al wel heel snel duidelijk in de app. Maar toen kreeg ik toch ineens een appje van Sandra. Ik denk, die moet ik heel even bellen. Sandra, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Desiree.
0: Ja, want jij, vertel even wat je hebt geappt eigenlijk naar me.
1: Nou, ik had eigenlijk gekozen voor Passie. Mm-hmm. Want daar gaat ze, dat wil ik op mijn begrafenis.
0: Ja, daar gaat ze, dat wil je op je begrafenis. Hoezo ben je daarbij gekomen? Dat je dacht, nou, dat wordt hem.
1: Ja, die vond ik gewoon echt heel erg leuk. Vroeger wel, toen ik 18 was, ik denk van, nou, daar gaat ze. Dat vond ik wel heel toepasselijk.
0: Ja, dus het heeft ook nog wel ergens een tikkeltje humor natuurlijk.
1: Ja, van doei.
0: Ja, doei. Daar gaat ze, letterlijk en figuurlijk. Want ben je een beetje fan van Clouseau, Sandra?
1: Ja, vroeger helemaal. En nu eigenlijk ook nog steeds wel.
0: Ja, was het echt posters op de kamer en zo?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, het was natuurlijk, ja, nog steeds trouwens wel een knappe man, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, hij mag er wel zijn. Dus ook al is hij 59 geworden. Dus toen dacht je, nou, toen je 18 was, toen hoorde je dat liedje. En toen dacht je, ja, dit wordt hem. Als ik later in mijn kist lig dan, en ze laten hem zakken, dan moet dit door de speakers knallen.
1: Ja, zwaaien en daar gaat ze.
0: Zwaaien en daar gaat ze. Ja, je had gestemd voor Passie. Maar ja, ik snap wel dat je zegt, ja, die wil ik eigenlijk pas op mijn begrafenis horen. Maar de meerderheid heeft toch echt gestemd voor daar gaat ze. Krijg je dan al meteen een begrafenisvibe of word je er toch nog wel blij van?
1: Nou, dan hoor ik het tenminste als ik erbij ben. Toch? Ja.
0: Dat is ook wel weer waar. Nou, laten we het dan nu draaien en dan hopen dat het nog heel lang duurt, Sandra. Zullen we dat afspreken?
1: Nou, bedankt.
0: Ja, bij deze.
1: Goed, ja, bedankt.
0: Sandra, een hele fijne middag, hè?
1: Zelfde, fijne uitzending. Doei.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Toledo. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Wat dacht je van Japan?
7: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
6: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
7: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
11: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
10: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Het is 4:02. Je luistert naar Radio Gelderland. Er is veel bewolking en vanuit het westen trekken in de loop van de middag buien over de provincie. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg en vannacht is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie besloot hem niet voor de raadkamer te brengen omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor zijn betrokkenheid. En het festival Dreamfields keert in 2027 definitief terug naar recreatiegebied Rederlaag bij Lathum, nadat de grens van 10.000 verkochte tickets is bereikt. De organisatie spreekt van een onverwachte grote steun voor een nieuwe editie. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. En dan nog de files van de ANWB. Er staan meerdere korte files. De eerste staat op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest, 20 minuten. Dan nog de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel en Wadenooijen, 6 minuten. En vervolgens nog de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein heb je ook 5 minuten vertraging.
13: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
14: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
16: Thuis in Gelderland. Desiree van der

Ik heb misschien nog wel een leuk ideetje voor je weekend. Mocht je nog geen plannen hebben, kan je gewoon lekker naar Drenthe gaan. En daar dan een fietsroute doen met alle plaatsen waarover Skik overzingt in deze plaat. Oké, zijn getrainde benen wel handig, want de route is zo'n 100 kilometer in totaal. Nou ja, je kan er natuurlijk ook een weekendje van maken en het dan over 2 dagen verspreiden. Ik zou in ieder geval zeggen, ga lekker op fietsen.

0: Nieuwe muziek van James Blunt. Tastes Like Summer hoorde je hier op Radio Gelderland. En het is wel weer eens tijd voor een spelletje. En dat spelen wij niet met kaartjes zoals in het klassieke spelletje. Nee, wij spelen het met fragmentjes van hits. Ik heb zometeen een opgave voor je en daarin hoor je 6 fragmentjes uit liedjes. En aan jou is er maar 1 vraag. Welke 2 zijn van dezelfde artiest? Denk je het te weten? Stuur me dan een appje via de Omroep Gelderland-app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. Dan kan je me de 2 nummers horen sturen die van dezelfde artiest zijn. En als je dan zometeen bij mij in de uitzending komt en je hebt het goed, dan win je het Omroep Gelderland prijzenpakket. En ja, ik dacht, ik geef het toch even mee als tip. Want ik krijg wel eens foto's binnen via de app van luisteraars. Die zitten er dan helemaal klaar voor Memory met pen en papier. En dan gaan ze meteen meeschrijven. 1 is die artiest, 2 is die artiest. En nou kreeg ik ook nog een tip van een andere luisteraar. Die neemt hem dus wel eens op. Ja, dan gaat hij hem opnemen met zijn telefoon en dan gaat hij terugluisteren. Ik wil het maar meegeven. Ja, hoe je wint, win je. Maakt natuurlijk niet uit, hè? Dus je kan er gewoon zeggen, hop, ik ga nu die recordknop indrukken en dan kan ik het zo nog even een keertje terugluisteren. Moet je hem nu gaan indrukken, hoor.
1: 1.
2: I had a picture of you in my mind.
1: 2.

0: Weer. Vijf.
1: Ik ben benieuwd, heb je een idee welke twee zijn van dezelfde artiest? Stuur me de nummers door via de Omroep Gelderland app. App me dus heel eventjes. En als ik je dan zometeen in de uitzending heb en je hebt het goed, dan win je dat Omroep Gelderland prijzenpakket. En hij is er deze week nog niet uitgegaan, dus het mag ook wel een keertje.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Nieuws in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6. Op Radio Gelderland.
1: En voor de rest, ja, live today, fuck tomorrow, schat. Je kan ook morgen je laatste dag zijn. Je kan ook nu overreden worden.
2: Dat is een mooie.
1: Ja, toch?
2: Live today,
1: fuck tomorrow.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu, tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
9: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
8: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nog de verkeersinformatie voor de provincie Gelderland. Die krijgt van mij de 3 langste files van de ANWB. Die staan op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 18 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden. Dan nog de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef heb je 12 minuten vertraging. En als laatste de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je nog eens 15 minuten vertraging.
13: Grijp nu uw kans.
14: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
15: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
14: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Hey Raymond!
18: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
17: Hey Raymond!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
19: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution. Hoorde je hier bij Radio Gelderland. En dat speel ik deze middag met Adrie. Adrie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Net terug van het tuincentrum. Je zat even lekker een kopje thee te drinken. Je hoort Memory voorbij komen en je denkt, ik ga een gokje wagen. Of wist je het zeker? Dat kan natuurlijk ook, hè?
2: Nou, ik dacht de Backstreet Boys te horen. Het is een boyband.
1: Jij dacht de Backstreet Boys te horen? Nou, laten we nog eens een keertje luisteren naar de opgave.
3: 1.
4: I had a picture of you in my mind.
3: 2.

0: 4. En dan heb ik maar één vraag, Adrie. En dat is, welke twee zijn volgens jou van dezelfde artiest?
1: Ja, 1 en 5.
0: 1 en 5. Laten we gaan kijken. 1. En dat is... Ja, dat is hartstikke goed, Adrie. 1 en 5, die horen inderdaad bij elkaar. Het is alleen niet de Backstreet Boys, het is Boyzone.
1: Oh, Boyzone. Oh, goed.
0: Ja, ja, maar ik moet wel zeggen, hoor, ik snap het wel. Al die Boyzones, of al die Boyzones voor mij nou... al die boybands, die lijken ook allemaal wel een beetje op elkaar, toch? Qua muziek.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Nou, dat betekent in ieder geval dat jij een hartstikke mooi prijzenpakket krijgt... van Omroep Gelderland. Zeg je dan, nou ja, dan wil ik wel Boyzone horen... of zit je nu al helemaal aan de Backstreet Boys waar je op verheugd had?
1: Oh, nee hoor. Laat maar gewoon Boyzone horen.
0: Laten we lekker Boyzone doen. Nou, dan ga ik die voor je draaien.
1: De tweede vind ik leuk.
0: De tweede, die Picture Love Me For Reason bedoel je?
1: Ja,
0: gaan we die voor jou draaien. Adrie, dankjewel voor het meespelen en ik wens je nog een hele fijne middag.
1: Dankjewel. Succes met het programma.
0: Dankjewel.

0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Ja, oh. Ja, ja, ik vind pinacolada is wel echt mijn favoriete cocktailmokje, zeg.
1: Ik zat echt al 10 seconden in mijn eigen bubbel te denken aan... oh, wat zal ik eens gaan drinken vanavond als ik het ga darten ga kijken. Een wijntje. Oh, pinacolada, ook wel lekker.
0: Ook wel lekker, hè? Ja, ja. Dat is een beetje, het leuke is als je dan zo'n liedje hoort... dan zie ik mezelf meteen weer ergens zo aan het strand zitten met zo'n pinacolada.
1: Ja, mijn innerlijke alcoholist kwam wel even naar boven.
0: Ik begon te roepen.
1: Ik denk, nou, 4:55 kan best.
0: Het zat wel ergens 5 uur geweest,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Precies.
0: Joy dus van de redactie is bij ons aangeschoven. Joy, wat heb je voor ons vandaag?
1: Nou, een goede BH, dat zou eigenlijk iets vanzelfsprekend moeten zijn, hè, voor ons vrouwen. Maar voor veel vrouwen die weinig te besteden hebben... dan kan zo'n stap naar een lingeriewinkel zelf eigenlijk al heel lastig zijn. Want dan laat je het natuurlijk allemaal opmeten. De mensen steken tijd en moeite in jou. Want ja, je komt er dan misschien toch achter dat je hem eigenlijk niet kan betalen.
2: Schaamte is een heel groot ding. Ja, het gaat van schaamte omdat ze het heel lastig vinden om over een borstje te praten. Maar ook het geld inderdaad. Ze moeten dan eigenlijk een winkel in, moeten ze zich op laten meten. En vervolgens zeggen, joh, dankjewel voor deze opmeting. En ik ga er weer vandoor, want ik kan toch geen BH kopen.
1: Ja, behoorlijk frustrerend lijkt me. En daarom wil Loes Bomers met Cup & Cake uiteindelijk verder gaan... dan alleen af en toe een BH uitdelen. Zij is dat initiatief gestart in Doetinchem. En zij hoopt dat een goed passende BH voor vrouwen met weinig geld... net zo vanzelfsprekend wordt als andere basiskleding.
2: Dat we het net zo normaal gaan vinden dat er BH's beschikbaar moeten zijn... voor vrouwen als dat er onderbroeken en broeken en t-shirts en truien beschikbaar moeten zijn. Het is gewoon wel, weet je, ik krijg ook wel eens mensen... ah joh, je hebt een Cup 85A, heb jij toch geen BH nodig? Nee. Zo werkt het niet. Zo werkt het echt niet. En dan, als je er niet fijn bij voelt, je wil er geen dragen. Helemaal prima. Maar het feit dat sommige vrouwen er dus geen kunnen dragen... of een hele vervelend zittende BH hebben uit noodzaak... ja, daar wil ik eigenlijk vanaf.
0: Ik vind het wel een heel mooi initiatief dat ze dit is gestart. Want
1: mooi,
0: inderdaad,
1: hè?
0: Een BH tegenwoordig... Nou, het ligt er een beetje aan. Grote maten zijn al snel echt best wel heel erg duur.
1: Ja.
0: Ik denk dat gewoon al gemiddeld €30 minimaal. Maar als je grote maat zit je zo 50, 60.
1: Ja, dat vind ik echt bizar. Want dan denk ik van ja, wat kunnen in feite wij vrouwen eraan doen... dat wij nou eenmaal borsten krijgen. Hoe groot of klein tussen aanhalingstekens ze ook zijn. Hetzelfde gaan misschien op en ik daarmee weer een andere discussie. Dat bijvoorbeeld ik vind spullen zoals maandverband en dergelijke... vind ik ook erg duur.
0: Ja, nee, dat klopt. En daarom inderdaad, als je weinig te besteden hebt... inderdaad, en een BH, het kan... Het maakt zoveel uit natuurlijk voor je, ook voor je presentatie naar de buitenwereld... als het niet goed zit, zeg maar, met een t-shirt of wat dan ook. Dus ik vind het wel echt een supermooi initiatief in Doetinchem dus, hè,
1: Zij. Ja, Cup & Cake heet het en zij zijn dus van plan dit veel vaker te doen.
0: En als je dus nou aan het luisteren bent en je denkt... ja, goh, ik heb dat inderdaad en ik zou daar inderdaad een BH willen gaan halen... kan je daar gewoon langs gaan of hoe werkt het?
1: Ja, zij doen 1 keer in de zoveel tijd dus zo'n uitdeelavond... zou ik eigenlijk willen zeggen, waar je dus van tevoren op kan aanmelden. Dus ik zou eigenlijk gewoon zeggen... Google even op Cup & Cake en dan wijst de rest zich vanzelf.
0: Nou, mooi initiatief dus van Loes Bomers uit Doetinchem.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Het is 16:30, je luistert naar Radio Gelderland. Er is veel bewolking en vanuit het westen trekken in de loop van de middag buien over de provincie. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige zuidwestenwind. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Het OM heeft besloten hem niet langer vast te houden omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor zijn betrokkenheid en hij geen vuurwapen bij zich had. En de zwaluwhoeve in Hierde heeft een jonge vrouw onterecht weggestuurd omdat ze een burkini droeg tijdens een badkledingdag. Het college oordeelde dat de onderbouwing van de zwaluwhoeve voor de huisregels onvoldoende is en dat een burkini geen gezondheids- of veiligheidsrisico's oplevert. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de files van de ANWB. Je krijgt van mij de langste. En die staan onder andere op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en afrit Kerkdriel heb je 12 minuten vertraging. Dan nog een keertje de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 17 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden. En dan de A50, Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 13 minuten vertraging. En als laatste de A326, Nijmegen richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en Bankhoef, 12 minuten vertraging.
7: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
7: Betting Ressing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
9: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op venterstegelsenvloeren.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Hey, Raymond!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Thuis in Gelderland. Desiree van

0: Eva de Roveren met Fantastisch Toch hier op Radio Gelderland. Lezen, het is nou niet bepaald de favoriete bezigheid van veel jongeren. En op de middelbare school HPC in Zetten doet 70% van de leerlingen het zelfs helemaal niet graag. En dus heeft rector Renske Krijger iets opvallends bedacht. Iedere dag gaat de hele school 20 minuten op stil en leest iedereen een boek. Renske, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Wat dacht je? We gaan alle leerlingen iedere dag verplicht 20 minuten laten lezen.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar op zich hebben we dat met z'n allen bedacht binnen de school. En ik ben ook echt heel trots op al onze collega's dat we dat zijn gaan doen vanaf dit schooljaar.
0: En hoe reageerden leerlingen toen je dat vertelde? Want ja, 70% doet het liever niet en dan moet je ineens 20 minuten per dag verplicht dat gaan doen.
1: Ja, ik denk dat in eerste instantie iedereen dacht, moet het nou? Maar ja, we zijn het gewoon gaan doen, want wij willen gewoon heel graag dat lezen weer normaal wordt.
0: Want merk je inderdaad op school dat er gewoon vooral door de komst van de smartphones, de iPads en zo, dat er nog weinig een boek wordt gepakt door middelbare scholieren?
1: Ja, zeker. Vorig jaar hebben we een telefoonverbod ingevoerd. En eigenlijk daarvoor zag je altijd leerlingen in de pauzes gewoon of in tussenuren op hun telefoon zitten. En na dat verbod geven leerlingen ook aan dat ze veel meer met elkaar in gesprek zijn. Maar dan zien we ook wel eens in tussenuren leerlingen gewoon lezen. En ik dacht, ik denk dat dat zoveel brengt, lezen voor leerlingen. Want we weten gewoon dat kinderen die meer lezen, die gaan ook gewoon veel makkelijker door school, vergaren meer kennis en doen het later ook gewoon beter. Dus ik gun het gewoon elk kind dat hij die gewoonte ontwikkelt. En ik denk dat we dat alleen kunnen doen door het ook gewoon te maken. En elke dag gewoon met z'n allen te doen. En dat ze ook zien, we doen het met z'n allen, het is niet gek. En dat het gewoon normaal wordt voor iedereen, zodat iedereen later mooie stappen daarin kan zitten en ook gewoon begrijpt wat er staat in die bijsluiter of in die krant. Het is gewoon ontzettend belangrijk voor iedereen om later ook mee te doen in de maatschappij.
0: En ook natuurlijk een beetje dat enthousiasme voor lezen aanwakkeren en natuurlijk ook even 20 minuten ergens op focussen. Dat is tegenwoordig ook al heel wat.
1: Nou ja, dat dachten wij inderdaad ook. Hè. Wij zagen ook dat die aandacht in de klas al wat moeilijker werd. Zagen we ook in gedrag. En we dachten, op die manier kunnen we gewoon, als we het normaal gaan vinden en het ook daadwerkelijk doen, dan wordt het ook wat leuker. Maar ook inderdaad gewoon 20 minuten vast lezen. En ja, ik denk echt wel dat die leerlingen dachten in het begin van, wat hangt er nou weer aan mijn fiets? Maar ja, eigenlijk zeggen ze nu ook wel van, ik vind het allemaal niet zo erg. Het is eigenlijk ook wel prima.
0: En in de eerste week, daar moest ik wel om lachen, verscheen er zelfs iemand op school met de Playboy om te lezen. Wordt dat ook goed gekeurd of moet het toch echt wel wat meer een boek zijn?
1: We hebben dat dus besproken met die leerling. Maar we vinden dat uiteindelijk toch maar niet goed. We hebben er natuurlijk wel even smakelijk om gelachen als volwassenen onder elkaar. Yeah. Maar uiteindelijk voor de dames in de klas vinden we het ook niet zo'n fijn signaal. Dus we hebben gezegd, die niet. Maar verder mogen ze voor nu dit jaar, om het echt te normaliseren en deze weer wat leuker te maken, proberen we echt ook kinderen te helpen om ook de kinderen te lezen wat ze leuk vinden. Dus een stripboek is prima, maar als ze een leuk tijdschrift hebben, en als ze echt gaan starten in dat boek wat we ook wel zien, dan is dat natuurlijk prachtig.
0: En wanneer is de boekbreek, zoals jullie het noemen op school, wanneer is die voor jou geslaagd?
1: Nou, ik denk gewoon als wij volgend jaar al zien dat minder kinderen een hekel hebben. Want je zei het al terecht, 70% heeft bij ons aangegeven het gewoon echt niet leuk te vinden. Als we dat gewoon al kunnen verminderen, dan zou dat al prachtig zijn. En als we ook al één kind die ook thuis gaat lezen of ook nadat hij bij ons op school zijn diploma heeft gehaald, dat zou fantastisch zijn. Ik denk dat elke meter erbij is gewonnen gewoon.
0: Ja, zo is het ook. En door dit initiatief zetten jullie dan in ieder geval de eerste stappen. Dus elke dag 20 minuten op school lezen met een boek op dus middelbare school HPC inzetten. En rector Renske Krijger is daar de initiatiefnemer van. Renske, dank je wel. En lees alvast voor morgen alweer.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Dank je wel.
1: Hoi.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Talking Loud and Clear, hoorde hier op Radio Gelderland. En Jeroen van Weerplaza gaat ons vertellen wat het weer gaat doen vandaag en morgen. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Desiree.
0: Vertel het eens, hoe gaat het eruit zien vanavond en morgen?
1: Nou, het is momenteel bewolkt en her en der valt er ook wat regen. En de komende uren neemt het alleen nog maar toe. Er komen nog een paar buien onze kant op. Ook aan het begin van de avond is het nog nat, maar in de nacht wordt het geleidelijk aan droger. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen nog een laatste bui, maar in de middag is het eigenlijk heel vriendelijk.
0: Oh, wat lekker. En hoe ziet het er voor het weekend uit? Kunnen we een beetje naar buiten?
1: Ja, maar het is wel een beetje een wisselend weekend. De mooiste dag van het weekend, als je de vrijdag mag meerekenen, is toch echt wel de vrijdag. Met zon en stapelwolken en 19 graden. Maar zaterdag is er vrij veel bewolking. En uit de bewolking kan later op de dag ook wat regen vallen. Het is niet koud met 20 graden, maar wel staat er een straffe zuidwestenwind. Zondag in de ochtend nog een paar buien of wat regen dat wegtrekt. In de middag komt de zon erbij, maar is het met 18 graden wel wat koeler.
0: Oké, dus in ieder geval een stormparapluutje op zak hebben dit weekend als je op pad gaat.
1: Precies.
0: Nou, bij deze. Dankjewel, Jeroen.
1: Doei, doei.

0: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
0: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan nog de files in Gelderland. Die krijgen van mij de langste files van de ANWB. Die staan op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg heb je 26 minuten vertraging. Dan nog een keertje de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest, 20 minuten vertraging. Dan de A12, Utrecht richting Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 22 minuten vertraging. En als laatste de A50, Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 16 minuten vertraging.
0: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
21: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
22: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
23: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: Thuis in Gelderland. Met Desiree.

0: The Supremes, Someday We'll Be Together, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven is Joy van de redactie voor het Gelderse Nieuws. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, misschien herinner je het nog wel van 2 weken geleden. Volgens mij hadden wij het toen ook over Desiree. Want in Lochem waren omwonenden eigenlijk niet zo heel erg blij met de komst van 4 nieuwe padelbanen. Nou ja, heel leuk, hè? Padel, gezond doen.
2: Helemaal hip
1: is het tegenwoordig. Maar laten we eerlijk zijn, dat geknal van die ballen, daar word je niet blij van tot laat in de avond.
2: Nee, dat wil je niet naast je huis hebben, denk ik.
1: Nee, maar ja, dan stel ik mijzelf de vraag. Hoeveel herrie maakt zo'n padelbaan nou eigenlijk? Nou, deze geluidsexpert die zocht het uit.
3: Nou, we hebben dus geluid gemeten en het hoogste wat we hebben gemeten, de hoogste waarde is ongeveer 85 tot 88 decibel. Dat is ontzettend hard. Dat kan je vergelijken met een heel druk schoolplein bijvoorbeeld, of direct naast een blender staan. En het is natuurlijk niet alleen een aaneensluitend geluid, maar het zijn telkens die piekgeluiden. Hè, dat pok, pok van de ballen die je dan telkens hoort. Maar het is niet een plek waar je naast wil wonen. Daar wil je echt wel een goede afstand tussen bewaren.
1: Nou, je hoort het, daar wil je niet
2: alsof
1: naast.
2: Als je naast een blender staat, dat is best wel hard.
1: Dat is echt heel erg hard. Ik stond toevallig gisteravond nog een smoothie te maken en toen dacht ik na 20 seconden, nou, ik ben het nu wel zat. Ja. Maar toch slecht nieuws, want die ballen die mogen gaan knallen. De gemeenteraad die heeft groen licht gegeven voor dus die padelbanen en er komt geen verplichte vroege avondstop. Door de week wil de club tot 22:30 spelen en in het weekend tot 22:00. Nou, volgens het onderzoek kan dat qua geluid, maar mochten de buren straks toch gek worden van het gepok, om het maar even zo te noemen. Over een 30 jaar gaan de gemeente, de club en de omwonenden opnieuw om de tafel.
2: Ja, en is het ook niet sowieso dat volgens mij met geluid mag tot 22:00 mag je volgens mij herrie maken 's avonds. Dus ja, dan dat ene half uurtje, ja. Ja, ik bedoel, ik word gek van iemand die om 7:00 's ochtends gaat boren, bijvoorbeeld bij mij in de buurt. Ja. Maar dat mag.
1: Het mag, ja.
2: Ja. En dat is ook tot 10:00. Ja, oké. Ja, het is wel balen als je daar woont en dan ineens een padelbaan naast je. Ten eerste spuug lelijk, zo'n blokkendoos.
1: Het ziet er niet uit. Ik heb er ook foto's van gezien waar het komt. Het komt in een weiland.
2: Ja, en dan meteen die herrie. Nee, succes daar in Lochem.
1: Ja.
2: Of het is allemaal op padel gaan. Ja. Tot 22:30 s'avonds. Ja. En daarna meteen zo naar bed.
1: Een hele sportieve buurt. Ja.
2: Die hele straat die gaat meedoen daar. Gaan allemaal op padel.
1: Buurtvereniging, de padelbaan.
2: Ja, precies. Ondertussen Bruno Mars zometeen op je radio. En dit is Little River Band met Help is on its way. Nou ja.

0: Ja, gisteren was het weer ouderwetse Pokémon-gekte. Misschien heb je het meegekregen.
1: Ik heb het gezien, inderdaad.
0: Ik word er altijd een beetje nostalgisch van. Lange rijen voor speelgoedwinkels alsof we weer 6 jaar zijn. Want er waren gisteren nieuwe jubileumkaarten uitgekomen die precies 30 jaar na de start van het kaartspel zijn verschenen. Ik geef het maar toe, Desiree. I'm guilty. Ik heb er ook aan meegedaan.
1: Jij hebt in de rij gestaan?
0: Nee, ik heb niet in de rij gestaan. Nee. Ik ben wel een diva, hè? Nee, zonder gekheid. Mijn vriend en ik hebben een doos gepreorderd, dus vooruitbesteld. Yeah. Dus wij hoefden die gisteren alleen maar op te halen. Daar hoefde ik niet voor in de rij te staan. Want dat heb ik dus al een paar weken geleden gedaan. Nou, sommige liefhebbers die namen het... die namen het zekere voor het onzekere. Die stonden er gisteren al heel vroeg voor de deur.
2: Ik stond hier om 3:30 ochtends. Ja, toen ik de eerste was, dacht ik wel van ja, yes. Dus ik ben de eerste.
0: 3:30 ochtends, dan sta je in de rij voor een pakje Pokémon-kaarten. Nou, waarom dan al die drukte? Ik zei het net al, het is 30-jarig bestaan. Daar is dan een speciale set wereldwijd voor uitgebracht. En die zit dus vol verwijzingen naar die 30 jaar Pokémon. Alle kaarten glimmen, oude klassiekers keren weer terug. En in ieder pakje zit dan 1 van de 30 verschillende Pikachu's. Dat is dat gele beestje voor de kenners onder ons.
1: De hoofd-Pokémon eigenlijk.
0: In feite wel, een van de main characters zou ik willen zeggen. Nou, ook deze jongen stond gisteren in de rij en hij is fan.
3: Nou ja, Pokémon is sowieso de laatste jaren wel echt helemaal booming gegaan weer. Vooral dit jaar. Nou, 1 keer in een paar maanden komt dus een set uit. Maar nu is er dus een set uit van 30 jaar bestaan van Pokémon. Er zijn echt hele speciale kaartjes met hele speciale arts erop. Nou, daar worden mensen helemaal wild van natuurlijk. Ja, je kan gewoon eerst naar je winkel lopen, want ja, er staat een rij voor de deur. Ja, is wel heel leuk om te zien natuurlijk.
0: Nou, en hij zegt het al, er zitten dus speciale kaarten in. Want ze zijn
1: zeg maar waardevolle, laten we het zo zeggen.
0: Waardevolle.
1: Veel geld waard.
0: Daar zeg je dat. En jawel. In die vooruitbestelde doos van mij en mijn vriend, daar zat dus ook zo'n kaart in die je echt heel graag wilt trekken. En ik wil niet gaaf doen, maar die kans is klein, hè, dat
1: Maar wat is klein?
0: Nou, ik denk 1 op 1000, 1 op 100.000, zoiets is het. Het is echt heel minimalistisch.
1: Een hele waardevolle kaart heb je. Maar wat is zoiets waard? Wat zou ik daarvoor moeten betalen, zeg maar?
0: €100.
1: €100 Zo.
0: Ja, dus ik vrees dat ik inmiddels ook wel officieel onderdeel ben geworden van de Pokémon-gekte.
1: Ja.
0: Dus als je het niet heel erg vindt, ga ik wel nu naar huis. Want er liggen er een paar op mijn keukentafel nog. Die zijn vanmiddag door de brievenbus gevallen. En mijn vriend houdt het niet meer. Ik moet nu echt naar huis.
1: Jij moet naar huis? Ja. Om te kijken of er dus nog zo'n waardevolle kaart in zit.
0: Ik laat het je weten.
1: Om te kijken of je al met pensioen kan.
0: Heerlijk.
1: Nou, dan wordt dus even kijken zometeen en dan pak je Pokémon kaarten thuis.
0: Als ik er morgenochtend weer ben, is het niet gelukt.
1: Dan weten we dat bij deze alvast. Nou, we hopen het toch voor je. Maar eigenlijk ook weer niet, want we zouden het ook leuk vinden als je er morgen weer bent.
0: Dan laten we het nog even in het midden.
1: Bij deze. Shalamar op je radio, the second time around.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
5: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg en vannacht is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon en een matige westenwind met temperaturen rond de 19 graden. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. 5 verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt blijven langer vastzitten. Zij verschijnen woensdag voor de raadkamer en blijven maximaal 90 dagen vastzitten, terwijl vandaag nog 13 verdachten voor de raadkamer verschenen. En het windpark langs de A50 en de A73 in Beuningen kan definitief worden gebouwd. Dat heeft de Raad van State bepaald. De 5 windturbines moeten vanaf begin 2029 genoeg stroom opwekken voor meer dan 30.000 huishoudens. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg voor de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste files. Die staan op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Dan nog een keertje de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein en Beest, 23 minuten vertraging. Dan de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 17 minuten vertraging. En als laatste de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, heb je 13 minuten vertraging.
5: Wente Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wente Tegels en Vloeren.nl.
8: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeelhaartjes.nl.
9: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
15: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
18: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heij.

0: Kenny B. met Parijs hoorde hier op Radio Gelderland. Het centrum van Turijn kleurt sinds vanmiddag rood, groen en zwart in de clubkleuren van NEC, want die club speelt vanavond in de Europa League tegen Juventus. Onze verslaggever Jan Sommerdijk is in Turijn en checkte alvast heel eventjes de sfeer onder de supporters. En daar was ook de NEC-opa bij, een supporter van inmiddels 79 jaar.
1: Met veel genoegen zijn we afgereisd om dit mee te mogen maken. En ja, en hopelijk met veel succes uiteraard.
2: Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, stilletjes hoop ik op 1-2.
2: Dat zou een stunt zijn.
1: Dat, en daar gaan we toch voor. Waarom? Kijk, NEC heeft pieken en dalen. Verleden week hadden we nog een dal en vandaag dus stijgen we de dal uit.
3: Valt tot nu toe een trein heel erg goed. We hebben gisteren al een prachtige dag gehad. Mooie roadtrip met een busje. En gisteravond heel erg gezellig gezongen met alle NEC-supporters op het pleintje hier. Dat was een topsfeertje. Dus de sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
2: Die moeten daar maar mee, hè?
3: Die moeten daar mee gaan, ja. Ja, daar wel een beetje vertrouwen in.
4: No, I don't know, I don't know.
2: They will win?
4: Yeah, yeah, they will win.
2: NEC will win?
4: Yeah, yeah, for the NEC.
5: Ja, iets wat we niet snel mee zouden maken. Ik hoop echt op iets heel moois.
2: Historie schrijven.
5: Ja, historie schrijven, ja.
2: Als Europese wedstrijd is dat voor jou?
5: Ik ben 17 jaar geleden ben ik de thuiswedstrijden ben ik allemaal geweest. Ja, daar was ik nog jong en klein. Ja, dus dit is echt de eerste keer dat je het bewust alles mee gaat maken.
6: Een fantastische avond, fantastische dag. Dit is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
7: Dus we moeten vooral weer de pressievoetbal laten zien van vorig seizoen.
2: Ja, vol erop.
7: Dat is goed. Vol erop, drukken en die mannen onder druk zetten van Juventus. Want ik hoorde dat zij daar niet zo goed mee om kunnen gaan.
2: Dat kennen ze helemaal niet.
7: Met pressievoetbal, dus nee. Dus,
2: Jij moet even Dick Schreuder bellen.
7: Ja, nee, dat is niet nodig. Ik weet heel goed wat hij doet.
0: Ja, vanavond dus om 9 uur NEC tegen Juventus. En dan gaan we kijken of de club gaat stunten.

kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

Was natuurlijk een zomerhit, Ella Langley, Choose in Texas. Maar ik vind hem eigenlijk ook wel heel geschikt voor de herfst. Lekker relaxed. Het is tijd voor het laatste liedje hier in Thuis in Gelderland. En dat is er altijd eentje uit onze alle 1300 goedlijst. En vanaf volgende week mag je gewoon weer stemmen. Hè? Het gaat gewoon hartstikke snel. En dan kan je vanaf 9 tot en met 18 oktober horen of jouw liedjes het hebben gehaald in de alle 1300 goedlijst. Vandaag dus alvast even een beetje voorpret met een liedje uit de afgelopen jaren. En dat is vandaag de Moody Blues, I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. Een liedje uit 1972 en het gaat ook echt over die tijd. De Vietnamoorlog was bijvoorbeeld gaande, er waren veel rellen in Europa. Denk aan Noord-Ierland tussen de katholieken en de protestanten. In Italië waren politieke rellen en zo waren er in best wel veel Europese landen allerlei rellen gaande. En naar muzikanten werd dan vaak gekeken van, goh, nou, misschien hebben jullie de oplossing. En bassist John Lodge van de Moody Blues die was er op een gegeven moment helemaal klaar mee. Hij kwam terug van een tour, ze hadden lekker getoerd met de band. En toen kwam hij aan bij zijn huis en in zijn voortuin trof hij een hele groep kamperende fans aan. En hij zegt, joh, wat doen jullie hier? Nou, en die fans die beweerden allemaal dat hij de Messias was. Dat John Lodge die zou de wereld gaan redden. Daar waren ze heilig van overtuigd. En toen dacht John, nou ho ho ho even, ik ben gewoon een zanger in een rock'n'roll band, hè. Ik heb allemaal niet de antwoorden op de wereldproblematiek, daarvoor moet je helemaal niet bij mij zijn. Ik zing gewoon en daar hou ik het bij. En toen dacht hij, daar zit een liedje in. En dat is dus deze geworden, I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band van de Moody Blues.

0: Jij gaat nu al weg.
1: Ja, we zijn er klaar mee.
2: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
5: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
1: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
0: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
1: De olifanten van Botswana, NRV.
0: Of luipaarden in Sri Lanka.
1: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Even kijken, pakketje halen. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
20: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
19: Ah, check.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
21: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: Alleen het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 'savonds. Punk op Radio Gelderland.
1: Punk's not dead.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren, omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden, om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Een halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Vrijdag 25 september van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: de zee.
1: Dit weekend bij Omroep Gelderland staan we stil bij operatie Market Garden. Bij ons volg je live de herdenkingen in Arnhem, vanaf de Ginkelse Heide en in Oosterbeek. Ook nemen we je mee naar de Bridge to Liberation, live vanaf de John Frostbrug in Arnhem. Dus wil je niets missen? Kijk dan op gld.nl/marketgarden.
2: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun wil gaan krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in een debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun grootschalige aanval op Iran begon. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. De 51-jarige Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp riep. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keken de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
8: Alle deuren zitten op slot.
7: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
0: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: We hebben het er al eens over gehad in het oog en het is nu definitief. Op de Olympische Spelen in 2032 vindt het roeien plaats in een rivier in Australië met 500 krokodillen. Snel wegwezen dus als je er eentje ziet. En als dat dan geen Olympische records oplevert. Goedenavond, welkom bij het Oog. We hebben straks de kersverse topvrouw van het jaar te gast. Procureur-generaal Sui Prene van het Openbaar Ministerie. Als je autistisch bent, dan kan een voetbalstadion overweldigend zijn en kunnen clubs en stadions daar rekening mee houden. Morgen gaan ze dat uitproberen en een van de bezoekers gaat die uitdaging aan en is bij ons te gast. Den Haag vandaag laat horen dat premier Jette het te vroeg vindt om voor links of rechts te kiezen. En tot slot hebben we ook aandacht voor deel 2 van een film over Charles de Gaulle. Hij was meer dan 50 jaar geleden president in Frankrijk, maar de Fransen krijgen maar geen genoeg van hem. Waar zit hem dat in? Dat zo, nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Today,
4: donderdag 17 september.
3: There is a robust body of evidence on the harm that social media does.
2: Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie wil dat de verslaving aan sociale media onder kinderen aangepakt wordt met een wet. Goed plan, vinden veel ouders.
5: Ja, ik denk wel dat dat goed is. Omdat het moeilijk is om kinderen ervan af te houden als anderen het ook mogen doen.
6: TikTok, Snapchat, al die dingen. Nee, dat hoeft niet, vind ik. Ze hebben aandacht nodig voor school. En gewoon sociale contacten om hen heen.
2: Om als ouder in de gaten te houden wat kinderen op hun mobiel doen, valt niet mee.
7: Ja, ik probeer het wel, maar is lastig.
2: Volgens von der Leyen kun je die verantwoordelijkheid ook niet bij ouders neerleggen.
3: Parents cannot compete or keep up against algorithms and they should not have to.
2: En de Europese Commissie wil jongeren nu in stappen toegang gaan geven tot sociale media. Ook moeten kinderen niet meer oneindig kunnen scrollen.
8: Ja, irritant lijkt me dat. Kinderen die mogen gewoon pret hebben, toch?
2: De commissie wil ook dat er een leeftijdscontrole komt, maar daar zetten ouders dan weer vraagtekens bij.
9: Ik vraag me af of ze het kunnen handhaven, maar op zich wel goed hoor.
10: Ik weet niet of het gaat helpen, want ja, je weet hoe kinderen zijn, die doen toch hun eigen zin.
2: Op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen ging het vooral over één ding.
11: Waarom toont u geen leiderschap en kiest u?
12: Je kunt niet pro en ja en 20 allebei tevreden houden.
13: We moeten deze dag een richting kiezen.
11: Kiest u of kiest u niet?
14: Kies nu alstublieft gewoon een richting.
13: Anders wordt dit najaar een drama voor Nederland.
2: Maar premier Jette ging er niet in mee, want zo zei hij.
15: Om nu vandaag deze keuze te maken, vinden wij echt tekort doen aan het land.
2: Wat vandaag ook opviel.
16: Ik zie een volle publieke tribune en fijn dat u er bent om dit belangrijke debat te volgen.
2: Voor veel van hen was het een speciaal uitje.
17: Ik volg het thuis altijd op de televisie. Nou ja, die is een meter breed en ik wil het nu live volgen.
18: Je ziet het eruit alsof het wat gezelliger is dan wat je normaal op tv ziet.
19: We willen het gewoon een keer meemaken.
20: Dat is best wel belangrijk.
21: Dan weer terug naar Hengelo.
2: En Duitsland stopt met vaste controles aan de grens. Daar drongen Nederlandse grensgemeenten al langer op aan.
22: 2 jaar lang hebben we alle ellende hier mogen ervaren en vooral de gevolgen van die controles.
2: En er komen nu controles op wisselende tijden en wisselende locaties.
23: Ja, dat vind ik een goede zaak, want dan zijn we die files kwijt die ongelukken opgeleverd hebben. En bovendien zet ik grote vraagtekens bij het nut van die controles.
2: Koning Willem-Alexander reed vandaag van zijn paleis naar een kasteel in de Achterhoek. Hij opende daar het verbouwde Huis Bergh, dat stamt uit de 13e eeuw.
24: Heel leuk om weer terug te zijn. En om te zien hoe het toch echt in oude glorie hersteld is, dat de middeleeuwen hier in Heerenberg zo leven.
2: Bezoekers waren juist blij om hem te zien.
25: We treffen het de laatste tijd wel, want 14 dagen geleden was Maxima ook nog hier in de buurt.
2: Die was vandaag bij de HEMA vanwege het 100-jarig bestaan. En Maxima keek onder meer naar de
26: kerstcollectie.
27: Ja, maar dan
26: is het.
2: Nou, de koningin was dus onder de indruk van de winkelketen en ook van de HEMA in het algemeen.
28: Die winkel, dat voor iedereen is, hè, met waar ik zelf klant van ben.
29: U zegt, ik ben zelf klant van de HEMA. Wat koopt u graag bij de HEMA?
28: Dan laat ik voor mezelf.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, gelezen door Michiel van der Velden.
0: Immigratiedienst IND laat 200 medewerkers met AI-programma's werken zonder dat te melden, staat op de voorpagina van NRC. Als de dienst zich aan zijn eigen beleid had gehouden, waren de programma's aangemeld bij een landelijk register. De IND gebruikt AI om asielvragen sneller af te handelen. Maar dat is volgens experts niet zonder risico's. AI heeft het niet altijd bij het juiste eind.
2: Met de hulp van de programma's wordt bijvoorbeeld uitgezocht wat er waar is van de verhalen van asielzoekers. Zijn ze echt ontsnapt aan een aanslag? Kloppen hun verklaringen misschien niet? Daar schuilt precies het gevaar, want soms trekt AI onjuiste conclusies. De IND geeft aan de krant toe dat de programma's nog niet naar behoren werken.
0: Nederland beleefde een toeristische topzomer, kopt het AD. De verwachting was dat de hogere BTW toeristen zou weghouden, maar het tegendeel is waar. Er kwamen meer Britten, Fransen, Belgen en vooral Duitsers vakantie vieren in ons land. Goed nieuws voor de toeristenbranche, zou je denken.
2: Toch is dat niet waar, zegt Hiswa Rekron tegen de krant. De cijfers zeggen namelijk niets over omzet en resultaten, omdat ook de lasten voor ondernemers zijn gestegen. De branche durft volgende maand pas conclusies te trekken over deze zomer.
0: Het Parool bezocht een nieuwe winkel in Amsterdam-Noord. Daar worden producten verkocht die anders worden weggegooid. Van augurken tot wasrekken en van noedels tot foundation. De win-win-winkel, zoals hij heet, is er vooral voor mensen die weinig te besteden hebben.
2: De producten komen van bedrijven die ze anders hadden weggegooid. Chocoladerepen die niet voldeden aan de wensen of producten die nooit zijn opgehaald. De oprichter is er blij mee, maar vindt ook dat bedrijven eens naar hun afvalbeleid moeten kijken, want er wordt veel onnodig weggegooid.
0: Trouw was in de Duitse plaats Jamel. Het dorp wordt bewoond door neonazi's, op één huis na, waar een progressief stel woont. Toen ze er in 2004 kwamen wonen, leek er niets aan de hand, maar er is veel veranderd. Ieder huis dat leeg kwam te staan, werd opgekocht door rechtsextremisten.
2: Een wegwijzer geeft aan hoe ver het is van daaruit naar het geboortedorp van Adolf Hitler. Ook Stalingrad staat erop. Over paaltjes bungelen helmen van de Weermacht, en op een aanplakbiljet worden nazihelden geëerd.
0: Het stel laat zich niet wegjagen, want angst is een slechte raadgever, vinden ze. Maar op hun gemak voelen ze zich ook niet, want hun schuur ging al eens in vlammen op. De vergelijking met Asterix en Obelix wordt vaak gemaakt. Dat ene dorpje dat moedig stand hield tegen de Romeinen. Het geldt ook een beetje voor het echtpaar. Hun verblijf is een politiek statement geworden.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: De Amerikaanse zanger uit Detroit, Sufjan Stevens met Chicago. 2 dagen lang waren de Tweede Kamer en het kabinet op zoek naar een manier waarop een minderheidskabinet werkt en kan werken. En de hoop was dat tijdens de algemene politieke beschouwingen daar wellicht een route voor gevonden zou worden. Die zou leiden tot een begroting voor volgend jaar. Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Onze politiek verslaggever. Ja, en die zoektocht die is tot nu toe niet helemaal goed verlopen.
1: Nee, nou ja, hij is eigenlijk nog steeds gaande, kun je wel zeggen. Na 2 lange dagen waarin over de miljoenennota werd gesproken. Maar waar eigenlijk steeds maar 1 kwestie op tafel lag. Kabinet, we hoorden net in het nieuwsoverzicht. Kiest u nou eens, wilt u met links zaken doen? Met mij, zei Jesse Klaver, prima, dan gaan we praten. Zo niet, ook goed, dan mag u over rechts met Ja 21 en met Joost Eertmans. En het kabinet zei, wij willen eigenlijk jullie allebei een breed akkoord. En het resultaat na 2 dagen is dat er nog steeds geen begroting is. Officieel niet vastgesteld, geen meerderheid in zicht. En dus voorlopig niemand echt weet waar hij of zij aan toe is. Er is niet duidelijk hoeveel belasting gegeven gaat worden, hoeveel geld onderwijs, infrastructuur, noem alles maar op, krijgt de zorg met echte gevolgen. Want nou, zorgverzekeraar DSW bijvoorbeeld, die baseert altijd zijn premie op de uitkomsten van de algemene politieke beschouwing. En die zegt, ja, wij wilden die graag volgende week bekendmaken, gaan we nu niet doen.
0: En wat maakt het nou zo ingewikkeld? Waarom blijft het zo ingewikkeld om nader tot elkaar te komen? Wat zie jij gebeuren?
1: Nou ja, dat het fundamentele probleem dat is ontstaan tijdens de formatie een half jaar geleden gewoon niet is opgelost. VVD, CDA en D66 kwamen niet uit welke partner ze erbij wilden hebben voor een meerderheid. Toen hebben ze gekozen om een minderheidscoalitie te starten en de vraag neergelegd bij de oppositie, kom meedoen, want er valt wat te halen. Maar die partijen willen niet alleen krijgen, die willen ook bijvoorbeeld dingen tegenhouden. Kijk, pro op links wil best een stevig klimaatbeleid, maar die gaan niet meewerken aan bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheid. Op rechts wil Ja 21 en ook de SGP bijvoorbeeld best tekenen voor minder lasten op spaargeld en vermogen. Maar die willen dan niet de spreidingswet accepteren. Normaal gesproken regel je dat achter de schermen. Nu moet dit aan plein publiek gebeuren. En dan werkt het gewoon niet. Daar komen we nu gewoon achter na een half jaar.
0: En bestaat er dan een kans, en hoe groot acht jij die, dat het allemaal uiteindelijk toch nog wel tot begrotingen gaat leiden?
1: Kijk, er is altijd een kans dat er nog zoiets komt als een breed akkoord natuurlijk. Je weet nooit wat er gebeurt. De onderhandelingen verplaatsen zich nu weer naar achter gesloten deuren. De tijd is wel kort daarvoor, want ja, er zit ook gewoon een ritme in hoe zo'n begroting tot stand komt. En over 2 weken zijn de algemene financiële beschouwingen. Dat is eigenlijk de laatste kans die je hebt om over de begroting als totaal te praten in plaats van per ministerie. Ja, tegen die tijd zou het dan moeten gebeuren. En premier Jette bijvoorbeeld vandaag in de Kamer, die zei, ja, het kan toch nog prima.
2: Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
3: Nou, als het in de week lukt, zou het fantastisch zijn.
2: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja. Toch? Ja. Nee. Nee. Komt. De heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt. Het zou mooi zijn als dat zou kunnen. U bent de premier van dit kabinet. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die meerderheid voor die plannen er komt. En nu zegt u eigenlijk, nou, als dat binnen een week zou kunnen, zou dat heel mooi zijn. Ja, ik heb ook wel een paar dingen die ik zou willen. Het zou echt heel mooi zijn als het zou gebeuren. Ajax-kampioen zou ook heel mooi zijn. Maar wat gaat u eraan doen?
3: Daar zijn we het wel niet over eens.
2: Nee, ja, kijk, hier gaat het echte gevecht over ontstaan in de Kamer. Maar op een serieuze toon, wat gaat u eraan doen om dat voor elkaar te krijgen? Want ik heb hier wel een punt.
3: Ja, voorzitter, wij kunnen in de komende 2 weken veel gesprekken daar met elkaar over voeren. Het zou mooi zijn als dat in deze herfst met elkaar lukt. Want dan kunnen we ook vooruit met de concrete plannen.
1: Ja, nog steeds die oproep. Kom nou praten achter gesloten deuren en dan komen we er bij elkaar wel uit. Maar zoals iemand achter de schermen vandaag ook zei, ja, dat is hoop. En hoop is in dit soort gevallen niet altijd de goede strategie.
0: En wat gaat Jette dan nu doen? Gaat hij ze uitnodigen? Gaat hij met ze praten?
1: Ja, hij kan niet anders. Hij kan zich ook niet veroorloven niet nog eens te proberen. CDA en D66 blijven allebei vasthouden aan het idee dat er een alomvattende afspraak moet zijn over de hele begroting. En dus zit er ook voor Jette, ondanks het feit dat die 2 dagen toch naar dit soort tekst heeft geluisterd, niks anders op dan nog maar een poging te wagen.
3: Nou, het is heel duidelijk dat we op een aantal inhoudelijke onderwerpen, zoals werken dat moet meer lonen, het investeringsklimaat in Nederland en de opening die we kunnen bieden voor de sociale polder, dat daar het meeste werk op te verzetten is, gaan we de komende weken met een aantal oppositiepartijen over doorpraten.
4: Maar er is dus nog niks opgeschoten. En ondertussen is het dus nog onzeker wat het beleid wordt voor volgend jaar. Mensen zitten daarop te wachten, instanties zitten daarop te wachten.
3: Ja, tegelijkertijd zagen we ook deze dagen dat er steun is voor de aanpak om meer betaalbare woningen te bouwen, om te investeren in onze
4: economie. Maar voor een de boel is nog geen steun.
3: Nee, en daar zullen we de komende weken ook de vervolggesprekken over voeren met een aantal oppositiepartijen. Ik ga die uitnodigingen morgen meteen versturen.
1: Ja, morgen worden die uitnodigingen meteen verstuurd. Misschien dit weekend al praten, zei premier Jette tegen collega Nienke de Zoete. Maar ja, dit is het, eigenlijk hebben ze dit in de zomer ook al gedaan. En dit is een beetje twee keer hetzelfde doen in de hoop dat er dit keer een ander resultaat uitrolt. Maar ik zie eerlijk gezegd niet in waarom dit nu wel zou werken als het afgelopen zomer ook achter diezelfde gesloten deuren al niet gelukt is. Tenzij er iets veranderd in de houding van alle betrokkenen. Maar goed, daar hebben we geen aanwijzingen voor. Of er druk komt van buitenaf, van bijvoorbeeld de sociale partners, de werkgevers en de werknemers. Maar ook daar, we hebben de stakingen gezien de afgelopen tijd, is niet heel erg veel kans op.
0: En wat is dan het meest waarschijnlijke scenario? Want als het kabinet door wil?
1: Ja, nou ja, het meest waarschijnlijke scenario is feitelijk dat die hele grote olifant van de miljoenennota, hoe eet je een olifant? Ja, door die in hele kleine stukjes, beetje bij beetje, hapje bij hapje te doen. En dan ga je dus elke begroting apart behandelen. Dus dan onderwijs eerst, zorg, nou, noem al die begroting maar op, defensie. En dan zijn er altijd wel meerderheden te vinden voor wie daar goede dingen in zitten. Nou, dat is een traject wat ze bij de VVD best aanspreekt. Want ja, er zijn altijd wel partijen inderdaad te vinden die dan iets zien in een begroting wat ze leuk vinden. En uiteindelijk hoeft dan niemand echt pijn te pakken. Dan kan rechtse partijen kunnen voor begrotingen stemmen die wat meer naar rechts leunen. En linkse partijen kunnen begrotingen steunen die wat meer naar links leunen. En dat zien Eertmans van Jaar 21 en Jesse Klaver van Pro inmiddels ook wel aankomen.
5: Altijd gezegd, we hebben het liefst een grote deal. En die moet over rechts. En dat gaat over lasten, over veiligheid en migratiebeperking. Daar kunnen we een deal uithalen met elkaar. Hè, wat we kunnen willen bereiken. Als dat niet lukt, en het lijkt erop, zeg ik maar, erbij, dat het niet gaat lukken. Want Prinsjesdag is voorbij en de APB is nu voorbij, deze beschouwingen. Ja, dan gaan we, zoals elke partij, redelijk kijken naar van wat vinden we per begroting. En dan kunt u van mij aannemen dat Defensie een begroting is die wij wel zullen steunen. Maar dat andere begrotingen wat misschien wel ingewikkelder liggen.
6: Ze moeten ook niet denken dat ze op de belangrijkste punten, bijvoorbeeld het belastingplan, de begroting van sociale zaken, VWS, een akkoord kunnen sluiten met rechtse partijen. Een heel rechts beleid maken en dan bij ons komen voor nog wat resterende begroting om te zeggen, kunt u dan hiermee het kabinet redden? Ik ga er niet op vooruit lopen, maar u kunt dan wel ongeveer inschatten hoe wij daarnaar zullen kijken.
1: Ja, we kunnen wel inschatten hoe hij daarnaar gaat kijken, maar je hoort al meteen dat hij wel rekening mee houdt dat het meest waarschijnlijke scenario is. Er wordt namelijk nooit in één keer totaal over de miljoenennota gestemd. Dat gaat altijd per begroting. Ja, het kabinet denkt, zo kunnen we er ook komen, gewoon stukje bij beetje. We zien wel strategie hoe ver we komen. Je zou het ook de godzegende greepstrategie kunnen noemen.
0: Ja, en zie jij dan veel hindernissen voor de verschillende ministers die naar de Kamer moeten steeds met hun begroting?
1: Jazeker. Kijk, dat wordt natuurlijk iedere keer wielen en dealen op elke begroting om ervoor te zorgen dat je tot 76 zetels in de Tweede Kamer komt. En dan maar hopen, want de Eerste Kamer heeft er ook nog wat over te vertellen, dat de Eerste Kamer dan al die kleine wijzigingetjes en dingetjes accepteert. Het wordt een heel lang en bijna zeggen een heel vuil proces. Hè? Een kar die de modder inloopt en dan maar duwen, sjorren en trekken en je komt vooruit. Het gaat niet snel, het gaat niet mooi, het gaat zelfs heel langzaam. Het wordt er niet mooier op en de vertrouwen in de politiek zal er ook wat dat betreft niet mooier op worden. Je hoort ook al mensen in het kabinet die zeggen, ja, we zullen de populariteitsprijs niet winnen. En die torenhoge ambities van het kabinet aan het begin, die snelle doorbraken die ze wilden op al die grote dossiers, ja, die moeten ze dan ook maar even parkeren. Dan overleef je het als kabinet. Dan haal je misschien wel de statenverkiezingen van volgend jaar maart. En dan maar hopen dat die statenverkiezingen dan iets van richting geven naar links of naar rechts. En dat je als kabinet weet met wie je zaken moet gaan doen. Of dat je weet dat er geen zaken meer te doen valt. En dat je dan maar moet stoppen.
0: Oké, nou, zover is het nu nog niet in ieder geval. Een kar, een modder, een olifant. We gaan bijzondere maanden tegemoet. Dank je wel voor dit moment. Vanuit Den Haag hoorde u Lars Geerts.

0: naar voren kijken.
1: Dat was Mo met Blijven Rijden. Eigenzinnig en charismatisch, een mooie combinatie van kwetsbaarheid en kracht. Met die woorden is Sui Prene vanavond gekozen als topvrouw van het jaar. Ze is procureur-generaal en daarmee zit ze in de top van het Openbaar Ministerie. En nu ook dus topvrouw in Nederland. Mevrouw Prene, goedenavond. Welkom en van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dank je wel.
1: Er waren 3 genomineerden. Hoorde u vanavond pas dat u het werd?
2: Ja, echt pas 2 uur geleden gehoord.
3: Ja.
1: En wat betekent het voor u?
2: Het is een fantastische eer om de titel te mogen dragen een jaar. En daarnaast vind ik het een geweldige erkenning ook voor het Openbaar Ministerie. En ook een hele positieve erkenning voor het Openbaar Ministerie. Mijn organisatie staat vooral bekend om het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Wat we ook doen, wat we met verve doen. Maar daarin doen we ook altijd, omdat het gaat over daders en slachtoffers en keuzes moeten maken, stellen we ook vaak mensen teleur. Maar dat het leiderschap op deze manier in deze organisatie zo gewaardeerd wordt, dat is een erkenning voor de hele organisatie.
1: Ja, terwijl het Openbaar Ministerie ook nog regelmatig in het nieuws is geweest dat het intern ook nog niet allemaal op orde is.
2: Dat
1: dus
2: klopt.
1: De collega's klopt. Zijn vast heel blij met u dat u nu deze erkenning heeft gekregen.
2: Ik heb zulke leuke reacties uit de organisatie en ook
1: wat
2: extern
1: was de leukste?
2: Gekregen. Ik heb ze niet eens zelfs allemaal nog niet eens allemaal gelezen. Maar ik zit even te denken, de leukste.
1: Wat trof u?
2: Het is enorm bekrachtigend om te horen, je was voor ons altijd al een topvrouw.
1: Mooi. Ja, want ik begreep dat u wel getwijfeld heeft of u op zou gaan voor procureur-generaal. Waar zat uw twijfel?
2: Mijn vorige baan was hoofdofficier van justitie van het parket Noord-Holland. Wel binnen het Openbaar Ministerie ook. En dat deed ik nog niet zo lang. En dat is een ongelooflijke leuke baan, hoofdofficier van justitie zijn. En dat is ook echt een andere baan dan procureur-generaal. En omdat ik die rol nog niet zo lang vervulde, dacht ik, ja, misschien komt deze stap naar het college van PG's net te vroeg.
1: En toch heeft u het gedaan.
2: En toch gedaan, want het was nodig vind ik, meer vrouwen en ook meer vrouwen van kleur in dat college instapten.
1: Want de jury van de Topvrouwprijs roemt u onder meer vanwege uw rol als boegbeeld voor diversiteit en gelijke beloning ook tussen mannen en vrouwen. En er staat ook, u heeft een intrinsieke motivatie, staat er te lezen. Waar komt die motivatie bij u vandaan om voor diversiteit en gelijkwaardigheid te strijden?
2: Ja, die intrinsieke motivatie zit ook op dat punt, maar ook om het publieke belang te dienen. Daar ben ik ook intrinsiek in gemotiveerd. En een onderdeel daarvan is dat in een samenleving gelijkwaardig is. Dat die gelijkwaardig is voor iedereen en voor allemaal. En dat heb ik als vrouw en ook als vrouw met een Aziatische afkomst niet altijd op diezelfde wijze die gelijkwaardigheid ervaren. En we weten ook, en dat is ook een bijzonder thema, dat in het publieke leven, maar ook op het werk, op de werkvloer, die gelijkwaardigheid, die gelijke betaling van vrouwen nog ontbreekt in veel gevallen in Nederland.
1: Ja, want u zegt met uw Aziatische achtergrond, u bent geadopteerd, ja, als ik het goed heb
2: uit
1: begrepen.
2: Zuid-Korea, ja.
1: Uit Zuid-Korea en in Friesland opgegroeid.
2: Ja, en in Twente.
1: En dat zal vast niet altijd makkelijk geweest zijn. Is dat een vooroordeel?
2: Nee, niet makkelijk. Maar ik weet niet of dat zozeer te maken heeft met Friesland en Twente, maar meer met mijn jeugd en hoe dat is verlopen. Ja.
1: En u heeft daar ook uw kracht van gemaakt, als ik het goed begrijp.
2: Ja, en dat is wat ik ook heel erg graag uitdraag, ook naar andere vrouwen en naar jonge talenten of naar andere mensen. Ik heb vroeg in het leven geleerd op eigen benen te staan en op jezelf te vertrouwen, op je eigen kompas te zijn. En dat heeft me veel gebracht. En ik wens dat echt oprecht ook anderen toe. En ook omdat er voor mij de overtuiging is dat als je in jezelf vertrouwt en dat je ook accepteert dat je goed bent zoals je bent, dat dat ruimte maakt voor verdere groei en ontwikkeling.
1: En behalve dan zelf toch solliciteren op die baan waarvan u dacht, zou ik het nou wel doen, maar nodig om te doen. Wat doet u nog meer om die diversiteit binnen het Openbaar Ministerie te bevorderen?
2: Wij hebben een diversiteits- en inclusieprogramma. Volgens mij hebben we net een nieuwe programmadirecteur daarvoor aangenomen. Ik neem deel daaraan. Ik heb ook eerder in mijn werkend leven bij het Openbaar Ministerie ook een diversiteitsnetwerk in Amsterdam opgezet, toen ik daar nog werkte bij het parket Amsterdam. Ik heb vanuit samen met een aantal vrouwelijke collega's binnen het OM het vrouwennetwerk opgericht. Omdat wij zijn weliswaar een organisatie met veel vrouwen, maar er zitten echt nog veel patriarchale patronen in de organisatie. En ik vond, ondanks dus het grote aandeel vrouwen in de organisatie, dat er daar meer aandacht voor moest zijn. En daarom hebben we dat in gezamenlijkheid, het vrouwennetwerk, opgericht.
1: Ja, en bij die procureurs-generaal, daar jaagt u dit soort discussies in dat systeem, wat u beschrijft, ook hard aan.
2: Binnen het college, ja.
1: Ja. En ook inhoudelijk, zeg maar, vakinhoudelijk, houdt u zich ook bezig met de rechten van vrouwen, de veiligheid van vrouwen, ook femicide nadrukkelijk op de kaart zetten als maatschappelijk probleem. Wat is daarbij voor u de grootste uitdaging binnen het Openbaar Ministerie, of een grote uitdaging?
2: Ja, ik vind dat we als samenleving echt een verantwoordelijkheid hebben om die veiligheid van vrouwen te vergroten. En als Openbaar Ministerie samen met de politie gaan wij over de inzet van het strafrecht. En dan gaat dan vooral over het voorkomen van femicides. Femicide, dan ben je te laat, hè. Dat is het fatale gevolg van vaak een gewelddadig patroon wat eraan vooraf gaat. En voor ons, voor het Openbaar Ministerie, voor de officieren van justitie, voor de collega's die eraan werken, is het van belang dat we de signalen tijdig herkennen. Dus dat we de eerdere signalen van geweld tijdig onderkennen als een patroon van huiselijk geweld. En als we dat eerder kunnen herkennen, kunnen we ook eerder interveneren. Die mogelijkheid hebben wij als Openbaar Ministerie ook. Er moet altijd een strafbaar feit zijn. Dat is de aanleiding waarop wij mogen optreden. Maar als dat er is, en als we dat zo vroegtijdig mogelijk detecteren, onderkennen, dan kunnen we ook zo vroegtijdig mogelijk de vrouwen beschermen. De verdachte, de dader, vervolgen.
1: En wijst u dan al uw collega's daar voortdurend op? Welke rol speelt u daarbij?
2: Het zit bij mij als PG in portefeuille, zoals dat dan heet. Dat betekent dat ik daar binnen die portefeuille, en dat doe ik natuurlijk niet alleen, wij hebben een heel team van officieren van justitie die zich met dit thema bezighouden. Daartoe hebben we ook extra geld gekregen van de overheid om daarop te intensiveren. Er zijn veel beleidsadviseurs op dit thema bezig. En wat ik zelf daarin heb gedaan. Wij werken binnen Nederland met een zogenaamde veiligheidsagenda. Dat zijn de prioriteiten van de Nederlandse politie. Op welke criminaliteit zetten we elkaar? Wordt de volgende jaren veel op ingezet. En ik heb daartoe nadrukkelijk aandacht gevraagd voor relationeel geweld. Dus voor het aanpakken van huiselijk geweld en het voorkomen van femicide.
1: En dan hebben we ook de vrouwen natuurlijk ook op straat die onveiligheid ervaren. In Delft zijn een aantal incidenten geweest. Er is vanavond iemand voor aangehouden. De burgemeester van Delft die raadde vrouwen afgelopen weekend aan om voorlopig samen te fietsen. Daar kwam toen weer heel veel kritiek op. Van leg het niet bij de vrouwen neer. Nou, hij zei gisteravond van ik bedoel alleen maar let op elkaar. Hoe kijkt u nou naar zo'n discussie, naar zo'n debat?
2: Ja, het is een probleem van de Nederlandse samenleving. En dat betekent dat we in gezamenlijkheid ook moeten zoeken naar oplossingen. En ik ben zeer voorstander van, en dat snap ik, dat wordt gezegd, hè. Je moet niet alle verantwoordelijkheid bij de vrouwen leggen. Maar vanuit mijn optiek, waarvan ik net zei, vertrouw op jezelf, hè, en vind de kracht in jezelf, vind ik ook dat we in deze discussie ook het handelingsperspectief en vrouwen moeten versterken. En hen ook krachtiger moeten maken om te kunnen zorgen dat zij uit die situaties kunnen geraken.
1: En hoort samen fietsen daar dan bijvoorbeeld bij?
2: Ik zou het mijn dochter ook adviseren. Ja. Het is op dit moment zo dat de samenleving is nog niet zo ideaal als ik hem zou willen hebben. En tot die tijd wil ik heel graag mijn kinderen veilig houden. Dus als dat bijdraagt aan haar veiligheid, zou ik dat ook adviseren. Tegelijkertijd, en dat ben ik zeer eens met ook de anderen, het ligt de verantwoordelijkheid om dit te verbeteren ligt ook bij anderen dan de vrouwen. Dus dat ligt ook bij de mannen en alle andere personen in deze samenleving.
1: Hartelijk dank dat we op deze manier met uw werk kennis konden maken vanavond, waarmee u als topvrouw van het jaar bent benoemd. En ik wens u een mooi jaar toe als rolmodel. Er horen vast allerlei... We gaan u vast vaker horen. Verplichtingen bij, of in ieder geval aanmoedigingen bij. Dank in ieder geval voor dit moment, Sui Prene van het Openbaar Ministerie.
2: Dank u wel.

0: Don't Panic, Coldplay. Morgen wordt een spannende dag voor Romano Sandé, directeur van de stichting Uit met Autisme. Hij is zelf autistisch en gaat voor het eerst naar een voetbalwedstrijd van FC Groningen tegen PEC Zwolle. En het bezoek, dat is een pilot van zijn stichting die wil onderzoeken op welke manier je minder last kunt hebben van de vele prikkels die je in een stadion ervaart. Goedenavond, Romano.
1: Goedenavond.
0: We hebben afgesproken te tutoyeren.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, zelf ben je geen voetbalfan, begrijp ik.
1: Nee, ik ga eigenlijk niet vaak naar überhaupt een wedstrijd. En gezien mijn werkzaamheden kijk ik ook niet heel vaak een wedstrijd op televisie.
0: Nee, maar je vindt het toch wel de moeite waard om te gaan morgen?
1: Nou ja, als directeur van Stichting Uit met Autisme heb ik daar natuurlijk ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid in. Er is een vraag gesteld, we hebben gekeken hoe we dat mogelijk kunnen gaan maken. En dan kan je niet zeggen van nou, ik ga maar niet.
0: Nee, want de vraag was of jullie mee wilden doen aan een proef om te kijken of mensen met autisme ook een voetbalwedstrijd kunnen bezoeken.
1: Nou, dat ligt wel wat genuanceerder, want we kregen eigenlijk vooral de vraag van bezoekers met autisme. Die zeiden van, goh, je doet al zoveel in de vrije tijd. Zouden we dat ook niet kunnen doen bij sportwedstrijden? En van daaruit hebben we toen in eerste instantie contact opgenomen met de KNVB. Goh, wat is er allemaal mogelijk? Wat zijn de mogelijke nadelen? Waar moeten we rekenschap mee houden? En zo is dit eigenlijk zo ontstaan.
0: Want kun jij beschrijven wat er met jou gebeurt als je te veel prikkels krijgt?
1: Op het moment dat ik te veel prikkels krijg, heb ik eigenlijk in fases verschillende lichamelijke klachten. Het begint bij mij met een soort van gevoel van een strakke band om het hoofd. En als die maar lang genoeg blijft duren, dan wordt het ook misselijk. Mijn hoofd gaat bonken. En op een gegeven moment kan ik ook gewoon niet meer helder functioneren, niet meer nadenken. En heb ik gewoon echt absolute rust nodig.
0: Ja, en hoe lang houd je daar dan last van als zoiets gebeurt?
1: Het ligt wel een beetje aan in welke fase ik eruit stap. Als het aan het begin is, dan is dat de rest van de dag. Maar laat ik het echt dermate escaleren dat ik helemaal niks meer kan, dan kan ik daar wel tot een week last van hebben.
0: En wat zijn dan gelegenheden waarbij de prikkels te veel worden? Wanneer gebeurt je dat?
1: Het is meestal in de combinatie van prikkels die stapelen. Dus dan kun je denken aan geluidsprikkels, mensen die bewegen, lichtprikkels, lichtflitsen, geuren, warmte. Juist die combinatie kan alles gaan stapelen waardoor het gewoon te veel wordt.
0: En dan denk ik even aan morgen, die wedstrijd FC Groningen tegen PEC Zwolle. De supporters die zullen zich waarschijnlijk niet aanpassen in hun gedrag. De spelers ook niet.
1: Nee, en dat is ook niet de bedoeling natuurlijk geweest van deze pilot van oorsprong.
0: Want wat gaan jullie daar morgen onderzoeken? En wat gaan ze doen om het zo goed mogelijk voor jou en een aantal andere mensen met autisme te laten verlopen?
1: Nou, waar we vooral hebben gekeken naar de wedstrijd zelf, die moet je niet willen aanpassen. Want je wil ook op een bepaalde manier die sfeer van het stadion beleven. Dus we hebben gekeken van hoe kun je dat nou voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd verbeteren. Zodat je bijvoorbeeld zoals morgen via een wat rustige ingang binnenkomt. Zodat je niet direct in de mensenmassa staat. Voordat de wedstrijd begint heb je ook een ruimte waar je meer rust hebt, wederom niet volop in de mensenmassa. Je kan vanaf daar dan de wedstrijd bekijken of de plek in het stadion. Maar je hebt eigenlijk daarin dan weer de keuze. Op diezelfde plek kun je terugkeren tijdens de rust of na afloop. En zo proberen we eigenlijk de pieken van de prikkelbelasting en de dalen ervan met elkaar af te wisselen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ontzettend veel geluid in het stadion. De stadionspeakers, zingende supporters, schreeuwende supporters. Ja. Misschien zijn er ook wel vuurwerkpijlen. Wat doe je daarmee of tegen?
1: Nou ja, voor een deel zit dat natuurlijk al in de verwachting van een voetbalwedstrijd. Dus in zoverre anticipeer je daar al een beetje op. Goh, er komt heel veel geluid, dus ik plan in de dagen eromheen zoveel mogelijk de rust in. Maar daarnaast heb ik ook mijn eigen verantwoordelijkheid daarin. En heb ik bijvoorbeeld een Active Noise Cancelling koptelefoon bij me. Of gehoorbeschermers. Zodat het eigenlijk een en-en verhaal wordt.
0: En morgen is dus ja, min of meer de test hoe dat bevalt. Wat wordt er vervolgens gedaan met jouw ervaringen?
1: Nou, die ervaring gaan wij uiteraard weer delen met FC Groningen. Dan gaan we ook overleggen hoe het vanuit hun kant is bevallen. En dan proberen we die lessen al gelijk mee te nemen naar de volgende test bij ADO Den Haag op 24 oktober.
0: Ja, en ook nog een interland?
1: Dat klopt. We hebben op 13 november de interland Nederland-Griekenland in de Amsterdam Arena. En we proberen gewoon per keer daar de beste lessen uit te halen. Zodat we in het draaiboek wat we hebben gemaakt, wat uiteindelijk voor elke club toegankelijk moet zijn, ook daarin kan worden meegenomen. En elk stadion is ook gewoon anders in Nederland. Dus we kunnen nu niet een hele harde zwart-wit draaiboek maken voor elk stadion. Dat wil gewoon niet.
0: Nee. En wie weet ga je het nog leuk vinden, dat voetbal?
1: Wie weet.
0: Wie weet. Nou, ik wens je in ieder geval een goede proeftest toe morgen. Een proef of een test. En een mooie wedstrijd ook natuurlijk bij Groningen.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk dank. Romano Sandé hoorde u. Dan gaan we praten over Frankrijk en over Charles de Gaulle. Want Charles de Gaulle staat weer volop in de aandacht bij de Fransen. De man die van 1959 tot 1969 president was in Frankrijk. Even naar hem luisteren.
2: In Algérie. Je n'ai jamais cru que je pourrais, d'un instant à l'autre, trancher ce problème.
0: Ja, Frankrijk-kenner Niek Pas, welkom.
3: Goedenavond.
0: Ja, kan jij deze quote van hem thuisbrengen? Wanneer
3: ja,
0: dit was?
3: Dit ging over Algerije, de onafhankelijkheid van Frans Algerije. En hij zegt volgens mij dat hij nooit had geloofd dat hij hier een oplossing voor zou kunnen vinden. Dus dat hij deze knoop, Gordiaanse knoop, zou kunnen doorhakken. Ja,
0: ja, en hij speelde een belangrijke rol in. En ook direct na de Tweede Wereldoorlog. Hè, en over die periode zijn twee films gemaakt. Een tweeluik, waarvan de tweede morgen in de bioscopen draait in Nederland. Maar jij kon hem vanmiddag al zien.
3: Ja, en nee, ik heb vanmiddag het tweede deel gezien.
0: Een hele zit?
3: Het was een hele zit, 2,5 uur. Maar je verveelt je geen moment. Dus ik kan hem sowieso iedereen aanbevelen, ook het eerste deel.
0: Ook als je geen Frankrijk-kenner bent?
3: Ja, zeker ook als je geen Frankrijk-kenner bent. Omdat de film zit gewoon heel goed in elkaar. Het is een blockbuster, zeg maar op zijn Amerikaans. Daar heeft de producent Pathé ook op ingezet. En ja, de film zit goed in elkaar, er zit vaart in. Er is een mooie afwisseling tussen allerlei gevechtsscènes en politieke scènes, waarin de politici met elkaar bakkeleien over de toekomst van Frankrijk. En dat is gewoon heel mooi en vlot in elkaar gezet. Met vooral ook prachtige, echt prachtige rollen voor de Gaulle en Churchill, Winston Churchill. Die ja, voortdurend met elkaar bezig zijn. Over ja, de afloop van de oorlog.
0: Ja, en hoe het verder moet in Europa. Ja. Nu had de eerste film, het eerste deel van de tweeluik, in Frankrijk aanvankelijk niet zoveel succes. Dat veranderde een paar weken na de première, begin van afgelopen zomer. Waar kwam dat door?
3: Ja, hij had een wat lastige start, wat ik heb begrepen. Maar door er was toch wat afstandelijkheid. Een film over de Gaulle en de Tweede Wereldoorlog. Ik herken dat ook bij mezelf, moet ik zeggen, naar die eerste film toe. Maar door mond-op-mond reclame is hij eigenlijk losgeschoten in de zomer. Het tweede deel in Frankrijk is daar vrij vlot op gevolgd, dus de release. En nou ja, een van de andere succesverklaringen is dat, omdat het zo warm was met de hittegolven, ja, veel Fransen ook de bioscoop indoken en de film daardoor ook hebben ontdekt.
0: En wat voor beeld schetst de film van de Gaulle? Hoe zetten ze hem neer?
3: Ja, eigenlijk heel menselijk. De Gaulle is natuurlijk toch een wat afstandelijke historische stijve figuur, personage. Een personage in zwart-wit, zou ik willen zeggen. En in de film wordt hij echt neergezet als iemand van vlees en bloed die ja, zijn persoonlijke lot eigenlijk koppelt aan het lot van Frankrijk en daar heel erg van overtuigd is. En dat is op een magistrale manier gedaan.
0: En historisch correct?
3: Ja, over het algemeen wel. De film volgt een biografie van een Britse historicus, Julian Jackson. Echt een kei in het vak. Ik heb die hoofdstukken er nog eens op nageslagen. En eigenlijk is het scenario volgt het historische werk heel duidelijk. Maar er is natuurlijk ook dichterlijke vrijheid in de film. Hè. Dus er zijn ook personages die komen voor die niet hebben bestaan. En er zijn een aantal scènes die zijn wat breed uitgesponnen en die zeker historisch niet zo hebben plaatsgevonden. Maar dat maakt voor de film niks uit.
0: En je had het net al over oorlogsscènes. Ik heb begrepen, veel spectaculaire oorlogsscènes spelen zich voor een groot deel in Noord-Afrika af, in de woestijn. Je noemde net ook al even Algerije. Welke rol speelde de Gaulle daar?
3: Nou, welke rol speelde Noord-Afrika daar voor de Gaulle? Dat waren natuurlijk de Franse koloniën, Frans Noord-Afrika. Het was Frans overzees gebied. En dat was heel belangrijk voor de Gaulle om weer aanspraak te kunnen maken op de claim van ik ben de leider van Frankrijk en ik ga Frankrijk bevrijden. Omdat na de nederlaag van Frankrijk in 1940 de koloniën buiten de greep van de Duitsers waren gebleven. Dus de machtsstrijd van wie heeft het nou voor het zeggen namens de geallieerden voor Frankrijk, die speelde zich af in de koloniën. En daarom is in de film Noord-Afrika ook zo belangrijk.
0: En dan was er ook nog het plan om Frankrijk op te splitsen na de oorlog in een kleiner gebied en een bufferstaat. Volgens mij waren de Amerikanen die dat plan hadden, Roosevelt. In hoeverre was dat plan er ook echt?
3: Ja, er waren ook eigenlijk vooral gedachtespinsels uit de koken van Roosevelt en zijn burelen. In de film wordt dat wat dik aangezet. Dat zal in Frankrijk natuurlijk heerlijk vallen, want het is toch
0: lekker anti-Amerikaans. We wisten het altijd al.
3: Precies, dus dat is een bevestiging. Het zal in België trouwens ook goed vallen, omdat op die kaarten die worden getoond in de film, die bufferzone is eigenlijk uitvergroot België. Maar in de werkelijkheid heeft dat nooit zo zijn beslag gekregen. Dus dat is een element in die film.

0: bij van de Amerikanen?
1: Ja, dédain. En dat kwam voort uit eigenlijk ook de schok in Washington in 1940... dat Frankrijk zo ogenschijnlijk zo makkelijk de slag had verloren. De Amerikanen zeiden, wij gaan wel bepalen hoe wij Frankrijk in het naoorlogse Europa op de kaart gaan zetten.
0: En de huidige president Macron die haalt de Gaulle regelmatig aan in zijn toespraken en speeches. Ziet hij hem als een voorbeeld?
1: En hij is denk ik niet de enige binnen de Franse politiek. En dat is ook eigenlijk een ander element wat deze film denk ik zo interessant maakt op dit moment. Juist door die politieke dimensie is het eigenlijk een soort spiegel naar de actualiteit toe. Hè? Want we zien in de Gaulle een sterke, vastberaden persoonlijkheid die voor Frankrijk staat, die daar ook alles voor doet. Die uiteindelijk ook zijn gelijk haalt. Ja, en dat is natuurlijk in het huidige tijdsgewricht waarin politiek bijzonder moeizaam verloopt, ook in Frankrijk. Is dat wel een voorbeeld of in ieder geval een richtpunt en een inspiratie?
0: Ja, want komt er nu ook weer een verlangen op? Misschien is dat er altijd wel een beetje geweest naar de Gaulle, maar leidt dat nu dan ook weer op in deze onzekere tijden in Europa en Amerika?
1: Ja, volgens mij wat er aan de hand meespeelt bij het succes van de film is dat die nostalgie of dat verlangen naar zo'n krachtige leider, zo'n sterk politiek personage, dat is er. Dat wordt weerspiegeld in deze film. Dus ik denk dat de film ook helemaal past bij zijn tijd. En ik vraag me af of hij hetzelfde succes zou hebben gehad als tien jaar geleden, als hij dan zou zijn verschenen. En zeker in het huidige Frankrijk, waarin dus de presidentsverkiezingen volgend jaar aankomen, waar een hele batterij aan politici zich aan het warmlopen is. En waarbij eigenlijk toch, behalve een aantal kandidaten, eigenlijk niemand er bovenuit steekt. Zeker niet als politieke persoon. Ja, is natuurlijk zo'n film over de Gaulle niet alleen nostalgie, maar ook een spiegel. Ja, maar ook een soort richtpunt van, ja, misschien gaat het toch nog een keer lukken.
0: De Gaulle Liberté, die film is vanaf morgen te zien in de bioscoop. Dank dat je hem alvast hebt gezien voor ons en daarover wilde vertellen. Nick Pas, Frankrijk-kenner, dank je wel. Daarmee is een einde gekomen aan het oog van vanavond, 17 september. Straks Nooit meer slapen en morgen zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: Er was eens een man die altijd mopperde.
1: NPO Radio 1.
0: Daarom werd hij mopperpapa genoemd door zijn dochters. Zo begint De Moppermeisjes en hun mopperpapa. Het kinderboekendebuut van Marcel van Roosmalen. Marcel van Roosmalen zal er zijn. Als taalschat de binocle. Voordrachtskunstenaar Simon Mulder bewerkte dit verhaal van Louis Couperus voor het theater. En hij is onze gast. En ik duik in de atlas van het dialect in Nederland. René Appel bespreekt de TNA van Ruud van Nistelrooy.
2: NPO Radio 1.
0: Zaterdag vanaf 11 uur.
1: Wie luistert, weet meer. Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1...
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
3: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennismaken.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
9: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via

0: kemper-beurs.nl. Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Nu bij Dirk, Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: NPO Radio.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de links- of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Helderland. De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Kiss.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.